0: Als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: en de beste gouden ouwe. Terug in de tijd op Gouden Stad.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Dat heb ik je lang niet gezien.
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio. Zo kleurrijk,

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijbaarsdam.

Nice job, man. I know we're asking a lot of you.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten.

0: ligt op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal.

Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van de BR6, de lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Deze morgen om 10 uur de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente Emmers hier in Bodegraven. En om 11:45 de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door Jan Ab. En wij gaan eerst luisteren naar een lied wat gezongen wordt. Een lied wat gezongen wordt door mannenkoor Ethan uit Ierseke. O stille zondagmorgen, vol rust en sabbatsvree. En daarachteraan krijgt u een samenzang van Psalm 108.

En dat was Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonder doen. We gaan verder met muziek uiteraard. En dat gaan we eerst luisteren naar het lied Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Gezongen door het Groot Veluws Koor. En daarachteraan krijgt u nog een lied van mannenkoor Ethan uit Ierseke. En dat is het lied O Eeuwige Vader, sterk in macht.

En dat was nog een lied van Manna Koor Ethan. We gaan nu luisteren naar Elise Manna. En die zingt voor ons het lied Hij kan zomaar naast je lopen. Daarachterna hoort u het lied Alwetend Vader. Gezongen door het groot samengesteld gemengd koor.

En zo luisterde u naar het lied Alwetend Vader. En dat was een groot samengesteld gemengd koor. En degene die u als sopraan hoorde zingen was Mario van Someren. We gaan nu verder weer met het mannenkoor Ethan. Die zingt uit Ierse, komt dat koor. En die zingt voor ons het lied Gij biedt Heer Jezus, rust mij aan. En daarachteraan krijgt u het lied, wederom een lied van Elise Manna. En dat is het lied Als de liefde niet bestond.

En dat was het lied Als de liefde niet bestond van Elise Manna. We gaan nu zingen naar luisteren. Ik ga het niet zelf zingen, want dat wordt niks. We gaan nu luisteren naar Psalm 84, vers 1, 3 en 6. Die worden gezongen door het Holland Koor en dat doen ze in Parijs. Dus Psalm 84, vers 1, 3 en 6.

En dat was vanuit Parijs het Hollandkoor. Die psalm 84, vers 1, 3 en 6 voor ons zong. We gaan er nog even luisteren van het Hollandkoor. Wederom ook gezongen in Parijs. En dat is het lied Veilig in Jezus' Armen.

veilig in Jezus' armen. We gaan verder met het lied Zouden wij ook eenmaal komen? Gezongen door Interkerkelijk Kinder- en Mannenkoor Scheemda. En daarachteraan krijgt u direct het lied Rijst op voor Jezus. En dan gaan we al richting de kerkdienst van 10 uur. We moeten even kijken hoe we dat precies gaan doen, want het is een kliederkerkdienst. Of dat we alles kunnen volgen, dat u het ook kan horen. Anders moet ik muziek tussendoor draaien. Maar dan moeten we even bekijken hoe dat straks gaat lopen tijdens de dienst. Maar we gaan eerst nog 2 liederen luisteren. Zouden wij ook eenmaal komen en Rijst op voor Jezus.

En dat was dus ook muzikaal. Rijstop, Rijstop voor Jezus. Kees Ahlers op de fluit en Jan Mulder op het orgel. We gaan nu luisteren naar het muzikaal liedje Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En dan hoop ik over te schakelen naar de ontmoetingskerk hier in Bodegraven. Maar dan gaan we gewoon even kijken hoe dat allemaal loopt. Want ik weet ook niet precies hoe ze dat dan indelen, zo'n dienst. Of dat u het wel of niet kan horen allemaal. Anders dan doen we de muziek tussendoor of zo. We gaan dat even bekijken, maar we gaan nu eerst luisteren en daarna overschakelen naar de ontmoetingskerk.

Nou, zoals u merkt is de kerkdienst nog niet begonnen om uit te zenden eigenlijk voor ons. Ja, het is een beetje een aparte kerkdienst dus. Misschien is dat niet handig dat we zo'n dienst uit gaan zenden, maar omdat er weinig geluid is. Dus ze doen allerlei dingen op verschillende plekken in de kerk, als ik het goed begrijp. En als ik het helemaal goed begrijp, is er om een uur of 11 wel een soort dienst. Dus van een half uur of zo. Dus die gaan we dan sowieso uitzenden. Maar nu lopen ze allemaal een beetje door de kerk heen opdrachten te doen, als ik het goed begrijp. Dus gaan we maar verder met muziek. Ik ga het gewoon verder met muziek draaien. Ja, het is niet anders. Ik bied mijn excuus ervoor aan, maar ik wist dit ook allemaal niet. Dus we gaan luisteren naar het lied Jezus ga ons voor. Christelijke gemengde zangvereniging Emmanuel uit Arena. Onder leiding van Bert Mol, Han Kabaan op de hobo en Klaas-Jan Mulder op het orgel.

En dat was Abba Vader, U alleen. U behoor ik toe. Gezongen door het christelijk mannenkoor Emmanuel uit Hilversum. Matthijs Koenen deed de panfluit en Wiebe Kooijmans speelde het orgel. We gaan nu luisteren naar Zie ons wachten aan de stromen. Gezongen door het christelijk Geenermuiden mannenkoor onder leiding van Peter Bos. En daar speelt Klaas-Jan Mulder op het orgel. En daarachteraan krijgt u het lied De Heer is mijn herder.

En dat was kinder- en meisjeskoor De Kleine Lofstem uit Lisse, die het lied De Heer is mijn Herder zong. We gaan nu luisteren naar het lied Neem Heer mijn beide handen. En dat wordt ook door een jeugdkoor gezongen, door jeugdkoor Benjamin uit Scheveningen. En daarna krijgt u het lied Is uw paspoort getekend? Dat wordt gezongen door de tenor Peter Kits.

En dat was het lied Is uw paspoort getekend? Gezongen door de tenor Peter Kits. We gaan verder met het lied Daarboven juicht een grote schaar. Dat wordt gezongen door de tenor Leo Moerman. En Jan van Weelde zit op het orgel. En daarachteraan krijgt u het lied Daar zijn geen grenzen, gezongen door Deo Juvante uit Huizen.

En dat was Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Gezongen door deujuvante uit Huizen. We gaan nu luisteren naar mannenzang vanuit Katwijk. Het lied Grote God, wij loven u. Bert Notenboom en Marco den Toom die zitten op het orgel.

En dat was christelijk gemengd koor Rijnmond met het lied Wij knielen voor uw zetel neer. We gaan nu luisteren naar het lied Ga met God en hij zal met je zijn. En in de kerk zijn ze nog steeds aan het heen en weer lopen naar verschillende zalen en dingetjes aan het doen. Maar straks gaat er, als het goed is, volgens mij toch nog iets van een dienst komen of een preek of iets. Dat gaan we. Ik bekijk dat allemaal hier op het scherm. Als dat gaat gebeuren, dan schakelen we over daar naartoe. Maar vooralsnog gaan we gewoon verder met muziek luisteren.

En dat was een muzikaal stukje van het lied Vrees niet, o mijn zielen. Dezelfde wijs als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. We gaan luisteren nu naar massale samenzang vanuit Hasselt. Het lied Glorie aan God.

En dat was het lied Ik heb u beloofd, o Jezus, gezongen door jubilaten uit Ede. We gaan nu een muzikaal stukje doen. Dat is Wat God doet, dat is wel gedaan. Vanuit de Evangelische Lutherse Kerk in Den Haag. En ik denk dat straks misschien de kerk gaat beginnen. Dan gaan we daar naar overschakelen. Maar we gaan dus eerst nog luisteren. Muzikaal stukje vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag.

kerk begint langzaam vol te lopen. Dus ik denk dat het zo wel gaat starten. Ik denk dat ik deze CD van Wat God Doet, dat is wel gedaan, nog

schakelen naar de kerk, ontmoetingskerk.

wel een plekje gevonden hebben. Dan gaan we beginnen. En ja, hartelijk welkom allemaal hier in de kerkzaal. En we zijn al een uur met elkaar bezig geweest met allerlei activiteiten. En dat hebben we gedaan rondom het verhaal van de bruiloft te Kana. Vandaag gaan de bloemen naar mevrouw van Schaik vroegen aan de noordzijde. En als u de bloemen weg wil brengen, kunt u het even laten weten. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We zijn bij elkaar gekomen rond het verhaal uit de Bijbel, waarin God ons meeneemt en ons vasthoudt. En misschien had je een leuke week, heb je genoten van het mooie weer, ging alles goed, was je blij, en dan zeggen we, het glas was half vol. Maar misschien vond je het veel te warm, waren dingen moeilijk, was je verdrietig, en dan is het glas half leeg. Maar hoe het ook was, God laat ons niet alleen. En ook vandaag krijgen we de groeten van God en zegt hij, ik ben erbij. Nou, vandaag is de Kliedenkerk één groot bruiloftsfeest. U bent uitgenodigd en u bent gekomen. En u thuis, u bent er ook bij. Hartelijk welkom. En misschien is het wel leuk om even naar de mensen thuis te zwaaien. En dat kan in de camera in het midden. Ja, dan zeggen we even gedag tegen de mensen die thuis met ons meekijken. Nou, we hebben ons voorbereid op het feest. Ik zie mooie haren, bruidsluiers, hoeden voor de bruidegom. We hebben bruidsboeketjes gemaakt, harten. Volgens mij zijn er ook cakejes versierd. En de wijn is voorgeproefd. Alles is klaar voor het bruiloftsfeest. En zo is dat ook met de Heere God. Hij nodigt ons uit voor zijn feest,

in het Koninkrijk van God. Alles is klaar. En weet je wat zo leuk is? Iedereen mag komen. Precies zoals die is. En ook waar die goed in is. En er is ook een groep, die hebben een dansje ingestudeerd. En dat gaat over een lied dat hierover gaat. Dus ik wil de dansgroep uitnodigen om naar voren te komen. En dan openen we de bruiloft. En ik hoor net, iedereen mag meedoen. Dus als je denkt, ik wil gewoon lekker op mijn plek meedoen. Nou, hier staat de dansgroep, die doen het voor, kan je lekker meedoen. Dus misschien kunnen we het beste allemaal gaan staan en in ieder geval een beetje meeswingen.

zo voelen we de feestvreugde en de blijdschap. En zo blij is God ook met ons. Het is een gevoel van verliefdheid. Zijn hart springt op als hij ons zo met elkaar bezig ziet. En in ons Bijbelverhaal van vandaag gaat Jezus ook naar een feest. Samen met zijn moeder Maria en de leerlingen gaat hij naar de bruiloft te Kana.

0: Ja, u mag gaan zitten. Welkom Manon en Robin. Wat fijn dat jullie er zijn. En wat zien jullie er prachtig uit. Ja, en jullie kregen al applaus. Ik denk dat iedereen dat vindt. En jullie gaan vandaag trouwen. Ja. Nou, dan mogen jullie elkaar de rechterhand geven. En dan wil ik vragen, Robin, wil jij met Manon trouwen?
1: Ja.
0: En Manon, wil jij met Robin trouwen?
2: Ja, heel graag.
0: Dan zijn jullie nu in de onecht verbonden. Van harte gefeliciteerd. Heel goed, ik wilde nog zeggen, je mag de bruid kussen, maar je kon het niet laten. Ja, je weet hoe het werkt, dat is fijn. Oké, maar ja, bij een bruiloftsfeest hoort natuurlijk ook, ja, dat we dan feest gaan vieren en dat we misschien wel iets te drinken hebben. Ik zie heel veel kinderen, dus misschien wel lekkere limonade. En ja, dan is het natuurlijk ook wel ja, de gewoonte dat het bruidspaar dan trakteert. Dus hebben jullie iets meegenomen?
3: Ja, wij hebben wel wat te drinken meegenomen. Maar jullie zijn wel met echt heel erg veel op ons feestje gekomen.
4: Ja, ik denk dat we toch even moeten kijken of we dat allemaal wel goed verdeeld krijgen zo. Want, ja.
0: Oh, en ja, is dat wat jullie meegenomen hebben?
3: Ja.
0: Want ik zie daar wel een kan met ja, een beetje limonade. Mag ik die even pakken?
3: Ja, doe maar. Probeer maar.
0: Ja. Dus hier, dit is het.
3: Ja, voor jou. En ja.
0: Oh ja.
3: Voor jou.
0: Ja, maar ja, er zijn hier wel eigenlijk wel veel meer mensen.
3: Ja, echt heel veel gasten. Mm. Ja.
0: Nou ja, ik kan een beetje nemen. En ja, ja,
3: ook niet te veel, hè?
0: Nee, nee. En ik kan een beetje proeven ook. Nou ja, best lekker. Ja, redelijk. Ja, best wel lekker. Maar ja, dit is wel een beetje lastig. Want als we zo weinig limonade hebben, wat denken jullie? Wordt het dan een leuk feestje? Nee, hè? Dan hebben we eigenlijk gewoon, ja, er kunnen misschien nog 3 slokjes uit voor 3 kinderen, maar met zoveel. Als jullie nou eens even gaan zitten, want ik zit opeens te denken aan het verhaal uit de Bijbel. De bruiloft te Kana. Want daar was ook zoiets aan de hand. De wijn was op. En op die bruiloft kon dat eigenlijk ook niet. En wij voelden net ook een beetje dat ja, ongemakkelijk is, hè? En in die tijd was het eigenlijk een schande als de wijn op was. Hoe moest dat nou verder? En zo is het ook wel eens in je leven. Dat het voelt alsof de wijn op is. Dat je denkt, hoe moet het nou verder? Het lijkt wel of alles even ophoudt. Maar Jezus was ook op het feest. En dat dacht Maria ook. En Jezus en Maria ging naar Jezus toe en ze zei tegen Jezus, zie je dat niet? De wijn is op, ze hebben niet genoeg. En Jezus zei, wat wil je nou van me? Wacht nou maar af, mijn tijd is nog niet gekomen. Het is nog niet het juiste moment. Nou, Maria ging naar de bediende en ze zei, als Jezus naar jullie toekomt, moet je maar precies doen wat hij zegt, wat het ook is. En misschien kunnen we dat hier ook wel doen. Even kijken, 2 bedienden. Ik heb 2 bedienden voor vandaag. Petra en Judith. Ja, misschien kunnen we het verhaal naspelen. Ja, want kijk, Jezus zei in het verhaal, tegen de bediende: vul de kruiken tot de rand toe met water. Nou, misschien kunnen jullie mij daarbij helpen, want ja, hier staan wel kruiken. En water hebben we ook. Maar ja, of er ook een wonder gebeurt, want in het verhaal uit de Bijbel gebeurde er een wonder. Zullen we eens kijken of dat hier lukt? Dus als jullie nou ja, misschien. Ja, voor de camera, misschien aan deze kant. Ja, dat is misschien. Ja, maakt niet uit. Ja, tot de rand toe met water. En dan maar hopen. Kijk. Oh, maar dat gebeurde in het verhaal ook. Water werd wijn. En hier wordt het water limonade. Wauw. Wat goed zeg. Maar ja, moeten we nog even proeven. Want dat was best lekker. Doe ik die even hierin terug. Want we moeten even kijken of dat dan ook wel echt lekkere limonade is. Ja, het is prachtig. Dit is echt fantastisch. Dit is de beste wijn die ik ooit geproefd heb. Maar, echt. Het feest kan echt doorgaan. Dank je wel, wat mooi. Ja, en zo was het op de bruiloft te Kana. Er was ineens heel veel wijn. En de wijn was nog lekkerder ook. En hiermee liet Jezus zien wie hij is. Hij is eigenlijk zelf die betere wijn. We mogen geloven dat Jezus zijn leven gegeven heeft en het goed maakt met ons. En dat wij daardoor in zijn licht mogen leven. Ook al is het wel eens moeilijk. Het leven kan doorgaan. En het feest ook in het Koninkrijk van God. En daar gaan we over zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

het was voor jullie denk ik ook wel een opluchting, hè? Dat er nu genoeg is. Ja, mooi. Dan gaan we straks verder met het feest. Ik vertel even kort iets over de collecte. De eerste collecte is voor het doel omzien naar gevangenen. Kerk in Actie zet zich in voor gevangenen, ex-gevangenen, TBS-patiënten en hun familie. En bij de activiteiten die we net hadden, zijn er misschien ook wel kaarten gemaakt om gevangenen uit te nodigen op het feest, het bruiloftsfeest van de Heere God, waar iedereen welkom is. Zullen we met elkaar danken en bidden? Trouwe Vader, goede God, dank u wel dat we hier vanmorgen zo bij elkaar mochten komen. Dat we ingingen op de uitnodiging om naar Kliedenkerk te komen. Dat er zoveel leuke dingen te doen waren. Dat we elkaar mochten ontmoeten, goede gesprekken mochten hebben en mochten genieten van de vreugde die u ons geeft. Heer, dank u wel voor uw goedheid. En op deze plek willen we ook denken aan mensen die het minder goed hebben dan wij. En we noemen in het bijzonder de naam van Elvira Batelaan. Wilt u bij haar zijn? Ja, nu er ontdekt is dat ze ziek is en we hopen dat ze mag genezen. Heere God, wilt u bij ons blijven, ook straks als we verder gaan met het feest, met Kliedenkerk, als we samen gaan eten, wilt u dat eten ook zegenen. Heer, en ook als we daarna weer naar huis gaan, wilt u ons een goede zondag geven en bij ons blijven de komende week. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. En dan zingen we het lied Toekomst vol van hoop.

dan mogen wij de zegen ontvangen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. En dan mag ik iedereen van harte uitnodigen om samen te gaan eten.

En zo heeft u zojuist kunnen luisteren naar een dienst vanuit de Ontmoetingskerk. Het was een beetje een rommelige dienst. Niet ideaal om op de radio uit te zenden. Gaan we ook niet meer doen, denk ik. Moeten we even van tevoren beter regelen. Dank voor het luisteren in ieder geval. De komende weken zenden we de diensten uit vanuit hier in de studio. Volgende week vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. De week daarop vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug. En de week daarop vanuit de Bethelkerk, gereformeerde gemeente. We luisteren nu nog tot 12 uur naar muziek. Straks om 11:45 nog de kerkelijke agenda. Na dit stukje muziek van Sander van Marion over het lied Heft aan met luide zang, kunt u luisteren naar het lied De Kracht van uw Koninkrijk.

En dan heb ik voor u nou nog een klein stukje kerkelijke agenda. Ik zal toch nog een keer de diensten zeggen die we komende weken uitzenden. Dat is dus volgende week vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. De week daarop, 14 juni, vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug. En de week daarop, 21 juli, vanuit de Bethelkerk, ook hier in Bodegraven. Dan kan ik u melden dat Open Doors van vrijdag op zaterdag de nacht van het gebed houdt voor de vervolgde kerk. En dat is hier in Bodegraven in het Rustpunt in de Kerkstraat. Die begint 's avonds om 10 uur en die duurt tot 3 uur zaterdagochtend. In Reeuwijk houden ze ook de nacht van het gebed in de Ichterskerk en die beginnen gewoon 's avonds om 8 uur. Dan is er volgende week zaterdag een zomerconcert Blessings in de Sint-Willibrorduskerk hier in Bodegraven. Daar treden op het Young Ladies Choir Hadassah en interkerkelijk koor Promising Voices hier uit Bodegraven. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via hun site promisingvoices.nl. We gaan nog verder luisteren naar muziek tot 12 uur. En dat is straks met het lied wat hierna komt. Ga mij niet voorbij, o Heiland.

En u kunt nu gaan luisteren. Dit lied werd trouwens gezongen door jeugdkoor Wijd Hem Uw Lof uit Bennekom. Dan kunt u nu nog gaan luisteren naar Psalm 42, vers 3 en 5. Samenzang vanuit de Kampen. En daarachteraan krijgt u vanuit Parijs het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag, dan zijn we dan weer. De liefhebber van religieuze muziek. Die attenderen we nog op het programma van donderdagavond tussen 8 en 9. Sorry. Attenderen het programma van donderdagavond tussen 7 en 8 kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur volgt het programma Gewijde Muziek. Gevolgd door een uurtje gospelmuziek. En daarna van 10 tot 11 is er Toetsen en Snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9. Dus voordat deze uitzending begint. Deze uitzending werd verzorgd door Jan Ab. En wij van Kerkplein 15 wensen u nog een goede zondag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: radio met de vijfde zondag van de maand. Die hebben we niet zoveel in dit jaar. En als er een vijfde zondag is, dan hebben we van 12 tot 1 altijd het programma Memory Lane. Waarin we een gast zijn favoriete muziek laten draaien. Nou, die gast vandaag die zit hier tegenover me, Theo Vogelsang. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij komen elkaar regelmatig tegen bij de Jodenbosch. 14 dagen geleden zagen we elkaar in Rotterdam en dan kwam het gesprek zo op muziek. Toen dacht ik, hé, jou moet ik hebben. En daarom zit je hier, Theo. En wie is Theo Vogelsang eigenlijk, voor degene die nog nooit van hem hebben gehoord?
1: Ja, Theo Vogelsang die woont nu een jaartje of 30 in Gouda. Komt oorspronkelijk uit Alkmaar, of daarvoor nog uit Friesland zelfs. En is werkzaam bij een natuurorganisatie, getrouwd met Rens. Twee mooie dochters, Duke en Fenna. En ook wat maatschappelijk actief, net als bij de Jodan Boys. En op die manier integreer je ook een beetje in het Goudse. En Gouda blijft en is een leuke stad om te wonen. Ja. Dus ik ben hier graag. En zeker bij jou, Gerrit.
0: Oh, dankjewel. Maar muziekliefhebber ben je ook. Je hebt een prachtige lijst heb je opgesteld. Onze smaken komen toch wel redelijk overeen. We begonnen met Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Een van jouw favoriete groepen, of niet?
1: Ja, dat is echt wel een beetje de band die vroeger bij ons thuis ook het meeste gedraaid werd. Je had de Beatles versus de Stones. Nou, wij waren van de Stones. Je had Ajax Feyenoord. Nou, wij waren van Ajax. En mijn oudste broer die gaf daar eigenlijk een beetje de aanzet voor. Die draaide veel blues mannen waar ook de Stones hun inspiratie aan ontleend hebben. En mijn ene oudste broer die was helemaal into de Stones zelf. Speelde zelf, zong zelfs in een coverbandje. En ja, daar zitten gewoon zulke mooie herinneringen aan. En zulke intensieve muziek. Muziek die altijd binnenkomt. Waiting on a Friend is een beetje het laatste echt goede. Nou beledig ik misschien mensen wat ze gemaakt hebben. Maar ja, dit is gewoon klassieke muziek. Gerrit.
0: Prachtige tenorsaxofonist Sonny Rollins en die piano van Nicky Hopkins. Hè?
1: Ja.
0: Theo, je hebt een prachtig lijstje gemaakt, maar als we veel praten, dan komt er niet zo gek veel muziek. Dus ik stel voor dat we gewoon de nadruk op de muziek leggen. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is heel wat anders weer. 1974 van het album Crime of the Century. Dan heb ik het over Supertramp's Cool. Dat is toch weer heel wat anders dan de Stones.
1: Ja, zeker. Laten we zo zeggen, in midden jaren 70 begon ik echt een beetje verstand van muziek te krijgen. Dat was een jaartje van 16, 17 en... We hadden thuis een platenspeler staan, die was van mijn broer. En dan, die had die plaat gekocht van Crime of the Century. En dat begin, dat zit gewoon altijd in mijn hoofd. Dat is zo verschrikkelijk mooi. En dan kwam ik wel eens uit de kroeg op zaterdagavond en dan zat ik daarna te luisteren. Maar dan kwam hij een uur later thuis en dan moest ik van zijn platenspeler af.
0: Ja, ja.
1: En dat vergeet ik nooit meer, dus dat zit bij Supertramp. Maar dit is gewoon ook weer een klassieke plaat. En die intro, dat is echt iets om nooit te vergeten.
0: Ja, we gaan luisteren naar Supertramp met School.

0: School van Supertramp. En van Supertramp gaan we naar een icoon, kunnen we maar zo zeggen, in de popmuziek al jaren sinds 19... Wat zal het geweest zijn? 62, denk ik. En hij is niet al te best mee bij stem, maar of het zo wordt. We hebben het natuurlijk over Bob Dylan. Hebben die wel eens live gezien trouwens, Theo?
1: Nou, het is volgens mij heel lang geleden dat ik hem een keer live gezien heb. Maar het staat me niet eens meer zo bij. Maar zijn muziek des te meer. Dus ik heb toevallig wel recent nog die film gezien, A Complete Unknown.
0: Ja.
1: Geweldige film.
0: Ja.
1: Ja, en hij is gewoon textueel, maar ook qua beelden die hij oproept met zijn muziek, is hij gewoon onovertroffen.
0: Ja, en wat jij een van zijn beste album vindt, vertelde hij me, dat is het album Blood on the Tracks, 1965. Wat is toch zo goed aan dat album?
1: Ja, daar staat werkelijk geen enkel slecht nummer op. Daar staan nummers op die ook wat langer zijn, zoals bijvoorbeeld Lily, Rosemary en The Jack of Hearts. 7-8 minuten. Ik zei net, ik heb het 1000 keer gehoord en ik moet elke keer weer denken, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Maar dit is een hele mooie binnenkomen van het album, waarin hij zingt over een relatie die stuk gegaan is. En hij gaat op zoek naar haar. Het is gewoon textueel ook een heel mooi nummer. En ik vind hem muzikaal ook in deze periode, vind ik hem fantastisch.
0: Ja. We hebben het over Tangled Up in Blue van Bob Dylan.

0: Bob Dylan, Tangled Up in Blue van het album Blood on the Tracks uit 1975. Een keuze van onze gast vandaag, Theo Vogelsang. We gaan een jaartje verder op, Theo. 1976 toekwam, en volgens mij is het nog steeds het best verkochte live album aller tijden. Dubbel album. Ik heb hem nog met een prachtige klaphoes. Hebben het natuurlijk over Show Me the, of hoe heet dat, Frampton Comes Alive.
1: Frampton Comes Alive, ja. Inderdaad, een van de beste live platen die er is. Jij en ik hadden het laatst elke keer over andere live platen. En ik denk wel eens van, je hebt de top 1000 en de top 2000. Ja. Ze moeten eens een keer een top 100 maken van de beste live platen.
0: Ja.
1: En dan krijg je bijvoorbeeld Lou Reed. En dan krijg je ook je music. Maar dit is... ja, deze heb ik ook ontzettend veel geluisterd. Eigenlijk had ik Do You Feel Like We Do willen draaien.
0: Maar die duurde 18 minuten geloof ik.
1: Ja, dat mocht niet van jou.
0: Ja, ja, mocht dus, wel. Maar ja, er komt dus zo weinig anders aan de bus.
1: Maar dit is Show Me The Way, is ook een geweldig nummer. Met Yappio Tube. Nou, hoe doet hij het? Hij doet het. Maar dit is ook weer een klassieker.
0: Ja, Show Me The Way, Peter Frampton.

0: Ja, dat applaus dat is natuurlijk meer dan terecht voor Peter Frampton met Show Me The Way. We blijven in de 70er jaren een beetje hangen, Theo. 1977, jaren 70. Werd jij toen een beetje bewust van muziek eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje de middelbare schooltijd. Ja. Op een gegeven moment naar Wageningen vertrokken. Maar die periode, ja, dan je bent een puber en je wordt een beetje volwassen. En dan ja, komen dingen gewoon harder binnen dan dat je 65 bent. Zo is het toch.
0: Ja, hoewel, 65 blijven ze ook nog steeds binnenkomen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat is waar.
0: We hebben het over Fleetwood Mac. Ja, ik ken Fleetwood Mac vooral uit de echte bluesperiode. Uit het begin van Albatross en zo. En Need Your Love So Bad. En toen was het op een gegeven moment was het een beetje over. En ja, toen gingen ze naar Amerika. En toen kwamen er een paar Amerikanen bij. Nou, toen werden ze wereldberoemd bij Fleetwood Mac. Met vooral dit nummer. Go Your Own Way van het onvolprezen album Rumours uit 1977.

0: Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hier zit nog een heel verhaal aan vast, hè, Theo.
1: Ja.
0: Heeft iets met een krantenwijk te maken?
1: Ja, mijn krantenwijk in Alkmaar, daar had ik op een gegeven moment met van die kaartjes van de bezorger van het Alkmaars Weekblad. Wenst u een fijn nieuwjaar.
0: Ja.
1: Had ik 300 gulden opgehaald en ik ging een platenspeler kopen en een versterker, een paar boxen. En de eerste plaat die ik had was Fleetwood Mac. En zeker bij die solo in Go Your Own Way, dan zette ik hem altijd knalhard op mijn kamer. En dan riep mijn vader van beneden van, mag het wat zachter daar? Maar dan ging hij nog harder natuurlijk. Dus wereldplaat.
0: Ja, ja, ja, ja. Dan toch weer iets anders. Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band. Want die heeft ook wat bandjes versleten eigenlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Wat Davies on the Road Again. Volgens mij een Springsteen nummer dacht ik.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja. En ja, weet je, Manfred Mann is natuurlijk bekend nog van zeg maar de 60's. Maar dit is een beetje zijn symfonische periode.
0: Ja, ja.
1: En ik merk die symfonische muziek ook. Genesis, dat soort dingen. Dat spreekt mij toch altijd wel aan. Maar dit is ook weer zo'n klassieker waarbij, zeker in dit nummer, halverwege is er een solo op die keyboards. En dat kan je gewoon in je hoofd, noot voor noot, kan je dat gewoon aanspelen.
0: Ja.
1: En dames en heren, hier zit in de studio een goede aspirant drummer, die is Kees Schinkel. Dus die kan misschien wel meedoen.
0: Nou.
1: Maar dit is ook een klassieker en eentje die mij heel dierbaar is.
0: Ja, nou dan gaan we naar luisteren. Davies on the Road Again van de Manfred Mann's Earth Band.

0: Live, de band van Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Dan gaan we naar U2. Ja, die kan ook haast niet ontbroken. Ontbreken zit inmiddels in de jaren 80.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Heb je die wel eens live gezien, U2?
1: Ja, zeker. Ja? Nee, die heb ik wel een keer 5-6 gezien. U2. Ja, U2. A boy tries hard to be a man. Dat is een beetje het... hoe zeg je dat? Motto van U2, of in ieder geval mijn fascinatie voor U2. Die jongens die hebben platen gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Die eerste twee LP's met name, die kwamen bij mij binnen. Op een manier dat ik dacht van ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Ja. Die energie, die stem van die Bono. Dat fantastische gitaarwerk van die Edge. En dit, zo'n nummer ook, als we zo direct gaan draaien, daar zitten ook bepaalde herinneringen aan. Dat heb jij misschien ook wel. Herinneringen aan gebeurtenissen, dingen die gebeurd zijn in je leven, waar je dit soort nummers bij hoort.
0: Ja.
1: En dit is Pride in the Name of Love. En dat is een van de beste nummers van U2.
0: Ja, van het album The Unforgettable Fire, 1984. U2.

0: Pride in the Name of Love van U2. Dan zetten we even Counting Crows en R.E.M. in de wachtrij. Want ja, want ik wil toch even die laatste drie nummers die hebben staan. Die zijn bij mij ook niet zo bekend. Dat wil niet zeggen dat ik alles al weten ben. Maar Madrugada, ik had er nooit van gehoord, Theo.
1: Nou, dat is een gebrek aan je
0: opvoeding. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Uit 2002, wat is dat?
1: Nou,
0: Noorse groep, geloof ik, hè?
1: Ja, het is een Noorse band. En de zanger daarvan, Sivert Hoyem, die heeft een van de mooiste stemmen uit de popmuziek.
0: Ja.
1: Die jongens die zijn in staat. Het is af en toe vrij stevig, maar het is ook lyrisch. Er zit echt gitaarwerk achter. Nou, dat wil je niet horen. Het is dus niet hard rock, het is gewoon melodieuze rock.
0: Ja.
1: Maar er zit, dat heb je wel vaker met muziek uit Noorwegen of met muziek uit Nieuw-Zeeland of zo. Er zit een randje aan wat gewoon binnenkomt. En dit is de eerste nummer van de eerste plaat die ze gemaakt hebben. Deze heb ik uitgekozen speciaal ook voor Hans van Kersbergen. Dat hij het even weet.
0: Ja.
1: Maar dat komt binnen. Dat is gewoon de eerste paar noten. Dan denk je van wat is dit? Nou ja, dan ben je verkocht.
0: Dat nummer heet Focal. En dat komt van het album Industrial Silence uit 2002. Ik ben benieuwd. Maar

0: eigenlijk is jammer dat we die plaat weg moeten draaien. Of moeten draaien, maar ja, het duurt zo lang natuurlijk.
1: Een uur is zo kort.
0: En het is een geweldige zanger, een heerlijke belartiest. Ik ga zo eens de rest eens kijken of ik meer van hun te pakken kan krijgen. Beers Den kende ik ook niet.
1: Nee. Nee, Beers Den is een Britse band. Die zijn zeg maar een jaar of 10 geleden begonnen met... het is een beetje folk, het is een beetje rock. Beetje Mumford & Sons ook. Ze doen veel met een banjo ook. Hm. Ik heb ze toevallig deze week nog mogen zien in Carré in Amsterdam. En dit is de plaat Red Earth and Pouring Rain. En dat is een plaat die mij ontzettend doet denken aan een jaar of 8 geleden. Toen ik aan beide ogen last kreeg van netvliesloslating. En dat moest allemaal geopereerd worden in toestanden. En toen heb ik een half jaar lang heb ik eigenlijk alleen maar deze plaat gedraaid. En dit is het eerste nummer van die plaat. En ze hebben een stuk of 4, 5 CD's gemaakt tot nu toe. En het is een ontdekking. Maar dan luisteren maar.
0: Dan gaan we luisteren. Beers Den met Red Earth and the Pouring Rain.

0: Red Earth and the Pouring Rain van Beer's Den. Als ik op de klok kijk, Theo, dan hebben we nog een goede 3 minuten. De tijd vliegt eigenlijk, ja, hè?
1: Het gaat veel te snel.
0: Jongen. Ja. We zijn niet toegekomen naar R.E.M., we zijn niet toegekomen aan de Counting Crows. Maar ja, je zei voor die tijd, ik heb al een schifting moeten maken. Er zijn er al heel veel gesteuveld voor. Zo'n uur moet eigenlijk veel langer duren, hè? Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier was, Theo. En ja, ik heb ook weer wat nieuws geleerd. En we gaan eruit met, ja... Een Belgische band, hè? Moon
1: Eye. Moon Eye. Big Enough. Ja, het is voor mij... luisteren naar de Belgen, zou ik zeggen. Er zijn de afgelopen jaren een paar fantastische bandjes vandaan gekomen. Ja. Nova Star, The Bony King of Nowhere. Binnenkort nog weer hier in So What, Marble Sounds. En Moon Eye, dat is een jaar of 4 geleden hoorde ik deze plaat. En dat is dan zo'n binnenkomen, vooral dit eerste nummer.
0: Wat voor soort muziek is dat?
1: Ja, het is een beetje singer-songwriter, het is melodieus. Maar ja, ze kunnen ook ongelooflijk tekeer gaan, ook op de gitaar. Sommige nummers die gaan echt uit de bocht. En er staan ook fantastische stukjes van hun op YouTube. Ja. Raad je echt aan om er naar te kijken. Maar dit is het nummer wat eigenlijk wel als laatste toegevoegd aan deze plaat, heb ik ooit begrepen. En eigenlijk het mooiste nummer van de hele plaat.
0: Ja, nou dan gaan we er daarmee uit. Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Dit was Memory Lane, de 5e zondag van de maand. Ik weet niet meer, de eerste 5e zondag is, zal wel ergens in mei zijn. Nou, dat is in ieder geval heel ver weg. Theo nogmaals bedankt, Theo Vogelsang. We gaan eruit met Moon Eye en Big Enough.

0: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: You ain't seen nothing yet. Het is de Backman Turner Overdrive. En de zanger, dat is Randy Backman. Hij steekt een beetje de draak met zijn broer Gary. Die stotterde namelijk echt. En Randy deed dat niet. Maar Gary was de manager van de band. Een soort van grapje eigenlijk. Uit de hand gelopen. En dat resulteerde wel in een hele dikke hit in 1974. You ain't seen nothing yet, hoorde je aan het begin van de Golden Oldies Revival.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
2: Nostalgische, gouden ouwe.
1: Presentatie en samenstelling Paul Reilach dan.
0: En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Golden Oldies Revival hier op Gouwe Stad Radio. Tom Bos is vandaag afwezig, dus ik mag de honneurs waarnemen. Het doet me veel plezier. Mijn naam is Paul Reilachdam. Ik neem u de komende 60 minuten mee in een trip down memory lane. Lekker terug in de tijd met plaatjes van vroeger. Misschien wel vergeten plaatjes, maar ook wel platen die u zeker wel kent. En die komen allemaal voorbij hier in dit radioprogramma. Blijf dus lekker luisteren, blijf dus lekker genieten. Wij zorgen voor de goede muziek, zoals deze van Gary Numan en de Tubeboy Army. Dit is Our Friends Electric. Uit 1979.

Een van de eerste grote synthesizer pophits uit het verleden. En ja, die opende ook weer de deuren voor bands als Depeche Mode bijvoorbeeld, onder andere. Gary Newman, dat is de man achter dit project. Tubeway Army, Our Friends Electric, dat is de futuristische plaat. En het gaat een beetje over een eenzame toekomst waarin technologie menselijke relaties vervangt. Een thema dat misschien wel actueler klinkt, denk ik, anno 2026. Ja, grappig om dat dan weer met terugwerkende kracht dan weer te horen en te beluisteren. Dat deden we hier in de Golden Oldies Revival op Gouwerstad Radio. Lekkere muziek voor jou onderweg. En dit is een fijne van UB40. Hiermee begon het allemaal aan het begin van de jaren 80.

slechts 17 jaar oud was hij, Stevie Wonder. En toen zong hij deze plaat al in, ook zelf geschreven. Samen met zijn moeder overigens. Dat deed hij ook eerder al met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ook die plaat samen met zijn moeder geschreven. En dit is dan de plaat die hij destijds op jonge leeftijd dus al uitbracht. Die je zojuist hoorde. Hier in The Golden Oldies Revival, I Was Made to Love Her, hoorde je. Zometeen is het tijd voor de mini-special. Eerst Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town.

Het zijn van nummers die iedereen wel kent, maar ze zijn niet zoveel verkocht. Want er is nooit een hitnotering geweest voor dit nummer in Nederland dan in ieder geval. Wel wereldwijd beroemd geworden deze van Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town uit 1976 hier in The Golden Oldies Revival. Het is tijd voor de mini-special. Ja, als ik de mini-special doe, dan kies ik meestal voor drie platen van een bepaalde artiest of een bepaald thema. En vandaag doe ik het ook met laatst genoemd onderwerp. Ik ga namelijk kiezen voor drie platen over eenzelfde onderwerp. En dat onderwerp is vandaag een onderwerp wat mij eigenlijk wel een beetje opvalt in de muziek van tegenwoordig. Er wordt weinig meer gebruik gemaakt van de piano als een solo-instrument in de muziek die tegenwoordig wordt gemaakt. Dat gebeurde vroeger veel meer en dan had je ook veel meer van die lekkere uitgesponnen piano-solo's. Nou, ik heb er vandaag een aantal van gevonden. En die vond ik leuk om die een keertje te laten horen in dit programma. We kennen ze eigenlijk allemaal wel, maar die solo's die zijn uiteraard wel de signaturen van de plaat die je vandaag gaat horen. Drie hoor je er en dit is de eerste, ook wel misschien een van de meest bekende platen. Het gaat ook over een piano, over een piano man. Het is natuurlijk Billy Joel die als eerste voorbij komt in de mini special.

platen waarin de piano een hele belangrijke rol speelt. En die zorgt ook mede voor het groot succes van de plaat, denk ik zo. Dat was als eerste zeker het geval bij Billy Joel en de Piano Man uit 1974. De eerste kennismaking ooit met Billy Joel. Nu gaan we naar de jaren 80 toe en doen dan met een band die al meerdere uitvoeringen heeft uitgebracht van dit nummer. Voordat het uiteindelijk een hit werd in 1983. Ik heb het over de band The. Misschien niet zo bekend, maar wel dit nummer. Dat is echt wel een classic geworden. Zeker ook in Engeland, waar ze vandaan komen. Ook in Nederland werd de plaat veel gedraaid op de radio. Uncertain Smile, dat is de plaat. Aanvankelijk met een saxofoon en fluitsolo. Deed niet zoveel. Totdat het nummer opnieuw werd uitgebracht met niemand minder als Jules Holland als pianist op deze plaat. En die bleef maar lekker doorgaan, die bleef maar lekker spelen. En het leverde een hele lekkere lange pianosolo op aan het einde van de plaat. Heerlijk hoe die er langzaam maar zeker zo in komt. Luister maar naar het nummer van The Uncertain Smile.

Ja, en ik was als een kind zo blij toen ik hem onlangs eindelijk, maar ook eindelijk op vinyl kreeg. Deze versie van de Uncertain Smile was dat die we draaiden als tweede plaat hierin. De Golden Oldies Revival in de mini-special, want ja, die gaat dus over piano-solo's. Nou, dit was er zeker wel eentje van de bekende pianist ook, maar ook bekende presentator uit Engeland, Jules Holland. En je hoorde hem dus met zijn prachtige solo op dit nummer van de Uncertain Smile. Nu gaan we verder met een ander artiest uit Engeland afkomstig. Zijn naam is Bruce Hornsby. In 1985 richtte hij een bandje op, dat was The Range. In 1986 hadden ze meteen succes met hun allereerste album. Daarvan kwam deze single als eerste ook uit. Wat een klapper was dat destijds. Mede dankzij die bekende piano solo aan het begin van de plaat. Die eigenlijk ook een beetje doorkabbelt en terugkomt in dit nummer van Bruce Hornsby dus en The Range. Luister naar The Way It Is.

Van Billy Joel gingen wij via de deur naar Bruce Hornsby en The Range. Piano solo's, daar ging het vandaag om. En die hoorde je duidelijk in die platen voorbij komen. Je hoorde ze vandaag hier in de mini special. Nu tijd voor Boss Kex met eigenlijk gewoon de complete band Toto op de plaat te horen. Dit is What Can I Say uit 1976.

lekkere disco met een flinke dosis energie en een onweerstaanbare groove waar je gewoon niet op stil kan blijven zitten. En ook heel erg strak gespeeld dit. Showtime, dat was de plaat van Gary's Gang. Die plaat kwam uit 1979. We gaan terug naar de jaren 80, het begin van de jaren 80, met twee mannen die ook deel uitmaakten van 10cc, maar ook samen succesvol waren met een aantal hits in de 80's, zoals deze. Het is niet te verwarren met die plaat van Sting, die klinkt heel anders, maar wel dezelfde titel. An English Man in New York, dit zijn Godly.

Deze mannen die werkten al langer samen. Dat deden ze al voordat ze samen in 10cc zaten. Daarna gingen ze uit 10cc in de jaren 70. Toen gingen ze met z'n tweeën verder. En deden ook meer dan muziek maken, want ze gingen op een gegeven moment ook clips regisseren. En hele bekende clips hebben ze ook geregisseerd. Zoals onder andere clips voor Duran Duran, Girls on Film. En ook de clip van A View to a Kill. Uit de James Bond film werd ook geregisseerd door Godley & Cream. Ja, die mannen kunnen dus meer dan alleen muziek maken. Goed, we gaan weer even terug naar de jaren 60 met Chuck Berry en No Particular Place to Go.

0: is wel een beetje het geluid uit de jaren 50, maar de plaat zelf komt toch uit 1964. No particular place to go. Het was Chuck Berry die we draaiden hier in de Golden Oldies Revival. En als ik kijk op de klok, dan zie ik dat het bijna tijd is voor de laatste van vandaag. En als ik dit programma mag maken, dan sluit ik altijd af met nummer 1 hit van exact zoveel jaar geleden uit de Nederlandse top 40. Nou, vandaag ga ik daarvoor terug in de tijd naar de lijst van exact 39 jaar geleden. De top 40 van
1: 31 mei
0: 1987.

De best verkochte plaat die hoor je zo meteen uit de top 40 van 31-1987. Ik heb hier voor mijn neus het gedrukte exemplaar van de top 40. Die kon je destijds natuurlijk altijd halen bij de platenzaak. En ik pak hem er eventjes bij om te kijken hoe de top 5 er destijds uitzag. Nou, op nummer 5 stond Madonna met La Isla Bonita. En van nummer 6 kwam die plaat. Nou, die zou later ook echt wel een zomerhit gaan worden in 1987. Nummer 4, daarop stond U2. Die bleven staan op nummer 4 met With or Without You. Van die plaat The Joshua Tree. Prachtig album ook nog steeds. Op nummer 3 stond Fairy 8 en Let It Be. Ja, dat was een plaat die destijds werd opgenomen met heel veel artiesten. Met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de nabestaanden van de slachtoffers van die verschrikkelijke ramp met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge. Die veerboot die destijds kapseisde. Verschrikkelijk ongeluk was dat destijds in de jaren 80. Het leverde gelukkig veel geld op en een nummer 3 notering in de top 40. Op nummer 2 stond Piet Veerman en die zakte van nummer 1 met Sailing Home. Destijds een grote hit hoor in 1987. Dat betekende dus wel dat er een nieuw nummer 1 zou komen in die lijst. En die nummer 1 die was destijds voortgekomen uit een hele bekende tv-serie die razend populair was in de jaren 80. De serie Miami Vice met als een van de hoofdrolspelers Sonny Crockett, gespeeld door Don Johnson. Ja, en die serie was doorspekt met heel veel lekkere jaren 80 muziek, bekende hits, maar ook nummers die speciaal werden gecomponeerd. Zo ook het nummer Crockett's Theme van Jan Hammer, de man die ook verantwoordelijk was voor de intro van de serie, de bekende intro-leader. Maar hij maakte dus ook nummers voor tijdens de serie zelf. En een van die nummers, dat was een hele grote hit geworden. In 1987, Crockett's Theme. Een instrumentaal nummer. Daarmee sluiten wij vandaag deze uitzending af. Ik bedank je voor het luisteren. En uiteraard graag tot

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten een wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Lieve luisteraars, het is 2 uur geweest. Tijd voor oud vinyl en troostende poëzie in Gouwstad Proms. We zijn al een aantal weken bezig. En wat doen we in dit programma? Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. Voor als u het nog nooit gehoord heeft, wij draaien een oud vinyl. Sommige platen worden meteen kapotgeslagen na het draaien op de binnenplaats hier van Gouwstad. En we vullen dat aan met poëzie, uitgesproken op de diverse nachten van de poëzie in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En ons aangeleverd door de VPRO, waarvoor dank. De eerste plaat die op de draaitafel ligt, kan ik u zeggen dat ik heel blij was dat ik via een, ja, het was een hele grote partij platen en cd's van een meneer die was overleden. En iemand vroeg of ik die wilde ordenen. En ik haalde daar een aantal dingen uit. Waaronder een plaat uit de cyclus In Honor of Igor Stravinsky's 80th Birthday. Toen Stravinsky eind jaren 50, 80 werd, besloot CBS een serie platen uit te brengen met werken van deze componist. Het grootste deel werd uitgevoerd door de componist en zijn assistent Robert Kraft. Maar er was 1 dirigent aan wie werd gevraagd: wil je alsjeblieft ook meewerken aan deze serie?

en van Pergolesi. Maar goed, zoals gezegd, zo grijs dat ik u dat niet laat horen. De andere kant bevat een stuk wat minder bekend is, maar wat overigens ook heel spannend is. Het concert voor piano en blazers, zoals gezegd, van Igor Stravinsky. Dat laat ik u horen. Ik ga dit keer, want vanmiddag gaan we ons bezighouden met 20e eeuwse muziek. Ik ga weinig uitleggen over de muziek. Ik vermoed dat er ook nog muziek van Pierre Boulez bijvoorbeeld voorbij gaat komen. Laat het eens over u komen. En neem een mooi boek of de krant bij de hand en laat het gewoon over u komen. Simon Lipkin is de pianist. En zoals gezegd, New York Philharmonic Orchestra staat onder lijn van Leonard Bernstein in de uitvoering van het concert voor piano en blazers van Igor Stravinsky.

Sommige plaatsen zijn zo klein dat ze in een vingertop passen. Ik probeer te wijzen waar alles is geweest, maar ik weet het zelf nog amper. Tussen het puin van het vergeten staat de boekenkast van mijn grootvader en de zondagmiddag waarop we samen in zijn atlas lazen zijn vinger op de hoofdstad van Roemenië. Dat men daar een schitterende verzameling hoertjes had. En dat ik dacht dat een hoer zoiets als de Eiffeltoren was. En ik hem verweet dat hij daarvan nooit een miniatuurversie voor mij meebracht. Later bleken landsgrenzen en grootvaders relatief. Enkel die middag staat in relief alfabet in het papier van de atlas als de middag waarop ik in hem nog een uitstekend gids zag. Bij een meer staan een naakte grootvader en een kind. We besluiten dat dat natuurlijk is. Kijken beleefd naar onze tenen bij het uitkleden. We dringen onze wangen op tot een glimlach. Met één blik verdwijnt de onschuld van mijn badpak. Zo glijden we het water in. Schalks. We zwemmen naar de overkant. Schoolslag voelt vreemd zonder de contouren van een zwembad. Ik vertel over de borsten van mijn moeder, drijvend op het badwater. En hoe dat in strijd lijkt met de zwaartekracht. Op je slaapzak roken we sigaretjes. Ik voor het eerst mijn tandvlees voelt als een gedroogde abrikozenpit, maar ik zeg dat ik het lekker vind. 'S Ochtends brandt de zon ons naar buiten, vinden we naast de tent een dood kuiken. Wat het ook was, het was weerloos. Mensen die naar natuurdocumentaires kijken om zichzelf beter te begrijpen. We kijken naar natuurdocumentaires. Een geslachtsrijp wijfje op de savanne. Op de sofa plannen we een studiereis van het ene lijf naar het andere. Armen uit de jurk gehaald. Elkaar in beweging brengen. Ritme vinden. Roerloos onder je handen liggen. Spreken is maar schutkleur van vergeten. Laten we hier nooit taal van maken. Laten we hier de cijfers van de klokken en de klokken van de muren stelen tot het gewoon cirkels zijn. Die ons van niets beroven, gewoon een afgelegen tijdstip waarop onze vorm verloren. Dat volgens de wetten van wederkerigheid steeds weer aan het begin kan komen, weer armen uit de jurk gehaald. Elkaar in beweging brengen, ritme vinden. Een dwingende schop in de knieholte. Zo voelt het soms nog als ik over je heen buig, achterwaarts. En ik geen botten in dit weke lichaam moet tegenhouden. Mijn ruggengraat knapt niet. Weer barstige bamboestengel. Die me zo ver doet buigen dat ik kan blijven buigen. Tot je opnieuw een kromming in mijn ledematen kust. Flank aan flank zwenken we in elkaar uit. Zwenken we over elkaars randen heen. Tot ik niet meer weet waar lichaam in landschap overgaat. Zover het oog reikt, is er vlakte. En voorbij het oog hellen we verder in elkaar over. In de zoom van dit plooibare huis dat huid heet. Een uitgestrekt ogenblik in een doosje door een kijkgat. Als we het opwinden, speelt het zich opnieuw af. Dansend meisje met één arm hoog en de andere maakt een kom waarin je vloeibaar wordt. Wat je denkt dat overgaat, zullen wij jarenlang volhouden. Tot we zo ver buigen dat de bamboe knapt. En de kamer zal koorts krijgen. En de nacht wordt het lappendeken. Eerst de lokroep, dan het beven. Zo wachten we af met de ruggen naar elkaar gericht. Twee gespannen bogen. Ik zou het kunnen. Je wervels uitduwen als nopjes plastiek. Waarschijnlijk verliezen wij toch alle substantie. Datgene wat permanent is in de dingen die veranderen, maar alles verandert. En niets blijft aan zichzelf gelijk, ook wij worden anders, trager. Krijgen schubben op onze schouderplaten. Dus rollen we de tongen op. Houden we een mond vol losbandig zwijgen. En in een terrarium gloeit stilaan
Een chameleonwijfje. Ze krijgt de kleur van wangen na het vrijen. Van mannen die op vakantie enkel kaartjes naar hun stamkroeg schrijven. Het soort rood dat elke schakering op schaamte doet lijken.

0: Van Anna Dalsnikker. Vingertoppen, zuignappen, vooral niet slapen nu. Als je niet gaat slapen nu, dan kunnen we praten nu. Dan zullen we praten hier, boven deze lakens. Over de bleke heuvels aan de andere kant van het water. Over de zoden van het gras waarin we zaten, waarin we nog niet samen zaten. Zomers die we afzonderlijk meemaakten, het lichter van onze haren en het langer van de dagen hier, boven deze lakens. Vooral niet breken nu. De schorpioenen in mijn boekenkast zijn op reis vannacht. Het is veilig nu, de warmte op de ramen, de damp op je verhalen. Het is bijna ochtend. Boven deze lakens nog een laatste uur hier. In mijn lome lendenen blijf. Nog even praten nu in de lome lendenen van mijn lijf over buikholtes, komkommertijd. Een verland in mijn oren over takken van robuuste bomen langs de klanken van de woorden hier, koortsdromen hier, knoesten van handen en kommen van dorst. Witte lelies voor de woonkamer. Vooral niet slapen nu, aanraken nu. De wanden vergeten blauwdrukken, de onschuld van een regenworm in een kindermond. We kunnen praten hier, avond. En het breeklicht in je ogen en je kijkt. Het breekt oranje op in je ogen, het vloeiende licht waarin ik wist wat ik later nooit zou weten. Hoe een woord zomaar een ander woord kan gaan betekenen en dat alles. Buiten hangt de avond, steriel en laat al. De lome rook besluiteloos tussen ons in en je kijkt. En wat dat oproert in een avond in mei. Rode glanzende mieren, honderden. Even nog. Voor het licht krimpt de jeuk. De laaiende jeuk van je ogen. Het laat niet af. Ook niet nu het licht al. Want op het hellingsvlak tussen nu en straks wacht ons een kamer. Zonder muggen of aarzeling. Het kan niet anders. Want boven mij hangt je hand. Die me niet aanraakt. Maar me de mogelijkheid geeft om mijzelf er tegen op te drukken. De tomeloze mogelijkheid om mijzelf op te drukken tegen een hand die me niet aanraakt. Maar me de mogelijkheid geeft om... Wachten, zwellen, het is bijna hetzelfde. Bij de kniklijn loopt het in elkaar over wat ik wil en wat ik weet en het neonlicht. Het kleurenspectrum in een regenplas, even is dat waar geweest en fel oranje. Het kan niet anders soms. Denk ik nog bij die hand een avond, een mond, een schouder, een geslacht en dat alles. En had jij de mieren niet... En de zwellende kleuren, niet dat kleur, maar stof en licht. Dat nauwelijks het licht nog de avond even nog. Laat het nog even. Tot het licht niet langer. Tot ook het kijken niets meer dan richting van je ogen wordt. Goedenacht.
1: Wat een geweldige dichteres is dat toch, Charlotte van den Broek uit Vlaanderen. En zij klonk alweer 8 jaar geleden op de Nacht van de Poëzie 2015 in Tivoli-Vredenburg met dank aan de VPRO. En daarvoor trachten wij, maar ik heb hem toch weggedraaid, vanwege stofaanname op de naald en toch te veel krassen op de plaat. Maar je hoorde in ieder geval het eerste deel compleet van het concert voor piano en blazers van Igor Stravinsky. En van Stravinsky gaan we naar, ja, toch ook weer een fenomeen. Ravi Shankar. Ja, ik maak het u muzikaal vandaag dit keer niet zo makkelijk. Maar ja, goed, je kunt niet alles hebben natuurlijk, hè, in de mensenleven. Je hebt net een hele straal Golden Oldies gehad. Dus dan moet je dit vol zien te houden. Uitgaan van Deutsche Grammophon. Ravi Shankar, de befaamde sitar-speler, bracht in 1981 een plaat uit met een tweetal homagestukken. Eentje aan Baba Auladin en de andere aan Mahatma Gandhi. En die laat ik u horen. Het is een Raga Mohan Kunz en Ravi Shankar speelde met zijn beroemde gezelschap. Waaronder natuurlijk de beroemde tabla-speler Ala Raka, de bas-tampura-speler Prodjot Sen en de treble-tampura-speler Sunil Kumar Banerjee. Ik heb al gezegd, ik ga niet te veel uitleg geven aan de muziek. U krijgt van mij zometeen ook nog een groot werk van Ravi Shankar, van Pierre Boulez. Dus, en dat compileren we gewoon weer met mooie poëzie, hoor. Dat gaat allemaal goed komen. Maar eerst gooi er eens even in, zo op deze middag. Luister eens naar deze fantastische muziek van Ravi Shankar. Zijn hommage dus aan Mahatma Gandhi.

Ze hadden mij de nacht beloofd. Vol met pailletten, als op een glitterpak van sterren, showballet en een tickertape van bankbiljetten op toneel. Ze hadden mij de dag beloofd, zo wit als meel, koel als de nacht, met gratis water uit de lucht, zo koud als sneeuw. En zij vertelden het gerucht dat de verschroeide rode aarde groen is. Dat gewassen uit de rotsen spruiten, dat een stad een tuin kan zijn. Waar volle vlinderstruiken staan. Ze hadden mij beloofd dat ik als prins zou gaan op leren schoenen van echt leer. Tussen de koeien die vet als nijlpaarden op grasland staan te loeien tot iemand tanden zet in al hun lillend spek. Maar ik geloofde dat maar half. Ik ben niet gek. Ik ging niet voor het sprookje. Ik ging voor het geld. Dat ik tijdens mijn reis al 10 keer heb geteld in alle munteenheden die ik kon bedenken. Ik wou mijn moedertje een wasmachine schenken, zodat haar kromme vingers zouden kunnen spelen met gouden haartjes van een kind. Dat ik zou telen uit kluiten van een zompige, gezonde grond. Ze hebben mij daarbij beloofd dat ik terstond mijn inkomen kan afhalen aan het loket, waar ook mijn Rolex lag en mijn cabriolet, die onontbeerlijk waren voor mijn nieuwe leven, waar alles steeds op tijd zou gaan en afgedreven gedachten klaksonerend werden ingehaald. Succes, dat wou ik. Daarom heb ik geld betaald aan Omar met zijn oude truc, waaronder ik de zandhopen van Mali als onzichtbaar kwik ontvlucht ben naar de blauwe emirs van het noorden die voor een uitgespuugde peuk een man vermoorden. Ik heb betaald voor water en voor autobanden die ik gekauwd heb zonder iets te drinken. Handen bestalen mij of sloegen. Ik heb geld betaald om ergens wel of niet te worden opgehaald, om voor wat extra geld een mijnenveld te zien bij nacht. Ik heb gezien dat daar een man of 10 met afgerukte benen werden neergelegd in de woestijn. Want onze Omar had gezegd dat anders alle helikopters zouden komen om met hun wieken alle dromen af te romen tot kansloos terug naar af. Ik zag mijn naamloos graf bij ieder roadblock, elke kiezel, elke laf gecamoufleerde truc om nog meer te betalen. Maar mijn snoeizwarte ziel wist dat ik het zou halen. Het moest. Daar was de overkant. Daar was het leven dat ik aan mijn verminkte moedertje kon geven. Ik zou haar elke maand 300 franken sturen. Dat zou genoeg zijn om een beter huis te huren met echt elektrisch licht en stromend water. Later zou ik haar meenemen naar Disneyland. Maar gaat er een boot van Afrika naar Hollywood? De zee. Ik zag de zee na maanden sterven. Ik ging mee op een oranje sloep waarvoor ik moest betalen. We hadden niet genoeg om het te kunnen halen en waren met te veel. De brakke motor zweeg op volle zee en onze jerrycan was leeg. We hebben om het restje water nog gevochten.
En onder de medogeloze zon bezochten mij alle visioenen van een continent waar iedereen rechtvaardig door de regen rent, omdat geluk daar democratisch is gemaakt. Ik was er bijna, had het bijna aangeraakt. Ze hadden het beloofde fucking land beloofd. En niet de zee. Maar zee heeft mij van land beroofd. Want voor een neger is het illegaal te dromen. En als je al half dood bent, zal een visser komen die als de dood is voor de wet. Wie negers redt, wordt als een mensensmokkelaar zo vastgezet. Gelukzoeker word ik genoemd in de annalen. Ik wou dat ik het tot zover had mogen halen. Ik wou bestaan. Ik had zo graag iets mogen. Maar nu zie ik voor altijd zee met dode ogen.

de cursor start. De anderen zijn allemaal de mooiste mensen op de aarde. Ik zit vaal mijn leven uit te dienen als commies met uren. Dat ik in mijn verstelde regenjas moet turen naar vrienden die in kleur op al hun foto's staan. Ik weet dat ik moet typen wat ik heb gedaan. Maar ik heb niets gedaan. Ik heb mijn blouse gestreken en naar een show op de tv gekeken. Weken bestaan uit 7 dagen, 30 in een maand. De echte mensen surfen treinen rechtopstaand, terwijl ze met inheemse mutsjes vrolijk zwaaien. Als ik bij Lingo was en ooit een bal mocht graaien, dan pakte ik beslist de rode bal van af. Mijn leven is een stilte tussen wieg en graf. Ik kook vanavond grutten met een boek bij het pap. Zal ik dat typen met een smiley als een grap? Een bliep. Een goede vriend oogst barrevoets papaya. Een ander post een selfie op de Himalaya. Een ander hangt met vingers aan een hoog gebouw. Een ander balanceert op een gespannen touw en vraagt de camera met hem te trouwen. Braaf klik ik erop dat ik het leuk vind. Ik typ gaaf in een reactie. En ik meen het ook voor hen. Maar ik ben iemand die ik immer minder ken. Omdat ik blijkbaar niemand ben. Dat blijkt steeds weer. Dat blijkt steeds meer. Omdat de anderen veel meer dan ik bestaan. Ik ruik een brandlucht. Iets brandt aan. Mijn hele boek wijdt pap met grutten naar de maan. Ik kan het zo de volle biobak inmikken. Ik maak een foto. Load hem up. Met 1 keer klikken kan ik ook eindelijk een goed verhaal vertellen. Terwijl de mooie mensen schuimend bijval tellen. Als klatergoud van likes voor al hun avonturen. Zoals dat zij in Griekenland 2 ezels huren voor leuke foto's op de boot. Een kat op schoot, een jak in Tibet in een sloot. Een heel erg groot bananenblad als surfboard in een drukke stad. Met alligators in de Nijl, best lol gehad. En nu een nieuw contract in fucking Hollywood. Ook met de wederhelftjes gaat het rete goed. Monique is net bevallen van haar 10e kind. Vandaag leidt zij een conferentie over wind- en zonne-energie voor de VN. Obama heeft haar gevraagd. En morgen komt de Dalai Lama bij ons om haar gevulde kaviaar te eten. Ik moet de foto's in de Playboy niet vergeten. In Nicaragua met tieten op een rots. Ik kan maar 1 ding zeggen. Ik ben apetrots. Terwijl ik zie hoe alle mooie mensen leven. Is bijval voor mijn eigen leven uitgebleven. De foto van mijn biobak vindt niemand leuk. Mijn nikkelen vertrouwen krijgt een nieuwe deuk, zoals een chocolademunt, kapot gebeten voordat je wat erin zit op kunt eten. Weten is altijd al geweten hebben. De cursor staat. Hij wil dat ik het leven typ dat mij bezwaart. Ik haal diep adem. Hebben jullie dat nou ook? Ik wacht nog. 0 reacties. Niemand heeft dat ook.

Tja. En 2015 was hij al beroemd. En hij is nog steeds beroemd. Misschien wel beroemder geworden. Ilja Leonard Vijver op de Nacht van de Poëzie 2015. En voor al die mensen die later hebben ingeschakeld. U luistert naar het programma Gouden Stad Proms met oud vinyl en troostende poëzie. En wat kan deze man toch prachtig voorlezen. Het is gezegd. En wat een mooie poëzie maakt hij. En er komt weer een nieuw boek van hem uit. Een historische roman heeft hij aangekondigd. U hoorde daarvoor overigens hommage aan Mohammed Gandhi van Ravi Shankar. En we maken het weer een treetje zwaarder voor u qua muziek. Pierre Boulez, we hebben hem nog niet gedraaid in de Gouden Stad Proms. Een compositie uit 1955. En de opname dateert uit oktober 1972. Le Marteau sans maître. Een kamerkantate gebaseerd op de surrealistische teksten van René Char. U gaat luisteren naar het ensemble Musique Vivante. Op naam van de componist. En u hoort de mezzosopraan Yvonne Minten. Ik kan heel lang praten over dit stuk. De hamer zonder meester. Maar het gaat erom dat u zich weer in de muziek laat storten. Maak wel een break om de plaatkant om te draaien. En dan krijgt u weer troostende poëzie. Le Marteau sans maître van Pierre Boulez.

Goedenavond. Uit dat poëzieweekgeschenk krijgt u, zoals dat heet, een sneak preview. Het is een gedicht dat ik opdraag aan alle mensen die niet het geluk hebben dat u en ik hebben vannacht, maar die overal in Europa buiten slapen, in de hoop op een beter leven. Het gedicht heet Lampedusa. Het zijn haar ogen in de schaduw die doodgelezen zijn. Waar is wat deze lippen sluit? Het gaat om een verhaal in de woestijn. Een beest uit lang vervlogen eeuwen, flitsend op een zinkend schaam. Je moet niet met je vinger wijzen. Het was haar moeder die het zei. Ze stak hem dus maar in haar keel. De boot schokte zich door een storm die de wereld overspoelde. Haar vonnis blijkt een woord. Iets dat zich niet laat schrijven. Een vinger in een bloedend oog. En naamloos door onze jaren zwerven. Een gedicht over de vriendschap dat ik opdraag aan mijn vriend Peter Verhelst, die ook ongeduldig op je wacht straks. Vanavond gaan de mieren met de sterren op café. We liggen op de warme steen, verspreid als scherven van toekomstige verleden tijd. Wij zingen zonder stem. Daarboven gloeit de melkweg, een witte navelstreng in de groeiende duisternis. De ironie is weg. Parabels worden doorgeseind, terwijl de lippen, hard geworden van het weten, daar hoog in de ruimte zweven, alom fluisterend aan vleermuisgezang, onze roekeloosheid, omdat niets werd opgeslagen, omdat alles werd verspild, omdat het altijd zo gehoord heeft, ook zonder ons. Dit liggen op de warme steen, verspreid en bij elkaar. De mieren zijn met de sterren aan het stappen langs de hemelboog. En waar de filosoof de draad verliest, zijn wij nog even een oeroud geheel, voordat de draden knappen, wij de handen lossen, omdat terugvinden ook verliezen is, en wij niet opstaan, even nog niet. We zijn het, maar we weten niets. Hoor hoe ze zingen langs de hemelrand, daar, bij die rotsen zonder water, waar de stok op onze levens slaat en ons van dorheid redt, voor even nog. Het zijn de laatste woorden van een nieuw begin, maar zonder ons. Tango Saudade. Een engel valt niet van een trap, maar jij klimt tegen alles in. Je ligt een poosje achterover en dan weer gestrekt. Je hebt in je geschoren oksels weer die doodsmaak meegebracht. De straten heb je meegebracht, de dansvloer barst ervan. Betonstof en verrotte ruikers, alcohol in een geschroeide bast. Tussendoor bij de bar, de mescal is op en jij wil het laatste. De fles is leeg, de worm is hard en taai. Je eet hem en er staat wat schuim tussen je ooghoek en die gespannen draai vanuit je keel. Lief, grenzen zijn gevaarlijk. Ach wat, je knijpt die dode in zijn pols. Hij draagt een moiré overhemd, het Nessus kleed. Het meisje in rood slangenleer draait nu de peuk tot een zwart spoor. En de bandoneon steekt zijn warme tong diep in je oor. Verdwijnen in de avondlucht, in een visioen van staal en glas. En een hand die scherper is dan jouw giftige woorden. Ergens zit iemand in een zwarte uithoek en hij drijft ons ritme op. Er is nog ruimte over, er is nog lichaam over. Pijn van de linkerkant, het lijkt een mes dat wappert als een vlag, gaat over in je hart. Dans met me, laat me niet staan rillen in die flits van eeuwigheid. Ik til je even van je voeten. Je bent een tijd in tegentijd.

0: was eens het water. Waar was het? Aan de rand van het water. Waar het aan land komt. Waar, zeg je? Waar het water aan land komt. Van wie? Waar ons water ons land wordt en waar de wolken en de luchten van ons zijn, bedoel ik. Hoe het daar lag, voorover, zo. Met de handen naast het lichaam. Zelfs toen we het wegnamen, bleef het, terwijl we het wegnamen, voorover op het zand liggen. Zelfs toen we niet meer keken. Vooral waar we niet meer keken. Dat het op een dag wel uit zichzelf zou vertrekken, dachten we soms. Maar dat het van ons werd, toen we het wegnamen, wisten we. Er was eens, probeerden we nog te denken. Maar zo luid we konden, probeerden we, er was eens te blijven denken. Goedenavond, nog 4 gedichten. Ik begin te wegen. Weet je nog toen we op de toppen van onze tenen op de rand van een berg, leek het wel. Die keer dat we jubelend 1 seconde, niet langer. Enkele millimeters over de rand leken we. Nooit eerder dan tijdens die onsterfelijke, die ene ongelooflijke trilling. Die er achteraf gezien misschien niet eens. Die ene vlam die uit ons opschoot, zeiden we. Of die we hadden kunnen zijn, dachten we. Buiten adem. Die seconde die eeuwig leek, dat dansen, dat juichen. En we de seconde erna al, hoe is het mogelijk, dachten we. En dat we ons nooit eerder zo overvol. Hoe we wisten dat we vanaf nu elke seconde verder, weet je nog hoe we, zeiden we soms. Dat we wisten dat we nooit meer. Dat we er altijd aan zouden denken hoe de lont vanaf nu verder, al maar verder. Onherroepelijk elke millimeter 1 millimeter dichter bij die andere. Die totale vlam die ons vanaf nu in een totaal andere vorm begon te likken. Ik ben blij dat je... We hebben alles achtergelaten. We voelen voor het eerst sinds lang iets. We gaan in de vlakte zwemmen. Ja, laat ons duiken. En daarna ga je op je rug liggen op het rotsblok met je ogen wijd open. Ik dacht, het was sterker dan ikzelf. Wat als er toch niets? Wat als er niemand uit een andere ruimte of tijd... Wat als ik wakker word en merk dat jij er niet langer? Wat als er uiteindelijk helemaal niets? Alsof je in een meer laat zakken, drijf je op je rug wijd open. Je vingers bewegen. Het kan toch niet dat dit je vingers bewegen? Je ligt diep op de bodem en uit je mond komt van zo diep komt het uit je, heel traag. Ik dacht, ik kon niet anders, als maar nooit. Als ik maar ooit iets kan worden van wat jij wilt. Van zo diep komt het uit je ooghoeken en uit je mondhoeken en uit je onderrug, uit je buik. Je vingertoppen bewegen, je brekende ogen. Wil je dat altijd voor me blijven doen, die brekende ogen en die vingers? Jij kijkt, leunend op je ellebogen, wijd open, glimlachend. Blijf zo kijken, alsof je uit een pop, nat nog, een vlinder ziet kruipen.
1: We moeten... Ja, de stem wordt gestokt. De stem van Peter Verhelst op de Nacht van de Poëzie 2015. En u hoort ook nog Stefan Hertmans. En hij noemde Peter Verhelst al. Sterker nog, hij droeg een gedicht van hem voor. als vriend zijnde. Nou, dat is. Nee, hij had een gedicht aan hem opgedragen, ik moet het goed zeggen. En daartussenin hoorde u geen gemakkelijke muziek, maar het brengt je wel in een bepaalde gemoedstoestand. Le Marteau sans maître van Pierre Boulez, uitgevoerd door het ensemble Musique Vivarte en Yvonne Minten. De componist was de dirigent. En daarmee heeft u wel een heel belangrijk stuk uit de 20e eeuwse muziekliteratuur kunnen beluisteren. We gaan eruit met, denk ik, de oudste muziek van dit programma. Het programma Gauw is dat Proms, samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. Oud vinyl en troostende poëzie, dat heeft u dan weer kunnen beluisteren. Mismuziek van Gabriel Fauré, die leefde van 1845 tot 1924. De Mesbas pour voix de femme et orgue hoort u uit te voeren door het ensemble vocal Audite Nova de Paris, onder leiding van Jean Sorize. En u hoort een hele beroemde organiste die in Frankrijk nog steeds op handen gedragen wordt. Ook al is ze niet meer onder ons, Marie-Claire Alain. En daarmee gaan wij u weer verlaten. En wie weet volgt er nog eens een keer een nieuwe uitzending tussen 2 en 4 bij Gauwstad Radio van dit programma Gauwstad Proms. En u weet het, als u blijft luisteren krijgt u nog een uurtje non-stop. En daarna om 5 uur dan is het weer tijd voor een ander programma wat ik maak. En dat is Come Sunday, uw wekelijks jazz magazine op Gauwstad Radio. Heeft u daar geen tijd voor, dan kunt u het ook via de podcast beluisteren. Gauwstad Jazz, niet dit programma. Dit zweeft zo over de FM-kanalen heen. Zoals gezegd, muziek van Gabriel Fauré als slot van dit programma. En wie weet tot een volgende keer. Hoi.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars. Welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma een niet onverdienstelijke imitatie van vogelzang, een componist die ooit de jonge Mozart heeft ontmoet en een componerende medewerker van het octrooibureau. Maar onder het motto Geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met muziek van, inderdaad, Johann Sebastian Bach. En wel met een preludium en fuga voor orgel, met Bachwerken verzeichnis nummer 549. Het is het werk van een nog jonge componist, want het stuk dateert uit 1705-1706, toen Bach dus 20, 21 jaar oud was. Muziek van een zeer veelbelovend muzikus, hier gespeeld door Hans Fagius.

Na deze preludium en fuga van Bach, Bachwerkenverzeichnis 549, nodig ik je uit om te gaan luisteren naar muziek van Nederlandse bodem. Hij was componist, koordirigent, pianist, organist, organisator, muziekpedagoog en muziekcriticus. Oh ja, een uitstekend cellist was hij ook nog. Mag ik je voorstellen aan Daniël de Lange, die leefde van 1841 tot 1918. En met deze Daniël zitten we meteen midden in een muzikale familie. Zijn broer Samuel was pianist en organist. Hun vader Samuel senior eveneens muzikus. Een dochter van Daniël de Lange werd zangpedagoge en trouwde met een pianist. Een andere dochter was zelf pianist en trouwde met een dirigent die ook componeerde. En nadat Daniëls eerste vrouw was overleden, hertrouwde hij met een zangeres, een zekere Anna Maria Gouda. Na een korte periode werkzaam te zijn geweest in Parijs, keerde hij vanwege de Frans-Duitse oorlog terug naar Nederland. Daar werd hij onder andere de eerste echte muzikant.

politicus van ons land bij het Nieuws van de Dag. Hij speelde vele jaren een belangrijke rol in verschillende muziekverenigingen, was medeoprichter van het Amsterdamse Conservatorium, waar hij ook trouwens nog 18 jaar lang directeur was. Hij gaf een grote impuls aan de ietwat vergeten Nederlandse renaissance muziek en hij verdiepte zich uitvoerig in de Oosterse gamelanmuziek. En dan heb ik nog een heleboel activiteiten van Daniël de Lange niet genoemd. Dat hij daardoor niet erg veel aan componeren toekwam, is begrijpelijk. Bovendien is een aantal van zijn composities zoek geraakt, waaronder een opera met de intrigerende titel De Val van Kuilenburg en zijn tweede symfonie, die zijn we ook kwijt. Maar wat hebben we nog wel? Nou, vooral een aantal liederen, koorwerken, de eerste symfonie en een celloconcert en last but not least een requiem gecomponeerd in 1868, toen hij in Parijs woonde en werkte. Daaruit hoor je zo dadelijk een gedeelte, maar eerst vertel ik je nog dat hij tegen het eind van zijn leven onder invloed kwam van de inzichten van Madame Blavatsky, oftewel de Theosofie. En hij verhuisde naar Californië, waar hij zich bij de Theosofische gemeenschap aansloot. Ook daar was hij nog als muzikus actief. Luister nu, zoals aangekondigd, naar de gedeelte uit het Requiem van Daniël de Lange, namelijk het Offertorium, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronnestee.

Dat was muziek van Daniel De Lange. Hij studeerde technologie, studeerde in 1912 af als ingenieur en kreeg datzelfde jaar een baan bij het octrooibureau. En dat allemaal in Stockholm. Ik heb het over Kurt Atterberg, geboren eind 1887 in Göteborg. Hij bleef daar bij het octrooibureau werken tot zijn 81ste in 1968. Heeft tot zover niks met muziek te maken, denk je misschien, maar deze Atterberg studeerde, terwijl hij voor zijn ingenieurstitel bezig was, tegelijkertijd ook nog compositie en instrumentatie aan het conservatorium in Stockholm. Hij was een aantal jaren werkzaam als dirigent en bekleedde allerlei andere belangrijke functies in het Zweedse muziekleven. Enige dissonant in zijn muziekcarrière was dat hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog nogal inzette voor het onderhouden van vriendschapsbanden met Nazi-Duitsland. Na de oorlog werd zijn rol daarin onderzocht, maar er konden geen sluitende bewijzen van Nazi-sympathieën worden gevonden. Zijn carrière lag wel in scherven en de meeste andere muzici hielden hem op afstand. Hoe het al die jaren met zijn werk op het octrooibureau ging, dat wordt niet duidelijk uit de bronnen die ik heb geraadpleegd. Kennelijk ging het wel goed als je het tot je 81ste uithoudt. Of ze zijn vergeten om hem te ontslaan gewoon. Als componist schreef Kurt Atterberg onder andere 5 opera's en 9 symfonieën, vocale stukken, orkestwerken en suites. En van die suites ga je er nu eentje beluisteren, namelijk de in 1917 gecomponeerde suite nummer 3 voor viool, altviool en strijkorkest, opus 19, nummer 1.

Dat was muziek van de Zweedse componist Kurt Atterberg. En we gaan nu zo'n pakweg 400 jaar verder terug in de tijd naar Frankrijk. En naar een componist waarvan bekend is dat hij omstreeks 1485 is geboren in Châtellerault, maar over wiens jeugd verder niets bekend is. Van Clément Jeannequin, want over hem heb ik het, weten we dat hij vanaf 1505 in Bordeaux werkzaam was. Later tot priester werd gewijd en sinds 1549 in Parijs werkte en daar lid van de Koninklijke Hofkapel werd. Jeannequin schreef meer dan 400 zettingen van destijds bekende liedjes, wat hem tijdens zijn leven al beroemd maakte. Er is maar weinig kerkelijke muziek van hem bewaard gebleven, maar Jeannequin is vooral de man die bekend werd door een aantal vaak lange chansons waarin hij allerlei klanknabootsingen verwerkte. Afhankelijk van de tekst straatgeluiden, jachtklanken, gevechtsgeluiden of vogelzang. En dat laatstgenoemde chanson, Le Chant des Oiseaux, ga je nu beluisteren in een uitvoering door het Alfred Deller Consort.

Ja, en deze hele volière werd gecomponeerd door de in 1558 in Parijs overleden componist Clément Jannequin. De Italiaanse muzikus Valentino Bertoia werd omstreeks 1760 geboren in de regio Veneto, net als zijn broer Fernando. En beide broers waren cellist en componist. Over Valentino Bertoia is niet zoveel bekend. Hij maakte zijn debuut in Triest en was van 1780 tot 1788 tweede cellist van het beroemde hoforkest van prins Esterhazy in het Oostenrijkse Eisenstadt, waarvan Jozef Haydn toentertijd de dirigent was. Op de salarislijsten van het hof wordt vermeld dat Bertoia jaarlijks extra bedragen ontving, waaruit je zou kunnen afleiden dat hij soms ook optrad als solist. Na zijn Oostenrijkse tijd was Valentino Bertoia werkzaam als cellist in het Teatro La Fenice in Venetië. Verder is er helaas weinig over hem bekend, behalve dan dat de manuscripten van 6 cellosonates bewaard zijn gebleven in het klooster van Monte Cassino in Italië. Je hoort daarvan nu de uit 3 delen bestaande 6e cellosonate.

Tot zover de muziek van Valentino Bertoia. En ik had het over cello-muziek, maar het waren twee cello's. Dat heb je waarschijnlijk wel gehoord. Onze volgende componist is Friedrich Schwindel. Hij heeft een Duitse naam, maar staat toch te boek als een Nederlandse componist. Hij werd in 1737 in Amsterdam geboren. En hoe de familie Schwindel überhaupt in Nederland kwam, dat weten we niet. Schwindel was werkzaam als violist, fluitist, pianist, muziekleraar en componist. In 1763 had hij een ontmoeting met vader Leopold en de toen 7-jarige Wolfgang Amadeus Mozart. Hij werkte in de loop der jaren bij verschillende hoforkesten, onder andere dat van Willem V in Den Haag. In 1776 vestigde Schwindel zich in Genève, waar hij een muziekschool oprichtte. En in 1780 ging hij naar Karlsruhe, waar hij concertmeester werd van de hofkapel van de markgraaf. Een functie die hij tot zijn dood in 1786 behield. Zijn composities waren destijds zeer populair. Ze werden in druk uitgegeven in Amsterdam en sommige werken kenden zelfs meerdere herdrukken. Schwindel schreef een kleine 40 symfonieën, werken voor 1, 2 of 3 zangstemmen, strijkkwartetten, oratoria en koormuziek. En dat zijn dan alleen maar zijn belangrijkste composities. Van Friedrich Schwindel hoor je nu een koorwerk, een Kyrie, in een uitvoering door het Nederlands Vocaal Kwartet en het ensemble Pont de la Virtue.

Je hoort de muziek van Friedrich Schwindel. Onze laatste componist in dit uurtje klassiek komt niet uit Ierland, maar hij heet wel Ireland. John Nicholson Ireland, om precies te zijn. Hij werd geboren in Groot-Brittannië in 1879 en hij overleed in 1962. Behalve een kort orkestwerk, een pianoconcert, een motet en nog enkele andere composities, schreef hij met name pianomuziek en liederen voor zangstem met piano. John Ireland studeerde piano en ook orgel en compositie en hij was in het begin van zijn muzikale carrière werkzaam als organist in Londen en Chelsea. Begin 20e eeuw begon hij naam te maken als componist van liederen en stukken voor piano. Een in 1917 geschreven vioolsonate was een groot succes. De gedrukte versie ervan was al uitverkocht voordat hij überhaupt was gedrukt. In 1953 ging Ireland met pensioen en zijn laatste 9 levensjaren woonde hij in een oude omgebouwde windmolen in Rockmill in het zuiden van Engeland. Van John Ireland speelt pianist John Lennon zo dadelijk 2 stukken met de toepasselijke, maar niet erg originele titel Two Pieces. En of je ze alle 2 kunt horen of maar 1 of misschien 1,5, dat hangt van de studiocomputer af die straks een eind aan dit programma maakt. Want het is bijna zover en voordat je naar deze muziek kunt gaan luisteren wil ik je nog wel even vertellen dat je in deze aflevering van Intermezzo muziek hebt gehoord van Johann Sebastian Bach, Daniel de Lange, Kurt Atterberg, Clément Jannequin, Valentino Bertoia, Friedrich Schwindel en zo dadelijk dus John Ireland. John Goedkoop bedank ik voor het verzorgen van de techniek van dit programma. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Genade, genade, genade, genade. Wat is dit toch verschrikkelijk goed. Ja, niet voor niets dat deze man werd geroemd om zijn pianospel. En ja, wat een componist, wat een bandleider was het toch ook. Ook alweer 5 jaar geleden overleden. Chick Corea is een nieuwe plaat van hem uitgebracht. Ja, nieuw. Zijn laatste concert. De plaat heeft dan ook... moet ik even goed kijken. Forever Yours. De Farewell Performance. Concert wat hij gaf in oktober 2020 in Florida. Hij vertelde er verhaaltjes bij. En het was niet alleen jazz wat hij speelde. Hij speelde ook klassieke componisten. Onder andere een pianosonate van Mozart. Hij speelt muziek van Claude Debussy. En natuurlijk ook een aantal jazzstukken. Maar hij leidt ze ook in en hij vertelt er prachtig over. En de critici die zijn echt helemaal stuk geslagen. Ze van jemig, wat was die man toch goed. Niet veel later, nog geen half jaar later, ik denk 4 maanden in 2021, overleed hij. En dit is in feite zijn legacy. En dit was die. Dit is zo goed als je hier naar luistert. Het stuk heette Armando's Roomba. Je hoort echt gewoon keihard Bach er doorheen flieberen. En je hoort af en toe snufjes Chopin voorbij trekken. En droppeltjes Debussy. Mijn genade, wat is dit toch verschrikkelijk goed. Nou, onthoud het. De titel is uitgebracht op LP ook. Natuurlijk. Chick Corea, Forever Yours. De Farewell Performance. Hij speelt Mozart en hij speelt Debussy. En in Frankrijk, in Marseille, heb je Katie Escoffier.

0: En ja, een vrouw die in het Frans taalgebied een hele grote is. Haar jazzplaten ook echt in het Frans uitbrengt met Franse titels. En zich ook beroept op allerhande stijlen en muziek. Iemand zei in de recensies, als je naar Katy Escoffier luistert, dan is dat een range dat loopt van Ennio Morricone naar Bartok. En dat kan ook echt in één nummer plaatsvinden. Ze heeft een plaat uitgebracht met haar octet. Ja, sommige mensen die zweren heden ten dagen bij het pianotrio. Maar Katy Escoffier die breidt het lekker uit naar een octet. En heeft een plaat uitgebracht onder de titel Un Western Imaginaire. Een verbeeldingsvolle western. Nou, we gaan luisteren naar het titelstuk. Misschien voor u een première. Katy Escoffier.
1: Dernier arrêt. Deux âmes solitaires descendent du train. Harry, un mercenaire. Victor, un marchand d'armes. Et moi, Serquette, une justicière égarée. Une vaste place déserte et aride s'offre à nous. Le soleil est au zénith. Nos destinées et nos rêves nous conduisent dans des directions opposées.

Ja. Klonk dit nou zo vals? Of zitten mijn oren scheef? Dat kan natuurlijk ook. Meen het serieus. Soms zijn er muzikanten die het stiekem eens een keertje doen. Een nummer echt vals spelen. Misschien ligt het wel aan de persing of de lood die ik binnen heb gehaald. Kan me eens niet voorstellen. Jackie McLean was toch geen vals speler. Hij gebruikte veel dope, maar hij was geen vals speler. Aan het eind van zijn leven heeft hij nog een aantal hele fraaie plaatopnames gemaakt. En een aantal hele mooie concerten gegeven. Dit was van een Blue Note plaat. Ja, ik zit te luisteren. Ik denk, nou ja, het zal toch niet aan mij liggen. Let Freedom Ring heet die LP. En je hoort het nummer I'll Keep Loving You, 1962. En natuurlijk heruitgebracht door Blue Note. En daarvoor hoorde je, en dat is toch echt een verrassing hoor. In Frankrijk werd deze plaat vorig jaar bestempeld als een van de beste platen van het jaar. Katie Escoffier met haar octet. En de plaat heet Un Western Imaginaire. En je hoorde het titelstuk. En het is een beetje als l'histoire de Melodie Nelson van Serge Gainsbourg. Een plaat met een verhaal door de muziek heen gewoven. Prachtige plaat en opgedragen aan A Mon Père. Op de draaitafel Cisco Houston, ook alweer 65 jaar geleden overleden.

Ja, ik zou hem live zien op Transition. En toen kreeg ik de griep. Ja, helaas pindakaas. Gemist dus. Maar de mensen die erbij waren, die zullen ter degen genoten hebben. Wat een fenomeen is toch uit Amerika. Pianist en slagwerker Julius Rodriguez. En je hoorde een stuk van de LP Let Sound Tell All. En het nummer wat je hoorde was Elegy for Cam. Plaat uit, moet ik even goed kijken, 2022. En uitgebracht op het Verve label. Hou deze man in de gaten, want ik vermoed dat hij over een paar jaar gewoon in de grote zaal van het Noordzee in Ahoy staat. Op het Noordzee Jazz Festival. Julius Rodriguez dus. En daarvoor Cisco Houston met het nummer Take a Whiff on Me. Uitgebracht op een LP in de reeks Archive of Folk Music. Ja, er valt heel veel over die man te vertellen. Is niet eens echt oud geworden. Maar werd altijd wel vergeleken met die twee hele grote folkhelden uit Amerika. Woody Guthrie en Led Belly. Zijn platen kun je nog wel redelijk wel vinden. In de goede staat en voor niet al te veel centjes. En het is fantastisch om dat te luisteren. Prachtige folk uit de jaren 40 en 50. En dit blijft ook nog altijd heel goed om naar te luisteren.

Een van de meest bejubelde jazzplaten van dit moment. En dan hebben we het over de LP Gospel Music van de vibrafonist uit Amerika, Joel Ross. Ja, dit is echt een muzikale reis. Inderdaad, de man toont zijn geloof. Dat doen heel veel jazzmuzikanten. Altijd zo geweest. Op zoek naar de roots, maar ook het geloof verspreiden. En dat doet Joel Ross met deze plaat. Het is echt een prachtige muzikale reis. En de critici zeggen niets te weinig over deze plaat. Onthoud hem dus. Gospel Music van Joel Ross. We hangen alweer bijna aan het einde. Op de draaitafel een werkelijk grijs gedraaide plaat. Het begin van de carrière van de Franse chansonnière Barbara. En zij bracht een plaat uit op het Odeon label. Ook bekend vanwege de vroege Beatles platen. Barbara chante Georges Brassens en Jacques Brel. Ze dachten toen nog dat Barbara niet zelf prachtige liedjes kon maken. Nou, dat zou wel blijken. Maar ze kon ook heel mooi Jacques Brel zingen bijvoorbeeld. Daar gaan we ermee uit. Hier is Barbara met Seul. Volgende week een nieuwe of een oude nieuwe. Het is maar, er ligt nog wat moois op de planken. Dus wie weet. Hey, tot de volgende keer en dank voor het luisteren. Hoi!

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Ja, goedemorgen beste mensen. Het is zaterdag 10 uur en dat betekent tijd voor Weekend Gouda. Want of je nu al onderweg bent of nog even rustig opstart met een lekker bakkie koffie of gewoon zin hebt in wat gezelligheid, je zit goed. Want in dit programma ontdekken we onze mooie stad Gouda met voor ieder wat wils. Ik ben Manu Juliger en tegenover mij zit Gerrit Schinkel. Goedemorgen Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: En het komende uur duiken we in verhalen uit de stad en bijzondere Goudenaars en draaien we leuke plaatjes. Achter de knoppen zit onze geluidstechnicus Arjan Doeman en wij zijn er helemaal klaar voor Weekend Gouda.

0: Ja, Gerrit, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Ja, we hebben vandaag weer drie leuke onderwerpen met bijzondere gasten. We starten zo meteen met de jarige, een jarige, althans bijna jarige.
0: Hij zit al in de studio.
1: Hij zit al in de studio, bijna 140 jaar. De Goudse Cricket en Voetbalclub Olympia bestaat komende week precies 140 jaar. Vicevoorzitter Michel Meijer komt vertellen wat er allemaal dit feestweekend gebeurt aan de Bodegraafse Straatweg. Daarna gaan we in gesprek met Arnoud Kuipers. Dat is een leraar Nederlands aan het Cornet Gymnasium. En de man achter de website Arnoud Helpt. En tenslotte is schrijver Jan de Bruin te gast. Hij heeft in een column voorgesteld om ontmoetingscentrum De Walvis om te dopen in Huis Douchy of ontmoetingscentrum Douchy.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Mooie onderwerpen op deze, toch volgens mij een beetje laatste zomerse dag. Hè? Deze zaterdagmorgen, want volgens mij gaat het morgen wordt het
1: ietsje
0: minder.
1: Ik hoop niet dat het de laatste zomerse dag wordt.
0: Ja. Maar goed, we hebben een aantal hele warme dagen gehad. Kun jij tegen de hitte, Gerrit?
1: Jawel hoor, en je moet gewoon een beetje rustig gaan doen. In het hemelvaartsweekend zat ik met mijn hele familie op Ameland.
0: Ja, dat was slecht weer. Leuk.
1: En het was koud. Ja. Het was koud. 6 graden, zeg ongeveer.
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, zon, zee, regen, maar ook wind. Okay. Maar vooral koud inderdaad. Dan heb ik toch liever dit weer eigenlijk.
0: Toch
1: maar ik ben
0: dit,
1: blij dat het niet zo is. Gisteren 33 graden. Ja. Nu is het te dragen.
0: Nu is het te dragen. Ja. En jij, Michel? Hou jij ervan?
2: Ik vind deze temperatuur een stuk beter dan wat er de afgelopen dagen is.
0: Dat was te warm.
2: Ik vond het niet erg om op kantoor te zitten de afgelopen dagen.
0: Oké. Nou, mij kan het niet warm genoeg zijn. Maar laten wij toch nog gewoon even lekker in die summer, in die warme vibes blijven. Met een nummertje dat lekker die zomer, waar die zomerhitte eigenlijk van afspat. Je hebt iets moois uitgekozen, Gerrit. Summer in the City van The Lovin' Spoonful.

0: Ja, mooi, mooi nummer. Gouden Ouwe was dat. Een van de oudste sportverenigingen van Gouda bestaat op 1 juni aanstaande. Dus dat is maandag, precies 140 jaar. En dan hebben we het over GC en FC Olympia. En dit hele weekend staat bij deze voetbalclub in het teken van dit bijzondere jubileum. En aangeschoven bij ons in de studio is Michel Romeijn. Hij is vicevoorzitter van Olympia en hij gaat vertellen wat er allemaal staat te gebeuren aan de Bodegraafse Straatweg.
1: Michel, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen Gerrit.
1: En alvast gefeliciteerd zou ik haar zeggen, ja. Namens Gouden Stad.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, 140 jaar zeg.
2: Ja, mooi.
1: Dat feestprogramma, is dat de voorbereid door een commissie of zo?
2: Ja, die zijn eigenlijk al, ik denk bijna een jaar zijn die bezig.
1: Zo.
2: Om dat allemaal op te tuigen. Die commissie bestaat niet alleen uit festiviteiten, maar ook een mooie jubileumgids. Ja, en als je voor 140 jaar verhalen en foto's moet ophalen uit een archief, ja, diep respect voor degene die daarmee bezig zijn. Ja, dat kost wel even tijd.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Nou, het programma komen we zo meteen even op. Gisteren was eigenlijk de officiële aftrap al, dacht ik. Hè? Wat is er gisteren, was er allemaal te beleven bij jullie?
2: Ja, gisteren hebben we een hele mooie fietspuzzeltocht gehad. Georganiseerd door onze Old Stars samen met de Show de Boel Club. En ook met de Wandelclub. Want wij doen gelukkig veel meer leuke dingen nog dan alleen
0: een Wandelclubs en Show de Boel Clubs van de club.
2: Ja, zeker. Ja,
0: okay.
2: Ja.
0: En de Old Stars, voor degene die niet in de termen zitten?
2: Ja, Old Stars zie je dat als de groep die met name in het walking voetbal deel zit. Dus dat zijn
0: senioren.
2: Eigenlijk onze
1: maar vrijdagmiddag maar eens gaan kijken. Dan zie je inderdaad een stelletje bejaarden lopen. Maar die hebben...
2: Ja, maar ze zijn nog bloedfanatiek, kan ik je vertellen. Dat is hartstikke mooi om te zien. En die hebben een hele mooie fietspuzzeltocht georganiseerd. Ik denk dat aan die fietspuzzeltocht ongeveer 50 leden zeker hebben meegedaan.
0: Oh joh.
2: En die zijn daarna hebben ze er een mooi feestje van gemaakt. Omdat twee van de leden die in de Old Stars zitten, die spelen in een bandje.
0: Oh,
2: en die dus hebben wat vrienden uitgenodigd. En daar ontstond een soort ware Olympia-band die nog nooit samen hebben gespeeld. Maar eigenlijk gewoon het dag
0: gelegenheidsband.
2: Ja,
0: wat geweldig.
2: Ja. Dus ik denk gisteren uiteindelijk een mannetje of 75 tot 80 hebben... Ja, lekker gedanst, een barbecue gehad, fietspuzzeltocht en tijdens het buitje even naar binnen. Maar verder hebben die een hele leuke
0: dag
2: middag
0: gehad.
2: En avond gehad. Ja,
0: okay.
2: Fantastisch. Ja, mooie aftrap geweest.
1: En dus vanmiddag vanaf een uur of één geloof ik, barst het helemaal los. Licht is een tipje van de sluier op wat de mensen allemaal kunnen zien.
2: Ja, wat wij starten met onze jeugd. Tot en met de 15 jaar hebben we panna skills.
0: Okay.
2: Dat is al een hele mooie aftrap, zeker voor de jeugd.
0: Wat ga je dan doen? Panna's maken?
2: Ja, die hebben allemaal verschillende oefeningen die met voetbaltechniek, eigenlijk een stukje straatvoetbal te maken hebben. En hebben we ook wel het genoeg, dat is hartstikke mooi dat daar de Nederlands kampioen, maar zelfs de wereldkampioen straatvoetbal, die zijn vandaag bij ons op de vereniging.
0: Wat leuk.
1: Heel toe maar.
2: Om onze jeugdleden... Ja, nou, eigenlijk allemaal skills.
0: Zijn dat bekende namen? Zijn dat...
2: Ja, dat voor mij iets minder bekend. Maar ik op de socials kijk, dan die hebben wel iets meer volgers dan dat wij dat
0: Ik kan me voorstellen dat heel populair is, dat die kids er allemaal op afkomen.
2: Ja, zeker. Dus dat hebben we mooi aangekondigd. Dus ik verwacht zeker dat er vanmiddag rond de 600 jeugdleden ongeveer wel zullen zijn.
0: Dat gaat passen ook allemaal?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Ja.
0: Elk hoekje van het veld wordt...

0: onderbenut.
1: Wij laten niks onbenut vandaag op het veld, inderdaad. Ja. Nee, het is een hele mooie aftrap. Dat duurt tot een uur of drie. Dan hebben we ook allemaal foodtrucks staan, zodat iedereen ook lekker een hapje kan eten. En dan hebben we een paar leuke wedstrijden op het programma staan. Onze Old Stars, die gisteren dus de fietspuzzeltocht ook hadden, spelen dan tegen de Young Stars.
2: Ja.
0: En wie zijn dat dan?
1: Ja, de Young Stars moet je zien dat die net 10 jaar jonger zijn. Maar dat die nog steeds wel zeg maar in de gepensioneerde leeftijd bijna.
0: Oh joh, ik dacht toen ik dat las, dacht ik dat zijn dan de spelers van het eerste, weet je wel?
1: Die komen daarna krijgen
0: we... allemaal starteams.
1: Ja, we hebben echt allemaal mooie starteams en ook wat gelegenheidsteams. Daarna speelt inderdaad ons eerste tegen wat wij dan de Olympia Legends noemen.
0: Oh, ja.
1: Dus daar zitten inderdaad wat oudbekende spelers van voorheen in ons eerste team.
0: En de Legends zijn dan echt de clubiconen, maar die nog wel een aardig balletje trappen.
1: Die nog steeds wel een aardig balletje kunnen trappen. Conditioneel zullen ze het waarschijnlijk zwaar krijgen, zeker met deze temperatuur. Maar op voetbalgebied...
0: En hoe lang duren die wedstrijden dan?
1: Ja, meestal doen we daar twee keer
2: een half uurtje
1: voor elkaar. Ja, en er zal wel een drinkpauze tussen zitten.
0: Ja, precies. Maar is het dan ook zo dat heren 1 ook een beetje respijt heeft? Is dat ze het een beetje rustig aan? Of die gaan er vol fanatiek in dan?
1: Ja, die moeten uiteindelijk op een aantal momenten toch echt nog wel aan de bak.
0: Oké.
1: Ja, zeker. Ja, okay. Dus dat, uiteindelijk, wij zeggen dat wel eens, die kunnen eigenlijk bijna ook alleen maar verliezen.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: het is wel goed dat ze niet in de na-competitie zitten. Dat is een stuk weggevallen hierop.
1: Dan als deze wedstrijd was dan inderdaad uitgevallen. Maar met kampioenschap vervalt voor ons daarna competitie. Dus kunnen wij ons vandaag volledig focussen op het 140
0: jaar. Vieren, ja.
2: En
0: wat
2: en
0: nog meer?
2: Ik
0: ben helemaal enthousiast hiervoor. Ja. Maar wat ga je nog meer doen dan?
1: Ja, daarna, na al die wedstrijden hebben wij, dat doen we eigenlijk ieder jaar op onze verjaardag. Hebben wij in onze kantine, daar huldigen we de meest belangrijke spelers uit de teams. Huldigen we ook onze kampioenen ook allemaal.
2: Er zijn er wel een paar, geloof ik.
1: Dat is best een rijtje, ja. Ik heb een speakbriefje erbij gehouden om er zeker van te weten dat als ik ze op moet doen, dat ik ze niet vergeet. Maar die hebben we inderdaad nog wel bij moeten stellen, omdat er ook van de week nog wel een paar kampioenen bij zijn gekomen.
0: Oh, joh.
1: Ja, en ik denk een hele mooie extra is dat we een wandschildering bij ons in de entree hebben laten maken. En die gaan we vandaag ook onthullen.
0: En wat voor wandschildering? Wat is dat dan? En wat staat erop?
1: Ja, ik,
0: mag je nog niet zeggen?
1: Ja, ik kan dat op zich. Want ik denk dat de meeste mensen de afgelopen periode wel hebben gezien.
0: Gespiekt,
1: maar dat is eigenlijk een voorkant van een van de oudste exemplaren van ons clubblad wat we hebben kunnen vinden.
0: Oh.
1: Daar hebben we nu een mooie wandschildering van gemaakt. En dat is een voetballer.
0: Fantastisch.
1: Ja,
0: oké.
1: Ja.
2: En je had het ook over een jubileumboek. Hè? Dat vereist ook natuurlijk nog aardig wat zoekwerk. Hebben jullie schrijvers uitgenodigd? Of... Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, we hebben daar het geluk dat een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld en zeggen wij zouden dat heel graag op willen pakken. Die zijn inderdaad in de archieven gedoken en ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat een van de slaapkamers of het kantoor in de woning daar inmiddels helemaal vergeven is met allemaal oude gidsen en alle oude papieren.
0: Dat zullen de mensen uit huis ook leuk vinden.
1: Ik dacht dat is wel interessant. Dus er zullen ook wat dubbele exemplaren daar, denk ik.
2: Ik heb thuis nog een jubileumboek Olympia 100 keer nagedacht. Dat is alweer een tijd geleden.
1: Dat is 40 jaar. Ja, tijd gaat snel. Ja.
0: Jeetje Gerrit, jij bent ook al echt zo lang betrokken bij die clubs. Hè?
2: Ja.
0: Mooi.
1: Deze gids is hartstikke mooi. Daar zitten... zoals wij normaal een presentatiegids hebben, zitten alle teamfoto's van dit jaar zitten daar ook in. Maar er zit daarnaast veel meer aandacht ook voor onze historie met leuke anekdotes, tradities, krantartikelen. Dus daar zijn verschillende leden voor benaderd om daar een bijdrage in te leveren.
0: En wordt het dan nog aangeboden aan de voorzitter of zo?
1: Ja, zeker. Ja, de eerste exemplaar, als dat er is, gaan we dat uitdelen. Maar we hebben ook wel bedacht, het hele jaar moet eigenlijk een feestjaar zijn. Dus laten we niet gelijk ons kruid vandaag overschieten. Dus er komt nog
2: meer activiteiten.
1: Ja, zeker. Een extra moment waarin we echt de jubileumgids in het zonnetje gaan zetten.
2: Nou ja, sportief, je hebt toch een nodige kampioen. Het eerste is ook kampioen geworden na 2 achtereenvolgende degradaties.
1: Ja.
2: Ellende, nu gelukkig weer de blik naar hoog.
1: Zeker. Het tweede ook kampioen geworden, de 19 kampioen geworden. En ze hebben we in de jeugd ook echt... In de 11, de 12, eigenlijk bijna in iedere leeftijdsklasse hebben we dit jaar wel kampioenen. Bij zowel de jongens als bij de meiden. Dus we zijn vanmiddag ook wel heel even bezig als we alle kampioenen in het zonnetje willen zetten.
0: Leuk,
1: dat is niet in 5 minuten klaar, gelukkig.
0: Ja, ik wilde al zeggen, want als wij het over voetbal hebben, dan hebben we ook altijd zo'n ding dat ik dan vraag. En hoe zit het met de vrouwen bij jullie?
1: Ja.
0: Maar die doen het dus ook goed.
1: Ja,
0: leuk,
1: zeker,
0: de meidenteams.
1: Zeker,
0: en zo.
1: Ja, okay. Ja, ik weet dat onze meiden 15-1 inderdaad kampioen ook geworden zijn. Onze vrouwen hebben het ook gewoon prima gedaan. Dus nee, we hebben wat dat betreft sportief gezien.
0: Alleen
1: dit
0: maar te
1: jaar,
0: vieren.
1: Ja, zeker.
0: Wat maakt Olympia nou zo'n fijne club? Zo'n leuke club?
2: Zo'n unieke club.
0: Ja, een unieke club. 140 jaar, mensen blijven er met plezier naartoe komen.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat bij ons echt de kracht ligt. Wij hebben een nieuw bestuur wat nu voor het tweede jaar en een aantal voor het eerste jaar helemaal daarin actief zijn. Ik denk dat de kracht bij ons ligt dat wij voldoende mensen binnen onze club hebben die er ook wel voor zorgen dat de traditie en de cultuur die wij de afgelopen 140 jaar hebben opgebouwd, dat we die ook vasthouden. Dus hè, net als een voorbeeld dat bij ons niet alleen om voetbal gaat. We hebben een Show de Boel club, we hebben vrouwenvoetbalfit, we hebben een wandelclub. We hebben eigenlijk onwijs veel extra activiteiten nog buiten voetbal. Ja, een aantal hele mooie tradities die er echt wel voor zorgen dat bij ons, ondanks dat ook wij het af en toe best lastig hebben als vereniging, ben je in oorsprong bedoeld om mensen te verenigen. Dat is best wel eens ingewikkeld.
0: Wat is er dan ingewikkeld?
1: Ja, dan kom je meer een stukje maatschappelijke trends die je ziet. Dat niet helemaal meer gebruikelijk is dat iedereen op een vereniging continu vrijwilligerswerk wil doen.
0: Ja, doen ouders mee, dat soort dingen.
1: Maar wij zien dat we daar op zich toch nog redelijk goed vanaf komen. Doordat vanuit alle tradities die we hebben, dat de verbondenheid met ons als club echt wel gewoon heel groot is.
0: Ja, mooi.
2: We zijn een echte club dus.
1: Wij zijn een echte club.
2: Echte club,
1: absoluut.
2: Ja, vereniging.
0: Met clubliefde.
2: Ja. Maar, clublied gaan jullie ook zingen, zeker of niet?
1: Dat daar ontkomen we niet.
0: Ja. Dat moet dan toch wel. Ja. Ja. Maar Gerrit, jij zei ook. Kijk, ik woon hier nog niet zo lang. Maar jullie zijn een tijdje terug van de zondag naar de zaterdag gegaan.
2: Ja, zoals bijna iedere club. Min of meer noodgedwongen, denk ik.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja.
2: Bevalt dat een beetje?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik merk dat er, als je het dan over tradities hebt, dan zijn dit wel tradities die gebroken zijn. En die voor sommige leden nog steeds best wel lastig zijn.
2: Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor clubs als Gouda, Ona en Donk ook.
0: Jodan Boys niet, want die hebben de christelijke achtergrond. Dus, ja. Maar dat hebben jullie dus niet.
1: Nee, hebben wij niet. Nee, het heeft bij ons, we hebben wel een paar jaar er echt over gediscussieerd en gesteggeld, noem ik het maar. Van moeten we het nou wel of niet doen? We hebben in ieder geval de luxe gehad dat toen we de overstap maakten dat we horizontaal mochten overstappen. Ja. Dat is voor ons wel goed geweest. Ja, daarmee zag je inderdaad ook wel dat als je gevoelsmatig een zaterdag en een zondag gaat samenvoegen, dan wordt die zaterdag zoveel sterker.
2: Ja.
1: Ja, is het niet heel gek dat.
2: Dus twee degradaties was niet eens zo gek. Ja, goed. Ja, maar
1: nee,
2: het was niet helemaal onverwacht waarschijnlijk.
1: Nee, de degradatie naar de derde klasse. Ik vind echt wel dat wij minimaal op de tweede klasse horen te voetballen. Ja. Dus dit is ook wel de plek waar wij minimaal thuis horen. Wij zijn inderdaad gewoon weer terug waar
0: terug
1: we
0: waar je hoort.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Maar bevalt dus in principe wel.
1: Ja, bevalt goed. Ja, zeker. Ja,
2: en met name ook jullie spelen dan thuiswedstrijden zaterdagsmiddags om 16:45. Dat in het begin dacht iedereen, wat gaan ze nou doen? Maar ik heb begrepen dat er zijn nooit zoveel publiek geweest. Joh.
0: Zo laat? Ja, en wat was de reden daarvoor?
1: Ja, wij spelen laat omdat dat echt met ons met de veldbezetting te maken heeft. Wij hebben de rest van de dag echt wel gewoon het veld nodig. En toen bewust de keuze gemaakt van gaan we dan jeugdteams later laten spelen of het eerste. Keuze gemaakt om dat bij het eerste te doen. Ja, en ik vind het op zich wel grappig, want inderdaad ook de clubs die bij ons uit moeten spelen, dus waar wij thuis en zij uit, die hoor je daar wel eens over klagen. Maar op het moment dat ze dan vervolgens zien hoe vol de kantine zit voor, na en tijdens de wedstrijd, zijn er ook een aantal die hebben gezegd, misschien moeten we dat thuis ook gewoon eens een keertje proberen.
2: Ja. Tegenstanders zijn er niet altijd blij mee. Was tegen Nijkerk, geloof ik.
1: Ja, die vinden dat lastig.
2: Hier wij thuis zijn is bijna zondag.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou, want dan ben je bezig tot een uur, wat is het? Zeven?
2: 7 uur ongeveer. Ja.
0: Dan zit je 8 uur kan je weer in de bus, toch?
1: Ja. Ja, ik moet zeggen dat als ik namens de penningmeester ook zou willen spreken, je ziet wel dat sinds wij op zaterdag op die middag voetballen, dat onze bar omzet.
0: Dat geloof ik. Want ook als jij op zaterdagochtend of eind van zo 12 uur speelt, mensen hebben dan toch nog even, ik kom net van het ontbijt af, dus die gaan niet dan al. Maar als ze om 5 uur komen, ik kan me voor dat bier, dat gaat er natuurlijk in als
1: een hapje eten erbij, een biertje erbij en zeker met dit zonnetje. Vol terras en volle tribune. Ja, zeker.
2: Ja, bestuurlijk hebben we gezegd, vrij nieuw bestuur eigenlijk. En dat is iedere vereniging gegeven, want ze zitten allemaal te springen om vrijwilligers en zo. Maar jullie hebben dat gelukkig, dat probleem niet. Vandaag dus dat prachtige programma. Je hebt al gezegd, er zijn in het hele loop van het jaar komen er nog meer activiteiten. Waar moet dan ongeveer aan denken?
1: Inderdaad, de jubileumgids die we uit zullen
2: rekenen. Ja, dan.
1: We zijn aan het kijken of, dat is ook een van de tradities vanuit het verleden, hadden we een rood-zwart diner.
2: Ja.
1: We zijn aan het kijken of we dat ook dit seizoen weer een plek
0: kunnen
1: geven.
0: Wat doe je dan? In het rood en zwart ga je dan zitten?
1: Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een diner. Vroeger ging dat nog veel verder, was dat echt een hele...
2: Oudejaarsavond was dat, hè?
1: Ja, aan het Oude Zavelstad. En dan was het echt een hele show erbij. Die is zelfs een keer ook in het theater geweest.
0: Oh, ja,
2: alleen mannen, hè? Alleen mannen.
1: Ja, vroeger was het rood-zwart mannendiner.
2: Ja, ja. Maar ja, dat is ook...
1: Als je dan het hebt over... Nou, dit is een traditie die we in stand willen houden, maar wel wat willen aanpassen. Omdat dan komt
0: het rood-zwart diner.
1: Wordt gewoon een rood-zwart diner.
0: En dan, oké. Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja, zeker. Dus die staat ook nog op het programma. Ja, verder hebben we best nog wel wat kleine activiteiten. En ook tijdens de speldendragersbijeenkomst, dan staat het 140 jaar jubileum gewoon wat meer centraal dan dat dan normaal gesproken.
0: Ja. Maar het is vandaag en dit weekend is echt het grande opening. Of gewoon hier gebeurt het nu.
1: Dit is wel het moment waarop het gaat gebeuren.
2: Komen er nog speciale gasten vandaag of zo? De burgemeester misschien, ik noem maar eens een dwarsstraat.
1: Die hebben we wel uitgenodigd, maar helaas konden die niet.
2: En nee,
1: de wethouder ook niet.
2: Nee, ook niet.
1: Snap ik, hè. Die zijn ook met andere dingen. Zijn die druk.
0: Ja, maar dit is toch
2: nog belangrijkere dingen bij. Nog belangrijkere dingen.
1: Het is wel gelukkig. Ja. Deze, we hebben voornamelijk ook gewoon veel oud-leden. We hebben leden die al 80 jaar lid zijn, die vandaag ook aanwezig zijn. Dus wij zoeken het met name bij onze ereleden om die gewoon vandaag...
0: Het gaat ook om jullie. Het gaat ook om jullie. Hartstikke leuk om dit allemaal te horen. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Zou je nou ook als geïnteresseerde mogen komen of moet je wel lid zijn?
1: Nee, maar voor de pannenclinics, voor de jeugd, moet je wel echt lid zijn. Dus daar houden we ook echt wel toezicht op om te voorkomen dat daar echt en nog meer leden komen. Maar verder is iedereen voor het bekijken van de wedstrijden en het feest wat daarna plaatsvindt, is iedereen welkom.
0: Super. Ja. Wij gaan het met interesse volgen en we wensen jullie heel veel plezier. Natuurlijk hartstikke bedankt, Michel.
1: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Natuurlijk. Wij gaan zo meteen spreken met leraar Nederlands Arnoud Kuipers. Die maakt allemaal populaire filmpjes om zijn leerlingen te helpen. Maar eerst even een kort plaatje. We gaan hem even kort doen, Arjan. En dat is Viva Hollandia, Wolter Kroes. Ja.

0: Ja, is jou nog iets leuks opgevallen deze week, Gerrit?
1: Ja, wat leuks. Ach, ik erger me eigenlijk al heel lang dat er bij dat NS-station die fietsen overal zomaar worden neergepleurd en zo. En dat ondanks een verbod. Trekt niemand zich er blijkbaar wel. Er worden gewoon fietsen neergepleurd. Per 1 juli gaat dat veranderen, hoop ik. Want dan kunnen die mensen hun fiets gewoon gratis parkeren in de fietsenstalling.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Bij het station?
1: Bij het station, 1 juli.
0: Gratis. Oh ja. Dus, ik moet je toch zeggen, ik ben dus ook zo iemand die de fiets af en toe daar neerpleurt. Oh, wat erg. Nou, vanaf 1 juli dus niet meer.
1: En boven is dat ook al, want ze zetten het gewoon voor de ingang neer.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Maar als het gratis is, gaan mensen misschien er meer gebruik van maken. En dan,
1: ja, nou ja. Iedereen heeft wel zo'n ergernisje in de zomer.
0: Ja.
1: Als dat ergens is op het wereld, dan valt het omhoog.
0: Nou, daar heb je helemaal een punt. Daar heb je helemaal gelijk in, ja.
1: Heb jij ook nog wat leuk meegemaakt? Of gaan we gelijk maar naar onze gast toe?
0: Misschien moeten we lekker naar onze gast, want dat is ook hartstikke leuk om daar eens mee te gaan, gaan praten.
1: Ja.
0: Wie hebben we?
1: Onze tweede gast is, die spreken we dus met een Goudse beroemdheid, namelijk Arnoud Kuipers, leraar Nederlands op het Cornet Gymnasium. En hij is de man achter de website Arnoud Helpt, waar hij met zijn online uitlegsvideo's, examentrainingen en masterclasses leerlingen met plezier en zelfvertrouwen het vak Nederlands laat bestuderen en niet onbelangrijk hun eindexamen laat halen.
0: Nou, wat een geweldig. Arnoud, welkom.
2: Goedemorgen, wat een mooie intro, hè?
0: Nou ja, Gerrit doet dat uitstekend. Welkom, jij bent aan de telefoon. De eindexamens die zijn net achter de rug, althans het eerste tijdvak. Even, wat is jouw indruk van het examen Nederlands dit jaar?
2: Ja, je hebt natuurlijk examen Nederlands op VMBO, HAVO en VWO niveau. En als je het hebt over HAVO, VWO, die lijken het meest op elkaar. Die waren eigenlijk best wel, zaten goed in elkaar, waren mooi. Maar daar dachten leerlingen natuurlijk wel anders over.
0: Ja, die hadden klachten?
2: Ja, die hadden klachten. Zeker op de HAVO is er heel erg veel geklaagd.
0: Oké.
2: Er waren 43.000 klachten, de meeste van alle examens.
0: Oh joh.
1: Op de achtergrond klaagt er ook wel één, hoor ik.
0: Ja.
2: Zeker. Dat laat natuurlijk even de speen in.
0: Heel goed. Ja. Maar oké.
2: Dus er is inderdaad veel geklaagd, maar je leerlingen, en net zoals als je het over fietsen bij het station, er wordt sowieso snel geklaagd natuurlijk.
0: Okay.
2: En het examen in Nederlands was het eerste examen, dus misschien dat er ook mee te maken heeft. Maar ik denk over het algemeen, het is leesvaardigheid, dus het is gewoon tekst lezen en vragen bij maken. En dat is niet wat leerlingen het meest leuk vinden. En voor HAVO was dat dit jaar ook iets anders, iets vernieuwder dan de afgelopen jaren. Dus het kan zijn dat leerlingen daardoor dachten, oh, wat is dit? En dat ze daardoor dachten, dit is moeilijk.
0: Ja, maar jij vond het meevallen. Dus jij vond het... Oké.
2: Ik vond het meevallen. Ik denk dat het goed te doen was, ja.
0: Dat was goed te doen. Oké, er wordt altijd geklaagd natuurlijk. Voor middelbare scholieren ben jij echt een bekendheid. Maar voor de luisteraar die niet meer dagelijks met dat vak Nederlands bezig is. Jij hebt een website en daarmee help je allerlei leerlingen met Nederlands. Vertel eens even wat jij allemaal maakt of aanbiedt en wat jou zo goed maakt eigenlijk.
2: Ik ben ooit gewoon begonnen met filmpjes maken voor leerlingen met uitleg over alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft. Dus dat is van werkwoordspellingsfouten, dus werkwoordspelling uitleg, tot schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, grammatica, argumenteren. Allerlei films waarbij ik leerlingen probeer te helpen de stof te begrijpen. En dan merk je dus dat als er toetsweken zijn in heel Nederland, dat dan die films gewoon veel bekeken worden.
0: Ja.
2: En vooral rond de eindexamens, dan probeer ik leerlingen gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden op die examens. En precies wat Gerrit zei, ook een beetje vertrouwen te geven van mensen, het gaat echt wel lukken, dus het komt goed.
0: Oké.
1: Hoe ben je zo op het idee gekomen om die website te maken?
2: Ja, ik had ooit je bent als docent, als leraar, sta je voor de klas en dan probeer je klas zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. En dan is er meivakantie opeens. Dus dan heb je 2 weken lang dat je ze los moet laten.
0: Oh ja.
2: En dat is best lastig. Dus toen dacht ik ga even één examen opnemen met uitleg van hoe je goede antwoorden kan vinden. En die zet ik op YouTube. En dat deed ik dus voor mijn klas. Dat zijn ongeveer 30 leerlingen. En toen had ik dat in de meivakantie erop gezet. Maar toen bleek na die 2 weken dat zoveel bekeken was.
0: Ja.
2: Dat ik dacht van zo, dit zijn niet alleen mijn leerlingen, dus daar is best wel behoefte aan.
0: En ik vind
2: het heel erg leuk om lekker te schreeuwen achter zo'n computer en dingen uit te leggen. Dus toen ben ik gewoon meer filmpjes gaan maken.
0: En is dat dan te doen? Want je hebt ergens ook wel eens gezegd van ja, het kost wel ontzettend veel tijd. Want dat was het 1 minuut film is 2 uur voorbereiding of
2: ja,
0: zoiets.
2: Ja,
0: en dus hoe combineer je dit met, want je bent gewoon leraar Nederlands, je staat ook voor de klas.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk dat je deze vraag het beste aan mijn vriendin moet stellen.
0: Okay.
2: Want die is er niet altijd blij mee geweest dat ik in de avonduurtjes bezig was. Nee, ik heb in het begin heel veel in de avonduurtjes gedaan. Echt heel veel tijd. En op een gegeven moment, kijk, ze staan allemaal op YouTube. En via YouTube krijg je advertentieinkomsten. Dat is echt helemaal niet veel.
0: Okay.
2: Maar daarvan heb ik wel op een gegeven moment gezegd, ik ga een halve dag minder werken. Zodat ik gewoon overdag aan die filmpjes kan gaan werken. Zodat ik s'avonds wat meer vrije tijd over
0: heb. Ja, dat kan. Want als je een kind op de achtergrond hebt, dan moet je daar natuurlijk ook nog wel wat voor doen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker.
0: En dat gaat ook gewoon met de school? Die vindt dat ook gewoon goed?
2: Nee, de school is alleen maar blij mee.
0: Oké.
2: Zeker. Ja. Kijk, weet je, want ja, ik ben dus heel erg met mijn vak en mijn taal bezig. En ik vind dat heel erg leuk. En dat straal ik denk ook voor de klas uit. Dus die school is alleen maar blij dat ik dit doe.
0: Oké. En is het gratis voor leerlingen? Kunnen zij gewoon, kan iedereen het gratis bekijken?
2: Ja, al mijn filmpjes zijn in principe helemaal gratis. Alles staat op YouTube. Is voor iedereen toegankelijk. Ik heb daarnaast ook nog, dus ik heb ook heel veel examenvideo's, allemaal gratis. Maar ik heb daarnaast ook nog een examentraining inderdaad gemaakt. En die kunnen leerlingen kopen. Maar dat is heel erg goedkoop, omdat ik het heel belangrijk vind dat leerlingen allemaal toegang moeten hebben daartoe. En ik heb dit jaar voor het eerst een gratis examentraining gegeven voor alle leerlingen in Nederland op Cornet Gymnasium, dus op mijn school.
0: Oké, dus die konden daar naartoe komen? Of was dat ook
2: ja,
0: online?
2: Ja, die konden daar naartoe komen, ja.
0: Oké.
2: Dus het was een fysieke examentraining.
1: Wat boeit jou precies eigenlijk in je Nederlandse taal? Want ik heb ergens gelezen, gehoord dat spelfouten bijvoorbeeld jou niet boeien. Dat vind ik een beetje merkwaardig van een leraar Nederlands, maar dat kan bij mij liggen hoor.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar kijk, je hebt mensen die, dat noem je de taalnaties.
0: Helemaal op elke punt,
2: daar ben ik dus helemaal niet van. Ik vind dat eigenlijk alleen maar interessant als er fouten worden gemaakt. En dan ben ik benieuwd wat daarachter ligt, waarom mensen die fouten maken. Dus ik, vroeger deed ik dat wel, maar en zeker in de klas verbeter ik mijn leerlingen ook. Maar ik heb het toevallig gisteren nog in de klas over gehad, hoe het komt dat het werkwoord gebeurt met een D en een T.
1: Ja.
2: Zodat er zo vaak fout geschreven wordt. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter om daar met leerlingen over te hebben, dan dat ik dan zeg, oh nee, het moet hier met een T zijn en we gaan weer door.
0: Oh, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk waarom dat dan is.
2: Ja, oké, let op. Jij hebt heel veel gelezen ooit in je leven. En je hebt heel vaak gebeurd aan het eind van een zin met een D gezien.
0: Ja, het slotwoorddeelwoord.
2: Ja, het slotwoorddeelwoord. Dus in jouw hoofd heb jij het woord gebeurd aan het eind van een zin met een D. Dus als je zelf dingen gaat schrijven, ga je dat automatisch ook doen. Terwijl het ook kan zijn dat het gebeurt aan het eind van een zin een persoonsvorm is. En dan moet het met een T.
0: Ja.
2: Dus het is het woordbeeld dat we hebben onthouden aan het eind van de zin gebeurt, dan zal het vast met een D zijn. Maar ja, dat zal het vast, is het dus niet. En dan moet je gewoon toch zelf nadenken.
0: Oké, en dan dit gaat dus over wat je niet zo belangrijk vindt, die spelfouten blijkbaar. Ja. Maar wat vind je wel, wat wil je leerlingen meegeven over die Nederlandse taal?
2: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat leerlingen wel echt boeken gaan lezen. Dat het mooi is om boeken te lezen. Omdat ze gewoon iets fatsoenlijks op papier kunnen schrijven. Dus schrijfvaardigheid vind ik ook belangrijk. Maar ook dat ze zichzelf kunnen uitdrukken. Dus dat ze een mening vormen over een maatschappelijk onderwerp. En daar zeg maar met elkaar over in discussie kunnen gaan. Gewoon zelf bedenken, wat vind ik nu en waarom vind ik dat? En welke argumenten heb ik daarvoor? En bij Nederland zijn we laatst ook heel erg bezig met betrouwbaarheid van bronnen en teksten.
0: Fact-checking een beetje en zo.
2: Precies, want op social media kun je alles voor waar aannemen. Maar dat is natuurlijk allemaal niet waar. Je moet ze echt gaan leren van wat je daar ziet. Dat je zelf moet gaan nadenken, klopt het wat ik hier lees? En dat is, nou ja, dat is in de toekomst denk ik zo belangrijk. Dus daar focus ik me wel op.
0: En maak je daar dan ook filmpjes en zo over?
2: Ja. Ik maak eigenlijk over alle dingen filmpjes. Vaak ook in combinatie met wetenschappers. Binnenkort komt er een nieuw filmpje uit over young adult literatuur.
0: Oh ja, dat is heel populair hè?
2: Ja, dat is steeds populairder aan het worden. En in dat filmpje pleiten een hoogleraar en ik voor dat het ook op de leeslijst mag. Dus dat leerlingen dat in de BOVA ook gewoon voor mondeling mogen lezen. Dus dat zijn dingen waar ik dan mee bezig ben.
1: Ja. Verbetering van het onderwijs, daar vliegen ook de voorstellen in het rond. Ik bedoel, een van die punten, en ik begreep dat jij dat ook wil, dat is het afschaffen van het eindexamen. Waarom is dat een goed idee?
2: Ja, nou, er zitten ook haak en oog aan, hoor. Het is, maar kijk, zo'n eindexamen telt voor 50% mee voor leerlingen. En bij Nederlands is dat alleen maar het stukje leesvaardigheid. Dus wij zitten al jaren, zijn we leerlingen proberen te laten zien hoe mooi ons vak is en hoe breed en veelzijdig. Maar bij dat eindexamen, waar dus 50% van je cijfer dat telt, gaan we alleen maar teksten lezen en moeilijke vragen over beantwoorden. En dan denk ik, ja, dat stond het vak misschien ook wel een beetje af. Want wat je in jouw, kijk, eindexamen is eindexamen, maar daarvoor op school ga je natuurlijk ook leesvaardigheid oefenen.
0: Ja.
2: Want je wil dat ze het eindexamen goed gaan maken.
0: Maar vroeger moest je ook een samenvatting maken. Ik heb nog een samenvatting gemaakt.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar dat is afgeschaft dus.
2: Dus dat hoeft niet meer, nee.
0: Okay. Dus het is eigenlijk alleen maar begrijpend lezen.
2: Alleen maar begrijpend lezen. En dan denk ik, dat is toch ook jammer, want kijk, er zijn bijna geen leerlingen meer die Nederlands gaan studeren of iets met de Nederlandse taal gaan doen. Ja, misschien worden ze wel helemaal afgestompt door dat stomme leesvaardigheid.
0: Ja, en wat zou je dan doen? Om toch een soort test of zo? Of de, ja.
2: Nou, in België hebben ze dus geen eindexamen, maar maken de docenten zelf een soort van eindtoets. Waarbij ze zelf focus kunnen leggen op wat zij interessant vinden. En daar kunnen ze hun leerling natuurlijk ook in begeleiden. Dus daar zit denk ik nog meer vertrouwen bij de docent. En denken van, nou, dat kan een docent goed. Kijk, maar het is ook natuurlijk meteen een nadeel. Want het eindexamen is natuurlijk ook fijn dat je een meetlat hebt waar heel Nederland aan moet voldoen.
1: Ja, ja.
2: En dan weet je wat het niveau is. Dus dat is natuurlijk absoluut
0: wel. Dat is ook wel fijn.
2: Zeker, absoluut.
0: Wat zou nou iets zijn, hè, dat je, als jij één ding mocht veranderen aan hoe Nederlanders in het algemeen omgaan met die Nederlandse taal?
2: Ja.
0: Wat zou jij dan meegeven of wat zou dat zijn?
2: Nou, ik denk dat we misschien best wel wat trotser mogen zijn op onze taal. Heel veel Nederlanders vinden denk ik de Nederlandse taal en niet mooi en we kunnen niet zoveel mee of er kunnen heel veel fouten gemaakt worden. Maar we hebben eigenlijk best wel een mooie taal waar heel veel mooie dingen in gebeuren als je naar poëzie kijkt, maar ook naar muziek. Daaraan hebben we echt fantastische dingen worden gemaakt. Ik denk dat we daar wel iets trots op mogen zijn. Ik denk dat de Nederlandstalige muziek ook wel weer een opkomst is. Dat veel meer geluisterd wordt. Dus daar ben ik blij om. Maar laten we gewoon lekker trots zijn ook op onze taal.
0: Op onze taal.
1: Zoals de Friese trots zijn op een Friese taal. Hoe vind je die ontwikkeling?
2: Ja, die zijn daar heel erg trots op.
1: Ja.
0: Dat maar mogen wij dus ook zijn op het ABN.
2: Ja, dat denk ik wel, zeker.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: Nou, leuk. Kortom.
2: Ik ben een beetje trots op de Nederlandse taal.
1: Ja.
2: Goed zo. Zijn jullie taalnaties of niet?
0: Nou, nee. Ja, ik dus wel een beetje. En ik vind het dus heel wonderlijk. Ik ga dat nu echt internaliseren. Dat je niet bij elke dt-fout, die ik zelf ook echt wel eens maak. Mm-hmm. Maar dat je daar dus niet zo meer op gaat zitten. Ik vind dat wel iets heel moeilijks. Ook met de als dan. Hè, de beter als. Daar kan ik echt van cringe neigingen krijgen. Yeah. Maar als ik jou zo hoor, dan moet ik dat dus eigenlijk helemaal niet meer doen.
2: Dus taal verandert altijd. Hè? Dus dat staat niet helemaal vast. Ja, natuurlijk hebben we vaste taalregels. Maar die taalregels worden op een gegeven moment ook weer aangepast. Omdat in de samenleving de taal op een bepaalde manier wordt gebruikt. Dus ik ben mee eens, ik vind het ook lelijk. En die hun hebben, vind ik ook lelijk.
1: En ik irriteer me eraan, dat vind ik ook zo'n...
0: Maar het verandert. Ja. Daar heb je wel gelijk in. Het zijn afspraken.
1: Ja,
2: ja, precies.
1: Dat is Arnoud, ontzettend bedankt voor dit inspirerende gesprek. Het is geweldig om te horen hoe jij met zoveel passie en creativiteit leerlingen helpt om de Nederlandse taal te omarmen. En luisteraars die meer willen weten of gebruik willen maken van Arnouds materiaal, kunnen terecht op arnoudhelpt.nl.
0: Yes. Dankjewel, Arnoud.
2: Fijne avond nog.
0: Dankjewel. Dank je. Wij gaan luisteren naar muziek. En dan gaan we luisteren naar Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ja, bij ons in de studio is de bekende Goudse schrijver Jan de Bruin aangeschoven. Ja, hij trekt zijn schouders op, maar dat is hij toch echt. Jan schrijft boeken, maar ook columns. En hij heeft onlangs een column geschreven waarin hij heeft voorgesteld om ontmoetingscentrum De Walvis in Korte Akkeren om te dopen tot Huis Douchy of ontmoetingscentrum Douchy. En wij gaan nader kennis maken met deze Goudse schrijver en zijn natuurlijk heel benieuwd waarom hij ook een andere naam wil voor dat buurthuis.
1: Jan, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Goudse schrijver, voor degene die jou nog niet kennen. Wie is Jan de Bruin en wat voor soort schrijver ben jij?
2: Jan de Bruin is een man die inderdaad boeken schrijft. Ik ben ooit als zwierige postbode in Gouda begonnen. En ik kreeg opeens, kwam ik in de modewereld terecht. Toen ben ik een modellenbureau begonnen. Heb ik 14 jaar gedaan. Met het hoogtepunt wel de kroning van Miss Universe, Angela Visser. Dat was een, die werkte bij mij.
1: Dus dan ben ik nog altijd heel goed.
2: Uit Nieuwekerk en IJssel. Ja. En na wat omzwervingen ben ik eigenlijk gaan schrijven. Op een gegeven moment vond ik dat veel leuker. Ben ik dat gaan doen. Ja, en tot op de dag vandaag vind ik dat nog steeds leuk.
0: En wat voor boeken?
1: Wat is dan de aanleiding eigenlijk om te gaan schrijven?
2: Nou, ik had toen, wat ik vertelde, ik had dat modellenbureau. En dat op een gegeven moment, na 14 jaar, had ik dat ook alweer gezien. Ik was een beetje over de top heen. Het ging allemaal toch wat minder. Dus ik denk, ik ga wat anders zoeken. En toen zat ik een keer met een verslaggever van weekend. Zaten we ergens in een restaurantje. En die zei toen van, joh, hij zegt, waarom ga je niet schrijven? Hij zegt, want jouw persberichten plaatsen we één op één. Oh. Dus je kan hartstikke leuk schrijven. Hij zegt, en jij hebt heel veel contact in die artiestenwereld, modewereld.
1: Ja.
2: Dus toen ben ik de showbiz ingegaan. Showbiz journalistiek en misdaadjournalistiek. En daar had ik geen contact in. Laat het even duidelijk zijn. Nee.
0: Okay.
2: Maar toen ben ik dus, daar ben ik dus in terecht gekomen. Toen heb ik een aantal jaren ook gedaan. Vond ik ontzettend leuk. En zo ben ik eigenlijk aan het schrijven gebleven.
0: Want dat was nog niet boeken. Je ging toen een stukje schrijven voor de showbiz artikelen.
2: Een boek heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar dat was, je had toen dat nog steeds Facebook en Instagram. En ik schreef voor de lol wel eens een keer iets met een knipoog, een geintje en dan een dolletje. En ik kreeg altijd heel veel reacties op. En toen kwam op een gegeven moment van een van mijn inmiddels ex-modellen, die kwam toen met het idee, waarom ga je een boek schrijven? En ja, ik zei van, joh, daar zit niemand op te wachten. Een boek, ja. En na heel lang aandringen ben ik overstag gegaan, ben ik het toch maar gaan doen. En dat is toch een daverend succes geworden.
0: En wat voor waar schrijf je over dan in
2: die boeken? Dat was dus echt een biografie was dat.
0: Ja.
2: Makelaar in Mooie Meiden heette die. En dat is toen heel groot, is die gepresenteerd. En dat was toen in de Garen Spinnerij. Een hele leuke middag met allemaal, mijn oude modellen waren er allemaal. En ontzettend leuk. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment, een half jaar later, op dat Gouds Vier Boekenfeest terechtgekomen. En daar was Hannie Schoonewoert.
1: Hannie kwam
2: met het idee van, joh, waarom niet nog een boek? Want er waren nog heel veel anekdotes. Toen zei ik dat, toen ben ik gewoon overstag gegaan. Zo, was goed, joh.
0: En toen ben je blijven schrijven. Hoeveel boeken heb je inmiddels geschreven?
2: Ik heb twee hoor.
0: Twee boeken. Ja. En verder, je schrijft dus ook nog wekelijks een column in Zo Goud.
2: Ja,
0: af en toe zo bij
2: Zo Goud. Precies.
0: En je hebt dus veel gewoon artikelen voor de showbiz criminaliteitsverslaggever.
2: Ja, criminaliteit heb ik een beetje losgelaten.
0: Ja, dat vond je te spannend.
2: Voordat het familie wordt.
0: Dat was te spannend.
2: Moet je
0: ook een type voor zijn.
2: Maar ik schrijf over het algemeen over luchtige onderwerpen. En enkele keer ook wel eens over iets serieus. En dat was toen dat dodelijk ongeluk bij de Julianasluis.
0: Oh ja.
2: En natuurlijk nu over douche. Dat is natuurlijk ook wel een serieus ondertoon onder. Dus,
0: want
1: je pleit in een column in Zo Gouds inderdaad om de Walvis, het ontmoetingscentrum de Walvis in Korte Akkeren, om te dopen in douchehuis of ontmoetingscentrum douche. Waarom?
2: Nou, dat komt eigenlijk omdat ik vind. Ik kom douchen een keer tegen. Toen loop ik naar de stad toe. Toen loop ik in de Vlamingstraat. Op het hoekje van de Vlamingstraat. En daar zaten een paar mensen. Ja, zeg maar gewoon wat minder bedeelden. Waar iedereen eigenlijk zoveel meeloopt. Ik ook.
1: Ja.
2: En ik zie haar op een gegeven moment. Kijk, we kennen elkaar wel van gezicht. Maar ik zie haar lopen. Ik zie haar naar die mensen toe gaan. Ik zie haar die tas openmaken. En ik zie haar allemaal levensmiddelen, drankjes uitdelen. En ik vond dat zo'n mooi gebaar. Dat vond ik echt mooi. En toen ik ben natuurlijk doorgelopen. In de groene daar toen liep ze weer vlak achter me. Toen ik even gestopt. Zei ik zeg, vond ik zo mooi wat je deed. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk dikke vrienden geworden. En als je dan leest wat zij allemaal voor iedereen doet. En voor iedereen klaarstaat. En wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ja, en dan toch die trieste, tragische dood van haar. Dat vond ik, dat was toch een litteken voor de hele Korte Akkeren. Ja, ik vind eigenlijk, ik vind dat douchehuis, ontmoetingscentrum douche, vind ik, wat mij betreft, vanzelfsprekend bijna.
0: Wat kan je, bijna iedereen kent haar natuurlijk, maar voor wie haar nog niet kent, wie was zij?
2: Nou, Marianne IJsde. Zij was een vrouw die in de Korte Akkeren woonde. Zij had een ontzettend, een hart voor iedereen. Zij cijferde zichzelf helemaal weg.
0: Totaal
2: voor iedereen. Het was een engeltje op deze planeet. Ik denk wel, als onze wereldleiders 10% van haar empathische vermogen zouden hebben.
1: Nou, was maar 2%.
2: Ja. Was maar 2%. Ja. Ja, dan zou de wereld er veel beter uitzien. Dat weet ik zeker. Nee, zij kon alles voor iedereen. Het was zelf nou echt niet de type die echt flink bedeeld was of zo. Maar wat ze had, dat deelde ze.
0: Ja.
2: En ze was voor iedereen, stond ze klaar. Voor iedereen had ze een goed woordje. Ze was voor iedereen vriendelijk. Ja, het was een mensje. Ja, een lichtend voorbeeld voor ons allemaal. Ja.
0: Ja. Ja, nee, we hebben er vaak in de studio gehad. Ja, we hebben ook een keer een uitzending met haar en de burgemeester gemaakt. Die koos haar als lichtende gouwenaar om mee het gesprek aan te gaan. Ja. Ja, heel inspirerend was. Maar dus in maart helaas overleden. Ja. Ja.
1: Jij stelt in je column twee mogelijkheden voor. Huisdouchie of ontmoetingscentrum douchie. Wat heeft nou jouw voorkeur eigenlijk?
2: Nou, het maakt mij helemaal eigenlijk niet zoveel uit.
1: Maar zou naam er maar in staan?
2: Ja, precies. Het ontmoetingscentrum is wat informeler. Douchiehuis denk ik dat het veel meer aanspreekt voor de grote massa. Maar het maakt mij in principe helemaal niet zoveel uit. Als haar naam ermee in staat, wat je zegt, ja.
0: En
2: ja.
0: Heb je dit idee al gepitcht?
2: Ja, ik ben uiteraard in de Walvis ben ik geweest. En de reacties waren positief. Ik heb uiteraard met de dochter van Douchie heb ik contact opgenomen. En die staat er ook positief tegenover. En nogmaals, het is niet helemaal mijn idee. Hè, want ik ben door iemand anders op het idee gebracht. Maar ja, de reacties zijn wel overwegend heel erg positief. Ja.
0: En wat staat er dan nu nog in de weg om dat eigenlijk te gaan doen?
2: Ja, het moet nu naar via de gemeente.
0: Okay.
2: De aanvragen gebeuren.
1: Ja, de gemeente is eigenaar natuurlijk van,
2: ja,
1: van
2: ja, het ontmoetingscentrum. Ja, ja, ja, ja.
0: Want het heet nu buurtcentrum De Walvis.
2: Ja.
0: Waarom heet het überhaupt eigenlijk De Walvis? Wat is daar de link mee?
2: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je
2: denk,
0: niet.
2: Ik denk dat dat
1: de
2: Walvisstraat.
0: Ja.
2: Dat zal misschien het enige wat ik kan verzinnen. Ik kan geen zo snel een bekende gouwenaar uit het verleden herinneren die De Walvis heet of zo. Nee.
0: Nee. Ja, die straat was eerder dan het centrum.
2: Ja, ja. Meester Walvis, nee, die hebben we niet gehad. Nee.
0: Ja, en iedereen kent Douchie, dus dit is eigenlijk. Ja. Ja, het klinkt ontzettend logisch. De bal ligt dus nu bij de gemeente Gouda. Ja. Wat kunnen we doen? Moeten we naar de gemeente, moeten we ze hier halen? Moeten we ze een brief sturen?
2: Ja, nou, dat mag. Ja, natuurlijk. Okay. Het maakt mij zoveel mogelijk kenbaar. Ja. Ja, tuurlijk.
0: Maar doe jij dat er ook mee? Heb jij een lijntje met de wethouder?
2: Nog niet.
1: Een soort petitie.
0: Ja, zoiets.
2: Dat zouden we kunnen doen. Ja. Ik heb aanstaande dinsdag heb ik een gesprek bij de Walvis.
0: Okay.
2: En daar wil ik dat zeker ook aankaarten. Ja, en nogmaals, hoe meer samen zijn we sterker in de geest van Douchie. Die zeggen het ook altijd, samen zijn we sterker.
0: Als er eentje kan eten, dan kan iedereen eten. Dat zijn ze ook altijd. Ja, dus alles delen. Ja,
2: dan moeten we dit ook maar doen.
0: Ja, goeie.
1: Vorige week zaterdag was het in Kortakker de Douchie Culturendag.
2: Ja.
1: Ik neem aan dat jij er ook mee geweest. Kwam dit ook ter sprake?
2: Ik heb er niet. Oh nee, het was te druk. Het was te veel. Het was gewoon te druk.
1: Ja.
2: Ik ben er ook niet zo heel erg lang geweest. Maar ik ben er wel even geweest. Natuurlijk even wezen kijken.
0: Hoe was het?
2: Ontzettend leuk. Ja? Ontzettend leuk. Ja, feestelijk en prima. Leuk. Ja.
0: We hebben de organisatoren hebben een paar weken terug hier. Wendy en Shahida, volgens mij, hebben we hier in de uitzending gehad. En die gingen vertellen wat ze gingen doen. En zij hebben het dus ook omgedoopt tot Douchies Culturendag. Die dag die vorig jaar ook al was.
2: Ja.
0: En ze vertelden allerlei eten van verschillende landen kwam natuurlijk. Muziek.
2: Ja. Ja.
0: Dus het was hartstikke... Ja. Het klonk echt in ieder geval leuk. En jij bent er dus geweest en dat was het ook.
2: Ja, het was heel leuk.
0: Het was natuurlijk ook mooi weer.
2: Het is schitterend weer. Ja. Het zat mee. Dus helemaal in de geest van Douchie. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: Hoe groot is de kans, denk je, dat jouw voorstel wordt omarmd, maar uitgevoerd eigenlijk?
2: Dat is een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk 70% geloof ik. Als ik hoor en als ik de reacties op mijn column lees en zo in de stad over het algemeen hoor je ik word er wel vaker op aangesproken. Dan denk ik toch wel dat het leeft enorm. Het leeft enorm. Dus ik denk ik heb er goede hoop op. Ja, ik heb er goede hoop op. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Onze geluidstechnicus heeft net even uitgezocht waarom het De Walvis heet. Er schijnt een bekende gouwenaar te zijn geweest. Die heet Ignatius Walvis.
2: Oh, toch?
0: En dat was een...
2: Toch?
0: Wat was het? Een goudse... Gerrit, jij kunt het lezen.
1: Is een goudse en de andere daardoor dienen de katholieke kerkzaken. Hij leefde in 1525... Oh, kijk eens aan. Je staat 1525 tot 1712.
0: Dan heb je heel lang geleefd. Dat klopt niet helemaal. Maar het is in ieder geval
1: een Norwegia.
0: Ja, precies, ja.
2: Ik wil zijn voedingsrecept.
0: Ja. Een historische figuur, dus de walvis. En daar zal het dan naar vernoemd zijn geweest.
2: Dat moet het dan zijn, ja.
1: Jan, je nam net het woord biografie in je mond. Is het geen idee om eens een biografie van Dushi te gaan schrijven?
2: Ik val stil. Ja, het is een heel goed idee.
0: Ja.
2: Dat zou een heel goed idee zijn. Maar dat wil ik dan wel eerst even met de familie bespreken.
0: Als die daar
2: voor openstaan. Ja, dan wil ik dat heel graag. Vind ik een waanzinnig idee. Dan wil ik het graag doen. Ja.
1: Nou, dat zou wel
0: Hebben wij jou over 2 jaar weer hier. Maar dan mag je wel even de tijd voor nemen. Want zij heeft zoveel gedaan. Ook met haar geschiedenis.
2: Ja.
0: En natuurlijk, eigenlijk moet je dan ook even naar Curaçao misschien wel even. Om het daar allemaal uit te zoeken. Ja, is gegaan.
2: In Curaçao.
0: Maar je hebt niet nog nu een ander boekproject of zo lopen? Wat dan?
2: Ik ben eigenlijk...
0: Toch wel?
2: Ja, met iets heel anders.
0: Vertel.
2: Mag er nog niet te veel over zeggen, maar...
0: Tipje van de sluier.
2: Ik kom altijd 's morgens als ik ga sporten en loop ik naar huis toe, kom ik altijd een mevrouw tegen met een heel leuk hondje. Het beestje is altijd... ik noem hem altijd Jippie, want het beestje is altijd blij. Ik sta elke morgen even een praatje met dat hondje ook te maken, met het vrouwtje. Ik heb het idee gekregen om voor Jippie een stripfiguur te maken. Samen met een klein zwart kastje. Kastje van mijn buurvrouw. En Jippie en Tessje, die wil ik helemaal om gekke dingen inhouden laten doen.
0: Een stripboek ervan maken eigenlijk. Kan je ook tekenen?
2: Nee, ik kan niet tekenen. Ik heb een tekenares. En dat gaat ook, het wordt ook een project wat echt nog niet over 2 maanden in de winkel ligt. Maar ik vind wel, ik heb een tekenares die dat dus wel wil doen, die heel goed is. En ja, dan vind ik het wel leuk om daar eventjes mijn fantasie op te
0: zetten. Ja, wat leuk. Voor iets voor Mathieu van Strips op de Markt. Ja. Dan lig je misschien volgend jaar in mei op de markt. Leuk.
1: En Peter Boersma is een cartoonist. Dus.
2: Ja, dat weet ik.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Mooi. Nou, dus dan hebben we en een strip die eraan komt en misschien een biografie van Dushi. Nou, dat zou pas mooi zijn.
2: We lopen weer even onder de pannen.
0: Zo. Jan, wij gaan het gewoon afwachten. We gaan ook afwachten wat er gaat gebeuren met het ontmoetingscentrum Dushi. Of Huis Dushi. We zijn er ook enthousiast voor.
2: Ja.
0: Veel dank voor je komst. En ook even leuk om weer te horen waar je allemaal mee bezig bent. En wij doen nog even snel een muziekje tussendoor, Gerrit. Lekkere gouden ouwe weer van Meatloaf. Hier is Paradise bij de Dashboard Light.

0: Ja, we kwamen erachter dat dit de extended version was van Meatloaf. Dus we gaan gewoon lekker over de tune heen. Gaan wij lekker afkondigen. Bedankt voor het luisteren weer naar Weekend Gouda. We hebben vandaag Gouda ontdekt als stad waar weer heel veel gebeurt. Voetbalvereniging Olympia dit weekend 140ste verjaardag. Arnoud Kuipers, hè, leraar op het Cornert. Leraar Nederlands, waar hij filmpjes maakt om het vak Nederlands op een leuke manier eigenlijk aan leerlingen mee te geven. En een stad waarin ontmoetingscentrum De Walvis misschien een andere naam krijgt.
1: Ja, laten we het hopen. Presentatie vandaag was in handen van Manon Juliger en ondergetekende Gerrit Schinkel. Techniek uiteraard, zoals elke week gedaan door Arjan Doelman. En je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T, allemaal hoofdletters. En met een uitroepteken. En daar vind je ook de link naar de podcast en filmpjes van dit programma. Deel het alles gewoon met je vrienden, familie en collega's.
0: Ja, je kunt ons dus ook live tijdens de uitzendingen bekijken en de filmpjes ook allemaal terugzien op YouTube. Wij wensen je een heel fijn weekend en wij zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de plaatwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, de tijd vliegt, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
2: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
0: Oh, 10 jaar heb je al gehad? December. Ja, kijk dat. Maar het is vooral, je zit niet in je 10e jaar, zeg maar.
2: Ja, officieel wel. Ja. Klopt, ja.
0: Gaan we straks nog uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
2: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
0: Nieuwekerk aan Den Ezel.
2: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
0: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
2: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten. En middelbare in Capelle aan de IJssel.
0: Middelbare in Capelle aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. En daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond. Dus dat is nog handig met de zaak ook.
0: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
2: Groot deel wel inderdaad. Deel wel, ja.
0: Ja. Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
2: Klopt. Ja, dat is zeker waar.
0: Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
2: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk, dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek, maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, ja, want hoe oud was je toen je die eerste, zeg maar, je eerste installatie kreeg?
2: Ik denk dat dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Rond die slinger inderdaad. Ja. Ja.
0: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk, eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
0: Ja. En kan je nog herinneren welke eerste plaat of cd je eerst, voor het eerst gekocht hebt?
2: Ja, zeker. En ik weet zelfs nog waar ook. Dat is op de platenzolder geweest in Putten op een vakantie in de zomer. En daar heb ik Kiss Dynasty. Dat was mijn eerste eigen LP. 5 eurotjes toen de tijd.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe oud was je toen?
2: Ik denk dat dat een jaartje later was. Dus al 13, 14 geweest.
0: 13, 14 geweest. Ja, rond die slinger. Dat is heel vaak de tijd waarop dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
2: Alles wat mensen uit mijn kleins eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje, ja, kijken, verder ontdekken. En ja, op die manier kom je een beetje.
0: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
2: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja, ja, ja. Dus en, daar heb ik veel naar afgekeken, zal ik maar zeggen.
0: Die had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
2: Ja, die draaide zelfs toen ook al platen, wel in mindere mate. Maar
0: wat draaide hij zoal?
2: Ja, Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling,
2: ja,
0: zeg
2: zeker.
0: Maar. Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
2: Ben ik mee begonnen. Alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld. Maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd. En ik ben geen maker.
0: Oké, okay, nou ja, je kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we heel later in het programma nog over hebben.
2: Oké, ben benieuwd.
0: Je kan ook produceren.
2: Ja, dat is ook weer zo.
0: Ja, dat is ook weer zo. Gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zullen we zeggen?
2: Ja, gamen vind ik nog steeds erg leuk.
0: Wie niet van jouw generatie?

0: Volgens mij, ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
1: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden, sommige die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
0: Ja, en die ken je ook persoonlijk, niet alleen online.
1: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk inderdaad.
0: Want online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Maar het is wel grappig dat je dus ook via online games nieuwe mensen ontmoet.
1: Is echt heel leuk inderdaad.
0: En ben je ook wel eens naar van die conferenties of die...
1: Nee, dat niet zozeer.
0: Die wedstrijden of hoe noem je dat?
1: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
0: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want
1: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
0: Ja, want zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
1: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken en doorgaans lukt me dat ook.
0: Nou, dat is een zeer nobel streven en het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
1: Ja, dinsdag tot en met zaterdag en zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
0: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een plaatszaak wilde beginnen? Want ja, je zegt ik ben eigenlijk pas mijn 14 goed met muziek begonnen. En toen heb ik eigenlijk de muziek ben ik gaan ontdekken.
1: Klopt.
0: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus wat is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat dat mogelijk maakte?
1: Nee, ik was klaar met mijn opleiding was ik. En ik had zoiets van ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
0: En heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
1: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
0: buiten beurzen zeer zeker. Ja,
1: klopt inderdaad.
0: Heb je ook wel eens meegedaan in hele grote beurzen? Vroeger had je in Utrecht en tegenwoordig steeds in Den Bosch.
1: Ja, naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
0: Nee, dus moet het combineren met een winkel natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
0: Dan ga je er wel eens naartoe voor inkopen?
1: Ik ga nog inkopen.
0: Want was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen.
1: Ja,
0: zodat je als handelaar daar kon inkopen.
1: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer.
0: Scoor je daar nog wel eens?
1: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt, dat er interessante spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
0: Ja, maar, want je koopt ook nog als particulier in, dat je, zeker. Je verzamelt nog steeds?
1: Ik verzamel nog steeds, moet ik wel erbij zeggen dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
0: Ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
1: Een aantal keer inderdaad, ja.
0: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
1: Dat klopt, ja.
0: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
1: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
0: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog
1: klopt.
0: Dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten die iedereen wil hebben.
1: Nou ja, Jan en Alleman, die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb, is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen. En dan ga je het gesprek aan en dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. En vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van, gaat het voor de 5e keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
0: of overlijden?
1: Uit? Dat gebeurt helaas ook. Zeker.
0: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van, ik ga nu een winkel openen. En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
1: Ja, Gouda mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hier eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En ja, toen ga je naar de winkel.

0: toe. En nou ja, we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
1: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
0: Ja, eigenlijk best wel.
1: Ja, ja, zeker. Je had er best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu.
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft. Ja,
1: ja, en hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen, gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, nou, jij durft. Want ja, op dit tijdstip.
0: Een hele andere tijd, dat sowieso ook. Qua vinyl, alles veel goedkoper, ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
1: Ja, 20 keer.
0: 20 keer, allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
1: ja, want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
0: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
1: Dat scheelt.
0: Dus dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en, en wat geld over, zeg maar, om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
1: Ja. En wanneer begon je echt geld te verdienen?
0: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlak ook, dus ja, dan kun je ook meer spullen kwijt.
1: Dan gaan we zo mee verder. Je had het er straks over de muziek die het eerst indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. En daar hebben we een nummer van klaarstaan.
0: Niet van Dynasty trouwens, maar...
1: Nee, niet van Dynasty.
0: Nee, dat niet.
1: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rock. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Ja, of twee jaar geleden. Tijd gaat zo snel, maar dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken, inderdaad. Ja.
0: Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wantslist. Dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken, dat van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700-800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18 hoor. Zo vaak niet op 18. Ja,
0: ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles wat ik binnenhaalde,
1: dat ging naar
0: vinyl. Maar... dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben heel groot fan van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar. Nee. Porcupine Tree, Steven Wilson is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is eigenlijk rock.
1: Klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog wat. Ja, dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag
0: business.
1: Me soms af waar die de tijd vandaan heeft. Wat hij doet.
0: Want hij doet nog solo-albums. Dus
1: ja, ook nog inderdaad.
0: Kunnen zien solo-albums, remasterwerken, et cetera.
1: Ja.
0: Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kiston, Porcupine Tree, Steven Wilson. Tool ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van... waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opa-oma gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En dat luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: Toch heb ik het indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja, en dat merk ik ook wel in de winkel. Yeah. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Precies. Dat merk je wel. Ja, ja dat is echt zo. Ja. Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk. Ja.
0: Ik kom uit die tijd. Ik ben van 1952. Dus
1: Ik
0: heb het allemaal meegemaakt. En af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, die heb ik ook gehad. Bijvoorbeeld van de Nice... hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlast Deathjack.
1: Okay.
0: Nice, voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies, dat zie je eigenlijk ook nooit vandaag de dag.
0: Die zie je nooit meer, die LP's. Ik heb ze allemaal gehad. Nee. Ja,
1: allemaal weggedaan. Herkenbaar.
0: Je had het net over dat je op een gegeven moment ging verhuizen naar de markt. En wanneer was dat precies?
1: Dat is in juni 2017 is dat geweest. Dus daar ga ik nu de 9 jaar
0: doen. Ja, dus je zit er eigenlijk al een behoorlijke tijd. En toen zei je van, toen ben ik eigenlijk geld gaan verdienen.
1: Ja.
0: Wat ook weer niet vanzelfsprekend is. Want ik neem aan dat het een veel duurder pand was dan de Korte Groenendaal.
1: Zeker. Keer 2,5 van wat het eerst kostte.
0: Ja.
1: Dat is de gok die je moet nemen, die je moet wagen. Op het moment als ik daar had gebleven, dan had ik stilstand gehad. Dus dan kan je niet groeien, kan je niet verder, kan je spullen niet kwijt. En dat kon daar wel. En dat is de juiste gokstap geweest wat dat betreft. Ja. Er was vraag naar gehouden.
0: Ja, en had je toen al wel een relatie?
1: Ja, die had ik op het moment dat ik opende, had ik dat ook al. Dus nog steeds met dezelfde. Dus,
0: en die wonen nu samen met een kleine in Gouda.
1: Klopt inderdaad, na een lange zoektocht hebben we eindelijk wat kunnen kopen.
0: Ja, want wij doen ook een ander programma, Machiavelli. En dan komt het onderwerp, het politieke programma, dan komt het onderwerp wonen zeer vaak aan de orde.
1: Oh, dat geloof ik best inderdaad. Ja, we zijn ook lang op zoek geweest. En ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik kan mijn bedrijf een succes noemen op het moment als ik een huis kan kopen. En dat is gelukt. Het is een appartement, maar goed, dat is net zo goed een huis wat dat betreft.
0: Absoluut.
1: Dus wat dat betreft voor mij succes, ja.
0: En als je nou terugkijkt, van waar denk je dat jouw succes vandaan komt? Bijvoorbeeld... je moet iets heel erg goed gedaan hebben.
1: Ja, dat vind ik altijd heel erg.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je van, nou, wat is nou de doorslaggevende factor geweest?
1: Ik vind dat altijd heel erg lastig om te zeggen. En dan zeker over mezelf. Maar wat ik vaak van mensen hoor is de gastvrijheid, de klantvriendelijkheid, de huiselijke sfeer. Ja, en een stukje gunfactor is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Op het moment als je achter die kassa gaat zitten met een chagrijnig gezicht, ja, dan komen ze één keer binnen en de tweede keer niet meer.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment ook cd's gaan verkopen, zag
1: ja,
0: ik.
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar ik zag ook onlangs weer dat het minder is geworden.
1: Ja.
0: Je had bepaalde bakken staan onder andere bakken. En
1: klopt.
0: En dan moest je op je knieën gaan zitten om die te openen
1: dat,
0: en te zoeken.
1: Dat is ook gebeurd, dat inderdaad. Me, klopt.
0: Maar ja. die is weer verdwenen volgens mij.
1: Ja, nee, ik heb in de Korte Groenendaal zelfs heb ik ook al cd's gehad. En daarna, nadat ik naar de markt ben gegaan, heb ik zelfs een best groot gedeelte met cd's gehad. Alleen het liep steeds minder en minder. Dus uiteindelijk zijn daar platenbakken voor terecht gekomen. En dat loopt beter. Je merkt gewoon dat dat echt op jaarbasis 1-3% is van de totale omzet.
0: Ja, ja. Wat ik verbazingwekkend vind, want als je zoekt op internet op dit moment, en merk ik dat hoeveel er eigenlijk niet meer op cd te krijgen is van hele goede muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat die ook tweedehands steeds duurder worden, ook bijna onbetaalbaar
1: gaan
0: worden.
1: Ja, iets wat zeldzaam is, zal altijd zeldzaam blijven, zeg ik altijd. Alleen, ik merkte wel dat er gewoon heel veel aangeboden wordt. Dus heel veel mensen doen cd's weg. Als ik een week lang ga tellen wat ik kan inkopen, kom ik op 10 plus afspraken kom ik uit. Dus ik bedoel maar, dat is echt bizar.
0: Ja, betekent dat je vooral vinyl verkoopt. Nou is een nieuw vinyl ook een bepaalde periode ingeweest. Maar ik heb de indruk dat dat weer lastiger wordt. Omdat die prijzen zo gigantisch gestegen zijn van nieuw vinyl. Dat het bijna niet normaal is.
1: Prijzen zijn zeker gestegen, dat klopt. Dus toen ik begon had je een plaatje voor gemiddeld 20, 25 en echt max 30 euro. En tegenwoordig enkele OP dat begint bij 35. En een dubbele dat start bij 45, zeg ik altijd.
0: Ja, en dan heb je nog het nadeel dat je een relatief kleine zaak bent en dat je dan vaak niet tegen bepaalde prijzen kan inkopen.
1: Dat klopt ook. Dus dat is een stukje snijden in je marge als je wil blijven meedoen en proberen op andere manieren deals te scoren. Dus we hebben het er net over gehad in Den Bosch bijvoorbeeld. Soms kom ik daar nog wel eens dingen tegen. Dus bij een Engelsman bijvoorbeeld, dan heeft hij een bepaald album en een goede prijs, dan neem ik dat ook mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want als je kijkt naar de verhouding gebruikt vinyl en nieuw vinyl. Je had het net over de omzet van je cd's die eigenlijk te verwaarlozen is.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En als je naar nieuw vinyl, oud vinyl kijkt, hoe is de verhouding dan?
1: Dat is op het moment 35-30 tweedehands. En de rest dan nieuw op het moment.
0: Dus toch nog wel een redelijke markt, die nieuwe LP's.
1: Zeker, als ik even moet schatten, want ik heb de cijfers hier niet bij me. Maar dat komt zeker wel op een 70% van omzet uit nieuw vinyl. Dus ja.
0: Ja, als je naar heel veel van je collega's kijkt, dan zie ik dat die ook een webshop hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ik koop zelf bijvoorbeeld Delft bij Sounds. Mm-hmm. En dat doe ik altijd via hun website. Want het fijne daarvan is, ik kan altijd onmiddellijk zien of ze het in voorraad hebben.
1: Ja.
0: En dan is het vaak binnen 2 dagen geleverd. En dat ik ben zo'n klant die nooit wil 6 weken wil wachten. Iets.
1: Snap ik ook. Ik heb ze gelukkig wel. Dat scheelt.
0: En nooit overwogen een webshop te beginnen?
1: Ik heb een webshop zelfs gehad. Alleen het is te veel werk. Ik doe het helemaal in mijn eentje. En dan kom ik terug op de 32 uur.
0: Dan is het volstrekt onmogelijk.
1: Nee, dan kan ik de 64 van gaan maken.
0: Ja,
1: dat is het ding.
0: Ja.
1: We zijn wel bezig met een webshop. Dan moet het allemaal wat makkelijker gaan. Met een ander systeem. Dan zie je gelijk wat er op voorraad is in de winkel. Maar ook wat er bij de groothandel op voorraad is.
0: Ja.
1: Dus dat moet makkelijker gaan worden. Ja. Maar dat is iets
0: Want als bij de groothandel is, dan hebben we het vaak over één bekende groothandel in Capelle en Wijssel.
1: Exact, inderdaad.
0: We noemen geen namen hier.
1: Mag. Het maakt mij niet uit. Iedereen kent het.
0: Het grappige is dat ik 3 vestigingen van die groothandel heb meegemaakt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ze zijn begonnen in Berkel en Roderijs, toen naar een locatie in Capelle gegaan en daarna weer naar een andere locatie in Capelle.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Dat is wel grappig. Maar ik vond op jouw kaartje staat een cashgeld voor uw oude LP's en retro games.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, retro games?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Verkoopt die man ook retro games?
1: Ik verkoop ze niet, maar ik koop ze in voor een vriend van mij als dat aangeboden wordt, wat dat betreft. Ja, dus, maar wat ik wel verkoop extra nog, dat zijn Pokémon kaarten. Een stukje uit mijn jeugd, maar ook waar gewoon extreem veel vraag naar is. Dus weer dat gat hier in die stad opvullen met wat niemand anders doet. Dus,
0: dat is een hele goede stap. Want voor de uitzending had het wel even over. Mijn zoon, die inmiddels 36 is, dus gewoon een aantal stukje ouder dan jij, die verzamelde Pokémon kaarten, maar die speelde ook de spellen. Hè?
1: Ja.
0: Die ging ook werkelijk naar toernooien toe om daar spellen te spelen. En ik was redelijk fanatiek daarin. En die heeft op enig moment overigens al zijn Pokémon kaarten weer verkocht. Want zo gaat dat ook.
1: Hetzelfde wel met de platen.
0: Ja, hè? Dan,
1: met de platen. later. Dan doe je het weg.
0: Ja, doe je het weg. Maar onlangs kwam een kleinzoon van mij, die nu nog 16 is, die ook heel graag games speelt. Eigenlijk sinds zijn tweede of derde of vierde. Dat was echt extreem jong. Die kwam ook enthousiast aan mijn opa. Ik ben begonnen met Pokémon kaarten. Dus er is ook weer een nieuwe generatie die blijkbaar dat aan het oppikken is.
1: Ja, dat is bijzonder om te zien. Het is eigenlijk, het simpelste om te beschrijven is eigenlijk iedereen onder de 40, zeg ik altijd. Pokémon wordt dit jaar, is het 30 jaar, zeg maar. Dus 30 jaar bestaat Pokémon. Dus de trading card game, de serie, de spelletjes, noem het allemaal op. En het is hotter dan ooit. Het is bizar. Het is echt bizar.
0: Ja, want het is een enorme marketingmachine die er ook achter zit.
1: Over prijzen dan bijvoorbeeld. Je noemde net een Piper at the Gates of Dawn van Pink Floyd. Als je daar een originele van hebt, zit je toch wel gauw op een 400-500 euro. Een goede staat, zeg maar. Echt de eerste persing. Ja. Is peanuts vergeleken met die Pokémon kaarten.
0: Ja, dat is bizar. Duizenden normaal. Euro's kan dat.
1: Miljoenen maken. Zelfs. Ja, miljoenen, dat is echt niet normaal.
0: Ja, ik weet ook dat het museum in Amsterdam een Pokémon kaart
1: klopt inderdaad.
0: Uitgeven, dat de winkel gesloten moest worden omdat de winkel werkelijk bestormd werd en dat mensen elkaar met elkaar op de vuist gingen om een exemplaar te bemachtigen.
1: Er stonden toen al mensen buiten daar te wachten en dan kreeg je eigenlijk gelijk 50 euro als je hem wilde verkopen. Ja. Als ik die mensen was geweest, had ik hem vastgehouden, want inmiddels levert die 7.500 euro op.
0: Het is ook bijna een investering, zou je kunnen zeggen.
1: Haast wel. Ik ken ook mensen die dit doen inderdaad als investering. Dus hier heb je meer rendement op sowieso dan je crypto. En sowieso je rente op de bank. Dus veel interessanter investering.
0: En hoe vaak verkoop je nou op dit moment per week Pokémon kaarten?
1: Dat is eigenlijk wel dagelijks. Het is een heel klein stukje in de winkel. Dat heb je zelf ook gezien wat het maar is. Dus het is echt maar een paar vierkante meter wat het uiteindelijk kost.
0: Je verkoopt ook nieuwe sets?
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Engels helaas op het moment niet. Maar dat komt omdat er gewoon verschrikkelijk weinig beschikbaar is. Dus eigenlijk alles gaat naar de grote jongens toe vanuit de groothandel.
0: Hetzelfde verhaal eigenlijk.
1: Hetzelfde verhaal inderdaad. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Want ik kreeg het voorheen wel, maar nu niet meer. Dus daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig.
0: Dat is eigenlijk heel concurrentievervalsend op deze manier.
1: Ja, is het ook. Want hun zoeken uit wie het krijgt. En ik noem maar wat, de Intratuin, die krijgt wel wat. Intratuin of All Places. En ik niet. Dus het is apart. Ja. Ja.
0: Nou, dan maar hoop op die tweedehandse markt. Dus als iemand luistert die nu nog een collectie in van die keurige mapjes thuis heeft liggen.
1: Of in een grote doos.
0: Of in een grote doos, dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker, mag altijd langskomen. Ja, zeker.
0: We gaan naar muziek luisteren. We hebben het al genoemd. De Beatles, Norwegian Wood.

0: Ja, Norwegian Wood van de Beatles uit 1965. Toen was je nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat me ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: Om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat ertussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je zo?
1: Ik ben begonnen met Rega Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn, mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja, het moet wel goed zijn. Anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: ze moeten erachter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, begint bij €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurdere, weet ik. Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen.
1: Dat, na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat kunnen horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar.
1: Zodat
0: iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, plaatsspelers van €20.000, boxen van €30.000. Je kan ze gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatsspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo, verdikke draden.
1: Verdikke draden, inderdaad. Gouden stekkers, zilver, noem het allemaal op, inderdaad. Zekers.
0: En wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatsspeler staat even in de kast. Maar dat komt door mijn dochtertje die nogal vrij vage handen heeft. Even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan. Die heb ik al jaren en jaren heb ik die al. Zelfs voordat ik begon.
0: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
1: Klopt. Alleen dat vak zijn ze wel een beetje verloren. Dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar Lin plaatspeler. En ik heb een Rega versterker. En kan niet anders natuurlijk. Rega versterker en Rega speakers heb ik thuis staan op het moment.
0: Ja. Maar zijn Rega speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
1: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen omdat er een nieuw model kwam en ik ben
0: wat is het topmodel van Rega? Gewoon een van mijn informatie.
1: Plaatsspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van, dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje, hebben ze eigenlijk alleen nog, dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er 3 en ze hebben er nu 1, dus er moet nog wat gaan komen, maar speakers is niet hun sterkste, zeg maar plaatsspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken en dan zeggen ze nooit van gehoord. Ik zeg, dat snap ik. Ga maar zoeken online en morgen sta je voor de winkel om te halen.
0: Heeft gewoon ook goede recensies gekregen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
0: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan?
1: Het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk, maar dat kan als goedkoop als 500. Je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
0: Ja. Want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren, maar die allemaal hebt staan.
1: Ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand. Nee. Anders zou ik zelf ook niet meer in de zaken staan, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt het zeker. Ja. Ja.
0: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb. Ik ben een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Dat ze tweedehands apparatuur verkochten. Heb je dat ooit overwogen? Want er is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken. Je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk. In mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
1: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
0: Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
1: Ik zeg al dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen. Van joh, repareer je audio? Ik stuur ze allemaal door naar hem.
0: Dus, ja, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks. Nee. Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet gaan zoeken. Want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over en die had eigenlijk... die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
1: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
0: Ik heb een Sansui. Die heeft van die...
1: Mooi.
0: Van die... Die meters die omhoog gaan.
1: Die potmetertjes
0: in het blauw.
1: Ja, fantastisch. Dus,
0: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Sansui met oude machtenboxen.
1: Mooi. Ja, zeker, mooi spul ook inderdaad.
0: Klinkt heel goed. Dat
1: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, wat dat betreft.
0: Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
1: Eigenlijk hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar, maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
0: maar niet in Gouda, neem ik aan.
1: Nee, niet in Gouda. Nee.
0: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
1: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag.
0: Maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om
1: binnen een half uur van hier.
0: In Delfzijlen of in Heerlen een zaak te beginnen?
1: Nee, binnen een half uur vanaf hier. Want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden ook inderdaad. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën. Want anders had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
0: Maar... En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
1: Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
0: Hebben we ook wel eens staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
1: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
0: Ja, toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
1: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Maar dat weet je dan inderdaad zelf ook, omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En het lijkt me heel erg gaaf. Alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was. Toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En...
0: Ja, maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to Dead van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en dat kwam er niet en dat kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
0: Nee.
1: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van daar is vraag naar, dus dan gaan we het zelf doen.
0: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Gaan we straks nog even over praten, over een nieuwe band in Gouda. wat zou je zelfs graag willen doen?
1: Het lijkt me leuk.
0: Als het ooit zover komt.
1: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus nou, we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit, ja. Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
0: De band van Adrie Vergeer. Ja, die iedereen kent in Gouda.
1: Klopt, ja.
0: En Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
1: Okay.
0: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
1: Nou kijk, moet je nagaan. Dat is ook jaar inderdaad. Ja, nou, dat is ook wel fantastisch. Ja. Maar bijvoorbeeld een Light, dus eigenlijk Nederlandse muziek en dan in het prog-psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier één album hebben gemaakt, allemaal eendagsvliegen en heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
0: Dan had je een heel goed reissue label hier, Pseudoniem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van, nou, daar ligt een gat in de markt.
1: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij Pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
0: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
1: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat dat gat er is, Pseudoniem is daar al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
0: Ja, Pseudoniem bestaat nog wel.
1: Als het goed is, bestaat het nog wel.
0: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
1: Paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. Ja. En die had nog aardig wat aanbod.
0: Ja,
1: maar,
0: ja want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
1: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, heb je. En daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. 1 album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
0: Ja, meer maar niet. Dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten? Waar zijn er nog mastertapes en waar kan je die vinden?
1: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus moet hem ergens van vandaag
0: aan. Want dat is waarschijnlijk weer met Light gebeurd. Hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland is uitgebracht. En niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
1: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
0: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Goudenstad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Semuta uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
0: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel, hè? Nee, nog steeds niet.
0: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band, je hebt wat liggen, kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem, want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
0: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, van hoog niveau is.
0: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: We hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
0: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus, en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persingen en dergelijke. Of is dat niet per se nodig?
0: Dat 180, 120 gram verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Dat is, eigenlijk maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
0: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft dat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
0: Niet veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet. En die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
0: Zeker.
1: En best talent hebben.
0: Ja.
1: Als je een nieuwe label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, nou, ik richt me vooral op kwaliteits vinyl uitgaven.
0: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: En, kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geleden bij gesprek.
0: In principe wel inderdaad. Ja. Ja, je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent heel ver wat dat betreft.
1: En je sluit het aan op een digitale opnamesituatie of analoog.
0: Of analoog inderdaad, zeker.
1: Dat kan ook nog steeds. En het grappige is dat ik ook natuurlijk in de analoog tijdperk albums heb gemaakt en Dat was in die tijd 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
0: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want
0: dat was een
1: budgetkwestie.
0: Ja, nee, maar dan...
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
0: Ze zullen er ongetwijfeld zijn, want als ik het goed zeg, De Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij...
1: De fantastische band uit Limburg.
0: Klopt inderdaad, die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenperserijen, we hebben er lang 2 in Nederland gehad.
0: Ja.
1: Zit er nog steeds 1 in Nederland volgens mij?
0: We hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Krukjes was dat vroeger. Heette dat?
0: Ja, volgens mij ook.
1: Maar dat zou misschien nu meer zo heten.
0: Misschien dat het verhuisd is.
1: Dat
0: denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem, dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen, nieuwe.
1: Ja, nieuwe.
0: En dat draait 24/7.
1: Zo populair is vinyl nog. Want... Als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig, wat voor oplaag vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinylhit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
0: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar heel veel minder grote namen. En daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steven Wilson.
0: Dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt.
0: Ja. Het is lastig om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb, is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele, 30 was dat, dus ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
0: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten. Omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best een groot label op Nederlands grond, zeg maar. Dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Steven Wilson, laten we het daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Ja. Een Britse progrock band. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
0: Dat is begin midden jaren 80. Toen is die begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat die nu is. Ik denk dat die dat zelf ook nooit
1: had verwacht. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
0: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet
1: vertellen. Er zijn van die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen.
0: Of op welke manier dan ook. Steven Wilson in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Ja, maar hij maakt ook solo albums. Ja, is er een verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
0: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook, maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
0: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor, we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
0: Hij heeft echt verschrikkelijk veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: die befaamde dubbel LP CD.
0: Klopt inderdaad, ja. En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat. Okay. Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud. Ja, het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
0: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
0: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Nou, dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
0: Ik kan je het een beetje vertellen, maar ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumours, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is
1: bizar,
0: toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
0: Dan moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Dus mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op. Ja. Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Yes, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
0: Zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: En succes met alles.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

beste luisteraars. Welkom bij het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis en de presentatie is in handen van Marga van de Ende. Het thema van deze uitzending is De Nacht van Gebed van Open Doors. In de studio is Ingrid Brak, organisator van De Nacht van Gebed in Gouda. En Ingrid gaat ons na het mooie lied van Eline Verlaan, Rots van mijn bestaan, wat vertellen over Open Doors en De Nacht van Gebed.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het thema van deze uitzending is Nacht van Gebed. Welkom in de studio, Ingrid Brak. Kun je je eventjes voorstellen, want jij gaat wat vertellen van Open Doors.
1: Ja, goedenavond. Ik ben Ingrid Brak. Ik werk als labcoördinator op het UMC Utrecht. En daarnaast ben ik moeder van twee jonge kinderen. Wat veel mensen niet van mij weten is dat ik daarnaast ook ambassadeur ben van Open Doors. En ik vind het super mooi om daar vandaag wat over te vertellen.
0: Ja, ja. En Open Doors, wat is dat voor organisatie, instelling?
1: Open Doors is een internationale organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. In landen waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Via Open Doors kun je in contact komen met vervolgde christenen. Dagelijks delen ze gebedspunten, zodat je weet wat er speelt, de dingen ja, die gebeuren. En daarnaast is het ook mogelijk om te reizen met Open Doors en de christenen te bezoeken. En dat hebben we zelf ook 3 keer gedaan. Dat is heel mooi om te doen.
0: Oh, dat is wel bijzonder. En die landen waar ze zo vervolgd worden, die staan wel open voor bezoek ook van Open Doors en...
1: Je reist onder een andere naam, dus ze weten niet dat je via Open Doors komt. Ja,
0: dus dat gaat ook allemaal wel in het geheim eigenlijk.
1: Klopt.
0: Ja. Altijd wel voorzichtig mee zijn.
1: Klopt, ja.
0: Ja. Ja, in de nacht van gebed, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Elk jaar wordt er een nacht van gebed georganiseerd. En dat is door heel Nederland en in België zijn honderden steden en dorpen waar grote of kleine groepjes bij elkaar komen om te bidden. En op sommige plekken is dat tot middernacht. En in andere plekken wordt de hele nacht doorgebeden. Het is 's nachts ook om iets te varen dat je in het geheim iets moet doen. En het kost ook meer moeite als je het... En 's avonds ben je moe. Het is ook om een beetje mee te leven en in te leven hoe het is om als christen vervolgd te worden.
0: Ja, dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen.
1: Klopt, ja.
0: Hoe dat is.
1: Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar het lied van Rots van mijn bestaan van Eline Verlaan. Ja, ik doe het zo.

0: Dan is de studio. In de studio is Ellen Brak. Die vertelt wat over Open Doors en de Nacht van Gebed. Ellen, of Ingrid, sorry. Hoe ben je betrokken geraakt bij Open Doors?
1: Ja, dat is alweer 16 jaar geleden. Tijdens een reis naar Israël heb ik mijn vriendin Marjan ontmoet. En zij reisde toen al met Open Doors en vertelde daarover. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Dat mensen zoveel over hebben voor hun geloof. Ja, dat was, is voor mij een bevestiging. Ik was toen net tot geloof gekomen dat God echt bestaat. En ook ja, gewoon een bemoediging. En daarnaast maakt het mij ook een heel dankbaar mens dat ik in een land mag wonen. Ja, waar je wel elke week naar de kerk kan gaan, een Bijbel kan kopen. Ja, die liggen gewoon in de boekwinkel. Ik ben vanaf toen jaarlijks naar de Open Doorsdag gegaan. Vond ik ook altijd heel inspirerend dat mensen uit landen daar iets vertellen over wat het ja, hun kost om Jezus te volgen. En ik ben zelf ook gaan reizen, want ik vond ja, echt heel mooi wat zij deed. Dus samen met mijn man ben ik in China geweest, in Noord-Korea en Kirgizië. Hele bijzondere ervaringen. In het ene land kan je christen echt ontmoeten. In een land als Noord-Korea is dat niet mogelijk. Mag je, ja, is dat gevaarlijk voor de mensen die daar wonen. Maar je draagt er een kruisje om, zodat ze weten van hey, er zijn christenen en we bidden voor jullie. In Kirgizië was het wel mogelijk om christenen te ontmoeten. We zijn ook naar de kerkdienst geweest, dus dat was ja, heel mooi. Een mooie ervaring. Maar ja, ook daar de kerken zijn, komen wel in het geheim bij elkaar. Dus je kwam dan in een huis. Je ging ergens achteraf. Dus ja, dan, dat vond ik zelf wel echt. Dan ervaar je meer van, hey, dit maken mensen dus mee. Je kunt niet zomaar over straat lopen en met je Bijbel, ik ga naar de kerk.
0: Maar is het dan niet ook gevaarlijk dat je vanuit de overheid eigenlijk ook in de gaten gehouden wordt? Als je...
1: Ja, die reisorganisatie heeft daar natuurlijk ervaring mee. Dus ze zorgen wel dat je, nou ja, op een bepaalde manier, je mag daar niet veel over vertellen. Dus daar houden ze zeker rekening mee. En als het te gevaarlijk is, dan gaat een ontmoeting ook niet door.
0: Hmm. Ja. Nee. Maar via de telefoon ben je natuurlijk altijd traceerbaar. Of die moet je ook thuis laten.
1: In Noord-Korea mag je je telefoon helemaal niet bij je hebben.
0: Nee. Nee, dat is natuurlijk heel anders als in deze landen.
1: Klopt, ja.
0: Ja, lijkt me wel een hele ervaring.
1: Klopt, ja. Mm. Wat ik ook wel heel mooi vond is van... ja, er werd ook voor je gebeden tijdens je reis. Ja, en je merkte dat God ja, ook echt bij je was. In een land als Noord-Korea is echt een duister land. Dat voel je ook geestelijk. Maar het is dan juist ook wel heel mooi dat je mag merken dat ja, mensen thuis voor je bidden. En dat je... Gods kracht krijgt om daar te zijn.
0: Hmm. Ja. En je bidt dan daar ook ter plaatse met
1: Klopt.
0: Elkaar?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel mooi.
1: Ja.
0: En kan je ook wat vertellen hoe zo'n nacht van gebed in grote lijnen verloopt?
1: In Gouda begint de avond om 8:00. En eerst heten we de mensen welkom. We zingen wat liederen. En we hebben de avond ingedeeld in 6 gebedsblokken. En dan eerst vertel je iets over het land. Dus de 6 gebedsblokken en dan behandel je 6 landen. Vertel je eerst iets over de situatie in het land. En daarna laat je een filmpje zien. Open Doors heeft veel materiaal verzameld. Dus dan vertelt een christen uit dat land iets over wat ja, hij heeft meegemaakt. Of de dingen die... Ja, waar hij vervolgingen aan ondervindt. En daarna ga je in kleine groepjes uit elkaar. En nemen we echt de tijd om met elkaar te bidden. Ja. En halverwege de avond is er dan een pauze. Het is dus ook mogelijk dat je zegt van... ik ga een aantal gebedsblokken meedoen. Het is van 8 tot 12. Dus dat zou ook kunnen.
0: Ja. En waar wordt dat gehouden?
1: In de Jesus Central Church... In Gouda.
0: Ja. Nou, je mag er straks na het volgende lied mag je er nog wel wat meer over vertellen. En het volgende lied dat is van Lef, Kijk omhoog.

0: ze weet, er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Ja, kan jij nog wat vertellen, Ingrid, welke landen er centraal staan tijdens de Nacht van Gebed?
2: Ja, de landen die dit jaar in Gouden op programma staan zijn China, Afghanistan, Mexico, Nicaragua en Somalië.
1: Ja, en waarom deze landen?
2: Nou, Open Doors die selecteert elk jaar een aantal landen. En daar krijg je als organisator informatie en filmmateriaal over. Dus dat is vaak al sturend. En dit zijn vaak landen waar het afgelopen jaar veel gebeurd is. En zelf maken we daar nog een selectie van. En dit laten we dan afhangen van het verhaal in het filmpje. We proberen ook vaak een land uit elke verschillende continenten te kiezen. Maar toen we zelf op reis zijn geweest, hebben we gedeeld waar we toen op reis zijn gegaan. Dus het is, je mag ook zelf kiezen als je het over een ander land wil hebben. Ja. Maar omdat Open Doors veel materiaal geeft, dan heb je al veel informatie en kun je iets laten zien over het land zelf. Dus dat,
1: En Open Doors, die Nacht van Gebed, is alleen in Nederland en België of is dat wereldwijd?
2: Nou, ik weet alleen in Nederland en België.
1: Ja. Maar de stichting opereert is wel...
2: Internationaal, klopt.
1: Ja. En die hebben dan misschien andere gebeden of samenkomsten.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Het is wel goed dat ze dat doen.
2: Klopt,
1: ja. Het is wel een hele organisatie, maar...
2: Ja, en het is ook mooi dat je zo als lichaam van Christus met elkaar mee kan leven. Dat vind ik zelf wel mooi. Zij delen gebedspunten en dan kan je heel concreet voor mensen bidden. En je kan niet altijd bij ze op bezoek, maar je kan wel geestelijk dicht bij ze zijn. En dat vind ik heel mooi.
1: Ja. En ook denk ik, als er zoveel mensen bidden, dan gaat er ook heel veel kracht van uit.
2: Klopt, ja. Er gebeuren hele mooie dingen.
1: Ja, en krijg je dat later ook wel te horen?
2: Ja, dat krijg je dan ook weer terug. Dus dat is echt, vind ik zelf heel bemoedigend.
1: Ja, zeker mooi. We gaan nu nog eerst luisteren naar het lied Toch bent u daar. Dat is ook heel toepasselijk.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met als thema Nacht van Gebed van Open Doors. En Open Doors ondersteunt de christenen in landen waar ze vervolgd worden. Kun je een aantal landen noemen en wat Open Doors daar doet voor de christenen?
1: Ja, Open Doors werkt in heel veel landen. Elk jaar brengen ze een ranglijst uit met 50 landen waar vervolging is. En in elk van deze landen bieden ze hulp. Al jaren staat Noord-Korea op nummer 1. En in dit land biedt Open Doors vooral praktische hulp. Er is veel armoede. Er is weinig middelen zijn er. Dus ze helpen daar ook de mensen met eten, medische hulpmiddelen. Andere landen waar de islam aanwezig is, bieden ze bijvoorbeeld trainingen aan om om te gaan met vervolging. Landen als Iran, Irak, Afghanistan. In Afrikaanse landen, zoals Nigeria, bieden ze veel traumahulp. Maar ook praktische hulp als het verstrekken van een microkrediet om weer voor jezelf te kunnen zorgen. Veel gezinnen of partners worden verstoten als de gemeenschap erachter komt dat ze christen zijn geworden. En dan helpen ze ook om een veilige plek te hebben om te wonen, maar ook om te voorzien in je levensbehoeften. Dus het start-up van een klein bedrijfje, een naaicursus aanbieden zodat iemand kleding kan gaan maken en verkopen. Open Doors die zoekt eigenlijk altijd de lokale kerk op en vraagt dan wat hebben jullie nodig? Het is dus geen zendingsorganisatie of ze werken met lokale mensen. Dus ze vragen van waar kunnen we jullie bij helpen? Nou, en dat is eigenlijk altijd gebed. Daarom deelt Open Doors ook heel veel gebedspunten en wordt deze nacht van gebed ook georganiseerd. Maar het kan ook zijn bijbels of evangelisatie, kinderbijbels, leiderschapstrainingen. Maar ook praktische hulp, dus het is eigenlijk heel divers.
0: En dan die bijbels, komen ze daarin of die
1: Dat is afhankelijk van de situatie in het land. In sommige landen mogen geen bijbels gedrukt worden, dus dan moeten ze per courier het land ingebracht worden. Of als het mogelijk is, dan proberen ze het ook in het land zelf te drukken. Ja,
0: ja, dat hadden we eigenlijk vroeger hier ook natuurlijk, hè? In Rusland en Oost-Europa. Er moesten ook vaak bijbels gesmokkeld worden.
1: Klopt, ja. Maar dat doet Open Doors nog steeds in landen waar bijbels niet gedrukt mogen worden.
0: Ja, en dat gaat ook altijd goed.
1: Niet altijd, maar ook voor deze projecten wordt ook intens gebeden. En zelf hebben we het ook mee mogen maken toen we op reis gingen. En mochten we weinig kleer meenemen en heel veel
0: materiaal.
1: Bijbels. Ja, het is inderdaad ook wel spannend, maar het is ook weer heel mooi als het lukt.
0: Ja, en waarschijnlijk ook heel veel inderdaad gebed voor dat.
1: Klopt.
0: Dat je ook ervaart dat God om je heen is en
1: klopt. Ja.
0: Dat beschermt.
1: Ja. Ja, het is niet ons project. Hè, van, nee. Als God wil dat zij het woord krijgen, dan helpt hij dat. Dan helpt hij jou ook.
0: Ja. Ga nu luisteren naar het lied van Annemieke Koelewijn. Toch bent u daar.

0: Ja.
1: Ja. Je wilde ook wat vertellen over Mexico, de situatie daar voor de christenen en gebedspunten.
0: Klopt. Ja, Mexico, dan denk je eigenlijk in eerste instantie, het is een christelijk land, is daar vervolging? Maar in sommige delen is daar inderdaad vervolging, met name in inheemse gemeenschappen, waar veel heidense rituelen en tradities zijn en iedereen moet daar aan meedoen. En als je dat niet doet, dan keert de gemeenschap zich tegen je. En dat kan best heftig worden. Dan sluiten ze bijvoorbeeld je huis af van water en elektriciteit. Of ze nemen je land en je spullen af. Je wordt ontslagen. En als je zelf een bedrijf hebt, dan komen ze, ja, dan willen ze geen zaken meer met je doen. Dus het wordt je gewoon heel moeilijk gemaakt. En ook kinderen ondervinden dat. Als ze naar school gaan, ze worden gepest. Ze hebben geen vriendjes of vriendinnen. Leraren die lage cijfers geven voor toetsen, zodat ze niet overgaan naar een andere klas. Maar daarnaast zijn er in Mexico ook criminele organisaties actief. En als christenen zich dan gaan inspannen om vrede te bewerken, dan kunnen ze gewelddadige tegenstand krijgen van deze bendes.
1: Ja, eigenlijk een hele zware geestelijke strijd in Mexico.
0: Klopt, ja. Het is dus niet in heel Mexico, maar in bepaalde delen kan het echt moeilijk zijn als christen.
1: Ja. En daar zijn dan ook gebedspunten voor die mensen, denk ik.
0: Klopt, huh? Ja, waar je dan dus voor kan bidden is dat ze toch mogelijkheden mogen vinden om op een andere plek weer een bestaan op te bouwen. Maar we kunnen natuurlijk ook bidden voor de mensen die dit doen. Van dat ze ook mogen inzien van deze christenen zijn niet gevaarlijk. En ze geloven in God de Schepper. En dat zij die criminele organisatie, maar ook de inheemse gemeenschappen God mogen leren kennen als hun redder, hun verlosser.
1: Ja, en dan komen daar ook wel mensen tot geloof in die gemeenschappen.
0: Klopt, ja. Want vaak zien ze wel dat christenen veranderen. En door de manier hoe ze leven, hoe ze met elkaar omgaan, dat zet mensen toch aan het denken. Mm-hmm. Ja. Dus ook mensen vanuit die bendes, er zijn de verhalen dat van vervolger zelf vervolgd worden. Net zoals Paulus eigenlijk.
1: Ja. Ja, en we gaan nu ook luisteren naar het lied van C.C. Wienand, The Goodness of God.

0: Ja, het lied gaat over dat we de zingen van de goedheid van God. Ik denk dat mensen in die landen dat ook wel ervaren. Ondanks de moeilijke omstandigheden, dat ze Gods aanwezigheid ervaren en de goedheid van God. We kijken daar soms wel tegenop ook, omdat we het hier zo makkelijk hebben. Dat ze zo die kracht van God mogen ervaren. Maar ik denk dat wij dat zelf hier ook in onze eigen moeilijke situaties mogen we altijd in gebed alles bij hem neerleggen en zijn goedheid ervaren. Maar daar in het praktische leven is het daar denk ik nog sterker in die landen.
1: Ze mogen heel vaak getuigen dat God bij hen is. Er zitten natuurlijk twee kanten aan. Aan de ene kant is het natuurlijk, valt het niet mee als... Als het leven van je kind of van je man kost, dat is gewoon heel verdrietig. En hebben zij ook echt momenten dat ze denken van we kunnen niet verder. Maar dan toch merk je na verloop van tijd ook met hulp van trainingen of trauma counseling en de gebeden die we hier wereldwijd voor hen doen, dat ze ook weer op mogen krabbelen en echt mogen getuigen en ervaren van hey, God is erbij.
0: Ja. En die trauma counseling, dat is dan van het land uit dat gegeven wordt, dat mensen ook voor opgeleid worden? Of gaat dat vanuit Open Doors?
1: Ja, Open Doors die zet dat op, die werkt met lokale mensen, maar die zet dat op inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja, en die ondersteunt dan ook weer daar de lokale mensen.
1: Klopt.
0: Bij.
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel mooi. We zullen ook nog wat vertellen over Afghanistan. De situatie daar?
1: Ja, Afghanistan is een land waar veel mensen natuurlijk geen vrijheid ervaren. Volgens de Taliban zijn er in Afghanistan geen christenen. Nou, dat zegt denk ik al genoeg over hoeveel vrijheid je in dit land hebt. Als een christen wordt ontdekt, wordt hij direct gedood. En niet alleen de gelovigen zelf, maar zijn hele familie wordt omgebracht. Ditzelfde gebeurt ook in Noord-Korea. Dus veel christenen ontvluchten Afghanistan. Maar het afgelopen jaar worden heel veel vluchtelingen uit buurlanden zoals Iran weer gedwongen om terug te keren. Ja, dat is voor christenen heel gevaarlijk. En er zijn daarom heel veel geheime gelovigen. Niemand weet dat die persoon christen is.
0: Ja, dat was natuurlijk voordat de Taliban kwam, was dat wat wel anders, neem ik aan.
1: Het was altijd wel gevaarlijk in dit land om christen te zijn, maar... onder de Taliban is... je wordt gewoon gelijk gedood. Dus dat is wel een stuk strikter dan eerder het geval was.
0: Ja. En zijn er ook nog andere landen, zoals China, waar dat ook gebeurt? Of is dat word je daar meer opgepakt en dan in de gevangenis?
1: Ja, in China... is bijvoorbeeld, mag je tot je 18e mag je niet in contact komen met de Bijbelgeloof. Dus is het eigenlijk verboden om kinderen tot 18 jaar iets te vertellen. En vaak als je dat wel doet, dan kan je inderdaad een gevangenisstraf krijgen. Of je wordt heel vaak opgepakt door de politie en ze geef je een verhoor. En ze maken het je moeilijk. In China krijg je niet zo snel de doodstraf. Dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Ze proberen het vaak op iets anders. Dat je bijvoorbeeld fraude hebt gepleegd om jou in de gevangenis te krijgen. Maar ze werken je tegen als je christelijke activiteiten onderneemt die zij niet willen.
0: Ja, dat maakt het vluchtelingen vraagstuk natuurlijk ook heel lastig. Omdat uit die landen zoals Afghanistan zijn mensen die echt levensbedreigend weg moeten.
1: Ja.
0: Terwijl je hier natuurlijk ook heel veel economische vluchtelingen hebt. Daar wordt dan vaak ook geen onderscheid ingemaakt, denk ik.
1: Nee, dat is lastig.
0: Ja. Want helpt Open Doors ook wel mensen om daar weg te komen? Of?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee,
1: dat weet ik niet.
0: Nee. Het is ook natuurlijk waarschijnlijk ook niet makkelijk om uit dat land sowieso te komen.
1: Nee. Nee, dat zou ik zo niet weten.
0: Nee. En wat mij ook altijd verbaast, dat je eigenlijk in het nieuws daar bijna niks over hoort.
1: De situatie van christenen bedoelt
0: u? Ja, ja, ja.
1: Nou, het is natuurlijk vaak ook wel zo. Open Doors is echt een organisatie die zich inzet voor christenen. Maar in een land als Afghanistan is er niet alleen vrijheid tegen christenen, maar ook bijvoorbeeld als je homo bent of andere, als je afwijkt van wat de Taliban vindt, dan zijn ze tegen je. En in de kranten hoor je vaak het meer het algemene verhaal. Hè, tussen in landen waar vervolging is, is vaak niet, zijn alleen niet de christenen die vervolgd worden, maar zijn ook andere minderheden die vervolgd worden. En dat lees je vaak wat breder terug in de kranten.
0: Ja. We gaan zo luisteren naar het lied. Dat is een Persisch lied van Daria. En ik wil daar eventjes de vertaling voorlezen. Dat gaat over: God hield zoveel van ons dat hij zijn zoon heeft gegeven om zijn leven te geven voor ons. Hij droeg de straf van onze zonden en schaamte. Met een schreeuw zei hij: het is volbracht. Jezus, hij overwon de duisternis, hij leeft, de dood is verslagen. Hij heeft voor ons de weg bereid, waardoor we gered werden. Hij is de redder van de wereld. Zo we zingen tot zijn eer en glorie. Prijs de Heer, Jezus, redder van de wereld. We moeten het woord verspreiden over zijn toekomstige terugkeer, over zijn wederkomst, om de wereld te herstellen tot zijn glorie. Laat de kerk nu zingen van deze komende koning, gekroond met majesteit, onze verlosser. En hij regeert, heerser van het heelal. Zijn naam is Jezus de Messias. En het lied is Savior of the World van Daria.

0: Ja, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. En bij ons in de studio Ingrid Brak. Fijn dat je zoveel verteld hebt. En wil je de luisteraars nog iets meegeven?
1: Jazeker. Ik ben en ik word nog steeds erg geïnspireerd door de vervolgde kerk. Vind het dus mooi om al zo lang met Open Doors mee te leven. Wat ik mee wil geven is, ervaar je God niet in jouw leven. Ga meeleven met de vervolgde kerk. En je zult zien en horen dat God aan het werk is. Wil je iets doen voor vervolgde christenen? Sluit je bijvoorbeeld aan bij de Nacht van Gebed, die 5 juni hier in Gouda wordt georganiseerd. En je zult merken dat je zelf ook bemoedigd wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja, Nacht van Gebed, die is inderdaad vrijdag 5 juni. En dan in de Jesus Central Church. Op de Rijsselseweg 1, voorheen God Center genoemd.
1: Ja, en de inloop is 7:45 en dan We beginnen om 8:00. Maar het is ook mogelijk om halverwege aan te sluiten.
0: Ja, ja, ja, kan van 10 tot 12 of...
1: Ja, gewoon
0: een gedeelte ervan.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Ja, nou, sterk aan te bevelen om hier naartoe te gaan. Bedankt voor alles wat je hebt willen delen. En we willen ook nog de blessing meegeven in Farsi en Hebreeuws. Ook aan de vervolgde christenen in al die landen.

de mededelingen. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, geeft stadsorganist Gerben Budding om 4 uur een orgelconcert op het historische Van de Brinkorgel in de christelijk gereformeerde kerk De Lichtwijzer, Hoge Gouwe 14. Het orgel is aan groot onderhoud toe en daarvoor is een groot bedrag nodig, €200.000. Bij dit gratis toegankelijke concert zal er dan ook een collecte worden gehouden. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de restauratie van het prachtige orgel. Nou, zoals jullie al hebben gehoord, op vrijdag 5 juni organiseert Open Doors de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. En 14 juni is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk. Dat zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. En ze worden elke tweede zondag in de maand gehouden van 10:30 tot ongeveer 11:15 in gebouw De Berk, Krugerlaan 79. De volgende viering is dus op 14 juni. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloof. Dan is de 21 juni om 3 uur in de Sint-Janskerk intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, de Oostpoort, in de Oostpoort. Daarom is op 21 juni geen Goudse glazen dienst. Dan is er elke vrijdagmorgen een stadsgebed in Gouda. En dinsdag 23 juni om 8 uur is er in de Veste een Gouda-aderlezing. De magie van het geloof van Kees van Ekeris. De lezing wordt ook gestreamd. En maandag 29 juni is er om 7:30 Sint-Jozefkapel Lage Gouwe 134 het maandelijks gebed voor de vrede. Bedankt voor het luisteren en een fijne week toegewenst.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Goedemorgen luisteraars, welkom bij Machiavelli, het wekelijkse politieke interviewprogramma van Radio Gouwestad. Mijn naam is Elia Griffioen, naast mij zit Chris Vogel. Hallo Chris.
2: Goedemorgen Gouda.
1: Goedemorgen, tegenover ons zit onze technicus Arjan Doelman en wij hebben vandaag te gast Caspar Carsen, burgerraadslid namens het CDA. Welkom Caspar.
3: Dankjewel, goedemorgen.
2: Welkom.
1: Goedemorgen. Nou, om gelijk maar te beginnen, jij bent een van de burgerraadsleden en je bent recent geïnstalleerd, ja, denk ik. Klopt. Hoe vond je dat?
3: Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik, het was een best een grote happening. Ik had daar zelf, had ik daar niet zo'n beeld bij vooraf. Ik vond het leuk om te doen. Dus,
1: nou, klinkt goed. En om even te beginnen, kan je wat over jezelf vertellen? Wie ben jij?
3: Ja, ik ben 53 jaar. Ik ben vader van 3 kinderen. Ondernemer hier in Gouda. Ik heb mijn bedrijf moet ik een beetje combineren met de zorg van mijn oudste zoon. Die is 23 en die heeft een verstandelijke beperking. Dat gaat op het ogenblik zo goed als en zo kwaad als het kan. Ik ben dus inmiddels burgerraadslid. Ik ben een jaar geleden ben ik op de lijst gekomen voor het CDA. Voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen, de campagne die was.
1: Dus ja, wat vond je er leuk aan?
3: Nou, er zat wel energie bij ons in het team. Die campagne is denk ik een jaar geleden ongeveer begonnen. Hè. Dat was met toch wel, dan heb ik het even over de top 10 van de lijst. Dat waren al mensen die elkaar nog niet zo goed kenden. Dus we hebben best wel tijd en energie erin geïnvesteerd dat we elkaar goed leren kennen. Dat je een beetje weet dat je elkaar hebt. Ja. En we hadden allemaal enorm veel energie om die campagne te draaien. En dat was echt heel erg leuk.
1: Doen jullie dan een teambuilding? Of hoe werkt dat dan? Samen de hei op?
3: Dat hebben we niet gedaan. We hebben gewoon met elkaar heel veel overleg gehad. Van nou ja, je gaat natuurlijk, zeg maar eventjes 10-11 maanden voor zo'n voor de verkiezingen ga je natuurlijk bij elkaar zitten van nou, hoe gaan we natuurlijk deze campagne voeren? Wat zijn de acties die we willen hebben? Ja, daar kwamen heel veel leuke ideeën uit. Het was heel energiek. En dan leer je natuurlijk ook elkaar steeds beter kennen. En dan weet je wat je aan iemand kan vragen. En dat was heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten.
2: En van hoe groot is de groep dan?
3: Nou, wij hadden volgens mij op de lijst een man of 20, 23 volgens mij. Maar de top 10, die spitsen zich. Dat was wel degene die echt heel actief waren in de campagne.
2: Mm-hmm. En wat is dan voor jou, zeg maar, het belangrijkste in een campagne?
3: Nou ja, het belangrijkste, maar dat vond ik ook direct het leukste, is dat je natuurlijk heel veel mensen spreekt. Dat je met kijk, een gemeenteraad staat natuurlijk heel dicht bij de mensen. Het staat van in de politiek staat natuurlijk het dichtst bij de mensen. Landelijke politiek heeft natuurlijk heel veel invloed op je, maar staat natuurlijk vrij ver van je af. En provinciaal staat natuurlijk ook vrij ver van je af. Ik denk dat het bij provincie natuurlijk nog best wel moeilijk is om te onderscheiden als inwoner hoe je dat kan, wat de invloed op je leven is. Maar de gemeenteraad is natuurlijk, dat staat heel dicht bij je. Als daar een beslissing wordt genomen, ja, dan is dat meestal vrij diep in jouw leefomgeving. Nou, en om mensen daarover te spreken, ja, dat gaf mij enorm veel plezier en energie.
1: Is dat ook een van de redenen waarom je politiek actief wil worden? Of is dat een andere reden dat je dacht, ik ga me daarvoor inzetten?
3: Nou, dat is op zich wel een aardig verhaal. Ik kom uit Bodegraven. Mm-hmm. Mijn vader die is 16 jaar wethouder geweest in Bodegraven, ook voor het CDA. Dat was vanaf mijn 11e, denk ik, 12e. Mm-hmm. Dus nou, toen had je nog papieren kranten. Dus mijn vader stond iedere week op de voorpagina. Dat als kind is dat best wel een ding. Mm-hmm. Dus ik heb toen vrij resoluut gezegd, een bestuursfunctie, politiek functie, ga ik niet doen. Dat is...
1: Ja, je vond die spotlights niet per se heel leuk.
3: Nou, dat was gewoon een uitspraak van dat moet je niet doen. Je bent iedere avond weg. En, inderdaad, als er iemand een verkeersboete krijgt, dan krijg je ook nog de schuld. Je krijgt natuurlijk de schuld van alles.
1: Ja.
3: Maar goed, daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. Ik ben in de ik denk een jaar of 20 geleden ben ik wel met allemaal maatschappelijke functies gaan doen. Ik zat in de Kamer van Koophandel. Ik ben voorzitter van VNO-NCW geweest hier in deze regio. Dat is een ondernemersvereniging. Maar goed, toen begon toch een beetje te kriebelen. Dus dan kom je toch een beetje terug op die ijzeren wet die ik voor mezelf had afgekondigd. Dat ik nooit iets in het bestuur zou gaan doen. Dus ik dacht, ja, ik kan wel aan de zijlijn blijven schreeuwen dat ik het... dat het anders moet. Maar het is misschien toch wel verstandig om jezelf daarmee te gaan bemoeien.
2: Maar heb je het gevoel dat je ook invloed kan uitoefenen?

0: Ik wil niet zeggen dat je dan direct invloed hebt. Als jij zegt van ik vind het hier, het parkeerbeleid is niet goed. Dat als je belt dat het dan wordt veranderd. Mm-hmm. Maar je kunt altijd meepraten. Dus iedereen zal naar je luisteren.
1: Maar ik bedoel ook meer van voor jezelf, zeg maar. Dat je zelf dingen kan inbrengen. Dat je ook invloed hebt op
0: absoluut.
1: Wat er binnen de partij gebeurt bijvoorbeeld.
0: Absoluut. Kijk, wij hebben natuurlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt een verkiezingsprogramma geschreven. Ja, daar kan je gewoon in meepraten. Dus op het moment dat je stel je bent lid van een voetbalvereniging en je hebt daar zorgen over de financiering. Dan kan je gewoon meepraten van wat vindt mijn partij of wat vindt een partij van de ondersteuning van sportverenigingen. En daar heb je gewoon invloed op.
1: En ben je iemand die makkelijk bruggen legt, zeg maar? Of dat je graag samenwerkt met iedereen?
0: Ja, ik kan deze vraag natuurlijk niet met nee beantwoorden. Dus, maar ik denk
1: ben
0: dat
1: je
0: ik,
1: als zelf als persoon, zeg maar?
0: Ja, nee, maar ik denk dat ik daar ook wel goed in ben. Ik ben geen ruziezoeker. Dus ik denk dat ik vrij makkelijk ook met mensen overweg kan. Ja.
2: En dan, je bent dus burgerraadslid geworden.
0: Ja.
2: Misschien, dat is een mooi bruggetje ook, Chris, jij ging er al naartoe. Voor de mensen die niet zo bekend zijn met dat concept, wat houdt dat precies in? Wat doet een burgerraadslid?
0: Je bent geen raadslid, dus er zijn in Gouda 35 raadsleden. Die kunnen, die stemmen mee. Als er een motie is, als er een voorstel is, dan kunnen ze in of tegen stemmen. Een burgerraadslid zit in een commissie, dus je hebt in Gouda een aantal commissies. Dus bijvoorbeeld de commissie fysieke leefomgeving. Die echt over de stad op wijkniveau onder andere gaat. En daar ben je medelid van die commissie. En dan kan je wat dingen indienen. Je kan je adviseren. Maar kijk, de belangrijkste reden voor mij was, wij zijn een fractie van 2 personen, het CDA. Mm-hmm. Dat is voor 2 personen wel heel veel werk. Dus op het moment dat je moet het in mijn geval een beetje zien als ondersteuning van de 2 fractieleden die wij hebben.
2: Ja, ja. En weet je ook al of je specifieke onderwerpen gaat doen?
0: Nou, we moeten dat nog afstemmen. Wij kunnen 2 burgerraadsleden kunnen wij benoemen. Nou, ik ben dan nu de eerste. De tweede, die moet nog komen. Dat zal na de zomer zijn. En dan moeten we goed even met z'n vieren afspreken van wie welke commissies gaat doen. Maar het is wel zo dat we op het ogenblik, we rouleren nu. Dat gaat richting de zomer. Dat we alle 3 van zoveel mogelijk dingen wat afweten.
2: Ja, dat is ook slim inderdaad. Als dan iemand er een keer niet is, dan kan je het makkelijk overnemen.
0: Onze fractievoorzitter is Martijn van der Wind. Nou, die is al 8 jaar raadslid. Is ook al 4 jaar burgerraadslid geweest. Die weet allemaal wel precies hoe het zit. Arie de Verkerken, dat is de nummer 2. Ja, die is net als ik, die is nieuw.
2: Ja.
0: Nou, en je hebt wel heel veel inwerktijd nodig als je in de raad komt. Voordat je weet hoe de hazen lopen. Je hebt daar gewoon echt tijd voor nodig. Dat is, het is een complexe organisatie. Het is ook geen organisatie zoals een andere. Je kan het niet vergelijken met een bedrijf. Dus om in zo'n gemeente in te werken heb je denk ik zomaar misschien wel een jaar nodig om te begrijpen hoe de dingen lopen, waar je wat moet nakijken en hoe je iets in beweging kunt zetten. Dus dat we daar nu even in hoge snelheid proberen dat ons allemaal eigen te maken is, denk ik voor ons, onze kleine fractie, is dat denk ik heel belangrijk.
1: En wat is nou zo leuk tot nu toe als een burgerraadslid?
0: Nou, ik ben het nog maar een week, hè?
1: Een week? Oh, dat heb ik niet meegekregen.
0: Ik ben het nog maar een week. Maar kijk, ik draai binnen de fractie draaien we gewoon mee. Alle punten die aan de orde zijn worden besproken. En nu is wel zo, na de verkiezingen draait de gemeenteraad wel een beetje op halve kracht. Hè? Dus het is niet dat er wekelijks een gemeenteraad is. Het komt natuurlijk omdat er nu op het ogenblik collegeonderhandelingen zijn. Het oude college dat loopt de laatste maand in, denk ik, als het voorspoedig gaat. Dus dat betekent ook dat je nu weinig beleidspunten hebt die aan de orde komen. Dat gaat natuurlijk na de zomer in volle vaart. Ja. Tenminste, daar ga ik vanuit dat dat in volle vaart gaat.
2: En over het collegeakkoord gesproken, ik begreep uit de nieuwsberichten, want er wordt nu natuurlijk gepraat en onderhandeld, et cetera, dat het CDA daar nog over aan het nadenken was. Dat die wel mee wilde praten, maar dan niet helemaal zeker wist of ze ook echt mee wilde doen.
0: Nou ja, je zegt nu collegeakkoord.
2: Samenlevingsakkoord is het. Ja,
0: ja, het is, er is een samenlevingsakkoord. Er zijn 7 partijen die daar het initiatief voor genomen hebben. Dat zijn ook de collegepartijen. En 3 partijen die hebben zich daarbij aangesloten. Dat zijn JA21, Partij voor de Dieren en wij.
2: Ja.
0: Waarbij wij, kijk, en er zijn er dus 3 niet, hè? Gemeentebelangen Gouda, Pro Gouda en
2: SP denk ik ook
0: SP niet.
2: Niet.
0: Die doen niet mee. Kijk, bij zo'n samenlevingsakkoord kom je natuurlijk tot een vrij generieke doel voor wat je wil met de stad. Dat is niet heel, heel specifiek. Er wordt niet gezegd. Okay. Dus van

0: vandaar dat wij ook meelopen. Ja, als daar natuurlijk wat uitkomt waar je voor bent, ja, dat overstijgt natuurlijk partijbelangen. Wij willen het beste voor Gouden. En als in zoiets staat, in zo'n samenlevingsakkoord iets staat wat goed voor Gouden is, dan gaan we niet tegen zijn. Mm-hmm. Maar de echte richting die zal komen in het collegeakkoord, dat wordt door dit aankomend college wordt dat samenwerkingsafspraken genoemd. En daar komt de richting in die het dagelijks bestuur van de stad gaat voeren.
1: Ja, bijvoorbeeld financiën, wordt dat dan ook al vastgelegd in dat brede samenlevingsakkoord? Of is dat op een later moment?
0: Nou,
1: dat is best wel een beperkende factor met wat je wil natuurlijk.
0: Nee, dat laat ik het zo zeggen, ik weet niet hoe specifiek ze dat willen gaan maken.
1: Okay.
0: Daar zit ik natuurlijk niet bij. Maar financiën is natuurlijk wel iets wat natuurlijk in het college heel zwaar weegt.
1: Ja, dat zullen we afwachten. Ja. Ik begreep dat er komende week in ieder geval een bericht vanuit de formatie gaat komen. Hoe dat allemaal precies gaat lopen, dat is ook even afwachten waarschijnlijk. Maar dat gaan we zien.
0: We zijn er klaar voor, hè? Dus,
1: Ja, wij ook vanuit de radio. Wij zijn ook heel benieuwd.
2: Want ik vraag me echt af van, zullen dan je persoonlijke speerpunten zijn? Waar wil je de focus op leggen? Wat vind je belangrijk?
0: In Gouda.
2: Ja.
0: Nou, kijk, als ik het collegeakkoord zou mogen schrijven, dan zou ik heel veel aandacht hebben voor wonen. Het is natuurlijk landelijk is er natuurlijk heel veel aandacht voor het woningtekort dat er is. Nou, dat is in Gouda niet anders. Ik denk dat wij in Gouda natuurlijk toch wel gehinderd worden dat er gewoon niet zo heel veel ruimte is om te bouwen. Gouda, kijk, de stad is niet van elastiek. Je kan het niet groter maken. Dus als je kijkt naast dat er in Westergouw wordt gebouwd, is er eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel ruimte. Dus ik zou dan geloof ik wel kijken of je projecten kan doen waarbij je bijvoorbeeld meer woningen voor ouderen maakt. Dat je de doorstroming een beetje kunt krijgen in het woningbestand. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, dan kijk ik even naar mijn eigen ouders, die zijn 79 en 81. Die wonen nog gewoon in een eensgezinshuis. Nou moeten ze daar voor mij niet per se uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat, laat ik het even zo zeggen, 40 jaar geleden zaten mensen van 80, die zaten natuurlijk in een wat kleiner huis. En dat zorgde voor de doorstroming. En die doorstroming die stokt al een beetje.
1: Ja, misschien is dit een mooie cliffhanger voor het onderwerp na de muziek. Dan gaan we eerst luisteren naar een nummer van de Rolling Stones, Gimme Shelter. En daarna verder over het onderwerp wonen.

0: Vai ver ele fechando. Dat waren de Rolling Stones met Gimme Shelter. We waren al even voor de muziek begonnen over het onderwerp wonen. En daar gaan we graag mee door. Het CDA heeft daar ambitieuze plannen voor. Misschien een eerste inleidende vraag vanuit mij. Wat ik zelf persoonlijk altijd als kiezer lastig vind bij het onderwerp wonen op gemeenteniveau. Dat is dat eigenlijk alle partijen willen wel meer bouwen. En ik vraag me altijd af, misschien kan jij me daar een beetje helpen. Wat zijn nou verschillen tussen partijen? Want ik vind die altijd moeilijk om te zien.
1: Nou, kijk, als je naar ons kijkt, wij zouden graag gewoon willen bouwen met niet een al te hoog aandeel voor sociale huurwoningen. Mm-hmm. Daar wordt op het ogenblik wordt daar volgens mij voorgeschreven dat 33% van de te bouwen huurwoningen sociale huur is. En wat het effect daarvan is, is dat de gemeentes om ons heen, die hebben een veel lager aantal. Dus dan krijg je dat in Gouden een relatief hoog aantal, een hoog percentage. Dus daar zit ook wel een verschil natuurlijk met andere gemeentes. Met andere partijen. Ik denk dat als je deze vraag aan Pro zult stellen, dat ze juist een hoger aandeel van sociale woningbouw zouden willen hebben. Dus daar zitten wel de verschillen in. Ik denk ook dat je als gemeente best wel wat meer mag focussen op eigen huisbezit.
0: Ja,
1: dus in plaats van huurwoningen. Dus daar zit een verschil. Het is natuurlijk zo, iedereen wil natuurlijk betaalbaar wonen. Iedereen wil dat er natuurlijk voor iedere doelgroep voldoende woningen zijn. Maar het is natuurlijk niet, als je kijkt naar Gouden, kan je in zo'n dossier als wonen, kan je niet Gouden als stad alleen kijken. Dan moet je echt naar de regio kijken. Je hebt de gemeentes om ons heen, die hebben natuurlijk ook, die moeten ook mensen huisvesten. En als die alleen maar, ik zeg maar eventjes, relatief dure woningen hebben, ja, dan komen de mensen die dat niet kunnen betalen, die trekken dan naar ons toe. Ja, hartelijk welkom hier natuurlijk.
0: Is daar ook overleg over? Want inderdaad, ik snap de logica wel, maar het lijkt me dan ook goed om daar af en toe te overleggen of samen op kan trekken.
1: Nee, kijk, de provincie en de landelijke overheid zijn natuurlijk best wel voorschrijvend. Hè, zo'n eis van 33% sociale huurwoningen, die heeft Gouda niet verzonnen. Die komt natuurlijk van de landelijke overheid. Maar als je het aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou, het mag wel iets minder. Mm-hmm. Dan ben ik niet wil zeggen dat het heel laag moet zijn, maar het mag wel iets minder dan 33%.
2: Casper, even een korte vraag, zeg maar. Waar is het misgegaan, zeg maar? Waarom hebben we nu echt een woningtekort? Waar is dat gewoon gegaan zoals het is gegaan? Of
1: nou, ik denk dat ook,
2: is daar een reden voor?
1: Ik denk, nou, wat ik net zei, ik denk dat er natuurlijk veel mensen langer in hun woning blijven wonen. Ik denk ook dat je hebt natuurlijk heel veel mensen die de dichtheid in een huis is vrij laag. Veel mensen die alleen zijn, gescheiden mensen, ja, die wonen dan ook plotseling in twee huizen in plaats van één. Ja, dat heeft natuurlijk best wel effect. Mm-hmm. Dus ik denk dat ermee te maken heeft. Je moet bij mij niet aankomen dat de woningnood bijvoorbeeld komt door asielzoekers. Daar ben ik niet van. Dat vind ik altijd een argument dat geen steek houdt.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, we werden even onderbroken, maar daar zijn we dan weer. Ga verder, Chris.
2: Maar dan vraag ik me ook af, waarom is het nou zo lastig om te bouwen? Ik neem aan, inderdaad, Gouda is weinig plek om te bouwen, maar waarom is het zo'n probleem?
1: Nou, je hebt natuurlijk, op het ogenblik is het natuurlijk nog extra lastig door de hele stikstofproblematiek. Maar het is natuurlijk zo, kijk, een wijk ontwikkelen, dat kost natuurlijk enorm veel tijd. Ik heb dat gezien bijvoorbeeld in Bodegraven, waar een wijk is gebouwd. Daar gaat zomaar even 10 jaar overheen tussen de planning en dat de eerste paal in de grond zit. Dus ja, dat is natuurlijk, zo zijn wij in Nederland georganiseerd. Dat is niet voor niks. Hè. Je moet ook blij zijn dat je natuurlijk niet overal waar jij het mooi vindt maar een wijk kan neerzetten. Of een paar huizen kan neerzetten. Zeker in het Groene Hart is dat natuurlijk best wel een item waar heel omzichtig mee wordt omgegaan. Maar ja, dat heeft wel als gevolg dat het daardoor langer gaat duren. Ja.
2: En voor jou, wat is belangrijk eigenlijk? Want op een gegeven moment moet je kiezen tussen natuur en bouwen.
1: Ja.
2: Dat is lastig. Of is, wat kan je erover zeggen? Wat zou jij belangrijker vinden?
0: Misschien zelfs ondernemen er ook bij trekken. Want wat je zei, de ruimte is inderdaad... Er is maar één Gouda. Er is maar een aantal vierkante kilometers, zeg maar.
1: Nee, en ik ben ook echt... Ik ben voorzitter geweest van VNO-NCW. En toen was de wij schreeuwden om bedrijfsterreinen. Dat is ook de tijd dat Gouwe Park werd ontwikkeld. Omdat je natuurlijk... Wij hadden als ondernemers hadden wij in ons ledenbestand die bijvoorbeeld in de binnenstad zaten. En die moesten naar buiten toe. En daar was dan geen ruimte. Dat was best een item. En dan zie je ook dat zo'n gauwpark dat echt heel snel volloopt. Tegelijkertijd... Kijk, ik woon in het Groene Hart. Ik hou ook echt van het Groene Hart. Ik vind het hier prachtig. Ik vind dat je in Gouda, als je hier op de fiets zit... Je zit binnen een paar minuten fietsen door de weilanden. En dan dat vind ik echt een uniek onderdeel van wonen in Gouda. En dat moet je natuurlijk ook koesteren. Ik ben er niet voor dat je overal alles volbouwt. Maar ja, er is natuurlijk wel een behoefte. En, dus het is ook gewoon heel lastig om met al die vraag naar ruimte, omdat, ik zei net, Gouda is niet van elastiek, dat je kunt het helaas niet groter maken.
2: En heb je het gevoel van de landelijke politiek, bijvoorbeeld, ik ben van de CDA, dan vraag, vind je dat de CDA, het kabinet, zeg maar, goede plannen heeft om dit probleem op te lossen?
1: Ja, de planning met de woningbouw, die zijn natuurlijk landelijk hebben natuurlijk voorrang. Maar dat is natuurlijk niet een problematiek die zit in het ruimtegebruik, maar dat is meer een problematiek die zit dat de voortgang er niet is, omdat stikstof zo'n groot item is. Maar ik vind dat mijn partij zich maximaal inzet om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar het zijn natuurlijk processen die tijd vergen. Dus je zou natuurlijk liefst zeggen van oké, nou, over 2 maanden staat er weer een blokhuis. Dat is niet zo.
0: En hoe kijk je binnen de stad? Er zijn bijvoorbeeld wel eens discussies van dat er dan een aantal bomen gekapt moeten worden om een groot wooncomplex te maken. Of op een andere manier dat er wat geschoven moet worden. En dat is soms per partij heel wisselend. Hoe kijk je naar dat soort discussies?
1: Ja, ik vind op zich dat er wordt hier in Gouda heel omzichtig met groen omgegaan. Dat is hartstikke goed. Er is een grote woonvraag. Ik denk dat op het moment dat er een paar bomen om zouden moeten, dan kunnen we ergens anders die wel vervangen.
0: Flexibel zijn.
1: Ja hoor, ik kijk ook altijd met heel veel interesse naar die spoorzone. Want daar zit natuurlijk best wel plek om nog te bouwen. Hè. Ja. Dat is, en je zit natuurlijk best wel centraal in de stad. Dus daar zou ik echt heel veel energie in steken om daar zo snel mogelijk door te gaan.
2: En hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Van wanneer wordt er een plek, zeg maar, aangewezen om te kunnen bouwen? Hoe gaat dat? Zijn er bepaalde eisen of zo aan het gebied? Of hoe gaat dat precies, zeg maar?
1: Nou ja, er is natuurlijk gewoon er wordt plannen gemaakt door de gemeente om zo'n gebied aan te wijzen dat de woningbouw komt. Ja, en dan moet er natuurlijk aan heel veel eisen voldoen. Er moet een voldoende parkeergelegenheid zijn. Het moet goed ontsloten zijn. Maar je ziet nou bijvoorbeeld daar in dat terrein bij het spoor, ik zeg maar even tegenover McDonald's. Dat is natuurlijk 2 best wel kolossale woontorens zijn er gebouwd die natuurlijk een enorme vraag opvangen. Dus ik vind het echt mooi dat er daar gebouwd wordt. Daar kan je ook hoog bouwen. Ja. Dat kan natuurlijk niet overal in Gouda. Mm-hmm. Dus ik vind dat prachtig dat er zulke ontwikkelingen zijn.
0: Ja, ik denk dat wij dan de overgang gaan maken naar ondernemen. Ook een onderwerp waar jij graag over wilde spreken. Misschien als allereerst inleidende vraag. Waarom is een bloeiend bedrijfsleven belangrijk voor de stad Gouda? In hele brede zin.
1: Oh, nou, in brede zin is dat niet zo moeilijk. Kijk, het bedrijfsleven, de ondernemers in Gouda, die zorgen natuurlijk voor werkgelegenheid. Mensen kunnen er werken. Die zorgen ook natuurlijk voor de energie in de stad. Maar er zijn ook heel veel indirecte effecten. Hè. Het zijn ook de sponsoren van de voetbalvereniging. Ze zorgen dat bij de banketbakker dat er afname is. Het is echt essentieel dat een stad een goed bedrijfsleven heeft. Een stad moet dat ook zoveel mogelijk faciliteren dat ondernemers gewoon op een makkelijke manier kunnen ondernemen. Ik begrijp ook best wel dat voor een stad best wel hoge eisen stelt. Maar een stad moet daar echt zijn best voor doen om ondernemers echt met open armen te ontvangen en zoveel mogelijk te ondersteunen.
0: En hoe is dat afgelopen jaren gegaan? Naar tevredenheid? Of zeg je van nou?
1: Het hangt natuurlijk even af welk vraagstuk je hebt, maar als jij als ondernemer ergens wil bouwen, dan valt dat niet mee.
0: Okay.
1: Het is natuurlijk heel veel regelgeving die niet alleen, dat is niet uitsluitend goudse regelgeving, maar waarbij zulke processen best wel lang kunnen duren. Nou, daar zouden de ondernemers in Gouda, en dat heb ik in mijn tijd bij de VNO-NCW ook meegemaakt, die zouden echt geholpen zijn dat de gemeente laat ik het zo zeggen, bij een aanvraag iets meer met open armen voor je staan van kom maar hier, we gaan je helpen, dan allemaal barricades opwerven van dingen die niet kunnen.
0: Ja, dus meer ja tenzij in plaats van nee tenzij.
1: Ja, mits.
0: En er was veel te doen over de zero-emissiezone in het centrum vorig jaar. Er is ook een debat geweest, daar was ik ook bij, waar de marktkooplui gingen inspreken. Die eigenlijk zeiden van ja, het is gewoon te snel, te moeilijk voor ons. En toen is er ook een motie aangenomen om maatwerk te bieden.
1: Ja.
0: Als je nou terugkijkt naar het vorige college, zijn die misschien toch te snel gegaan met allemaal regels die zijn ingevoerd? Zeg maar, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, te snel weet ik niet. Maar misschien een beetje te streng op de emissievoorwaarden die werden gesteld. Die zijn ook aangepast natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Kijk, het dubbele is natuurlijk als je zegt van we willen zero emissie. Er zijn natuurlijk marktkooplui die hebben daarvoor een elektrische auto aangeschaft. Als je dan natuurlijk halverwege zegt, ja, we doen toch niet. Dan dat is voor die mensen natuurlijk ook weer nadelig.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel zo dat deze mensen die rijden natuurlijk 300 meter de stad in. Die zitten een kraam op en ze rijden niet hele rondjes in die auto's. Dus het is nou niet zo dat ze
0: de stad compleet vervuilen de hele dag. Nee.
1: Precies. Dus ik ben blij dat ook een beetje in perspectief wordt gezien. En dat er wat meer tijd is gegeven dat de eisen iets minder stringent zijn.
0: Ja. En wat zijn dingen, zeg maar, waar jij vanuit het CDA mee aan de slag zou willen gaan? Wat zijn dingen waar je die op de agenda wil zetten of dingen die je misschien wil proberen om te laten invoeren om ondernemers te helpen?
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk, maar dat heeft iedere partij natuurlijk. Wij willen voor het parkeren in Gouda willen we echt gewoon een breed gedragen oplossing. En dat is niet eenvoudig. Want je zal daar altijd mensen mee teleurstellen. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je dat wil laten slagen, dat je gewoon iedereen die daarmee te maken gaat krijgen, daarbij betrekt.
0: Ja.
1: En ik denk dat in het proces van vorig jaar echt een beetje misgegaan is. Dat er natuurlijk een beleid is voorgelegd. Wat natuurlijk door de mensen niet werd gedragen. En dat de mensen ook niet echt betrokken waren in het beleid. In het beleid. Het is natuurlijk als je gaat zeggen van een bepaalde wijk van nou, er komt hier betaald parkeren. Dan zal er niemand zeggen, goh, wat fijn dat we hier moeten gaan betalen om te parkeren.
0: Nee.
1: Maar je kunt natuurlijk wel uitleggen waarom je het doet. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de lijn die wij als landelijk CDA hebben. Bontebal is natuurlijk ook zo. Ja, die is er niet om mooie praatjes te verkopen. Maar gewoon, ja, als er een maatregel is die niet voor iedereen aantrekkelijk is, wel uitleggen. Maar je moet natuurlijk wel doen wat goed is voor de stad. En kijk, je kunt natuurlijk niet terug naar een situatie waar geen enkele regulering in parkeer is. Dat kan gewoon niet.
2: Maar zo'n akkoord, zeg maar, over het parkeren, zeg maar, is dat dan bindend voor zoveel jaar? Of kan het nieuwe college dat weer veranderen?
1: Het kan veranderd worden. Het kan gewoon veranderd worden
2: als er een meerderheid is in de raad.
1: Ja, je moet natuurlijk niet de wil daarmee doen.
2: Nee, maar ik bedoel, van is het bindend? Zeg maar,
1: als er een nieuw parkeerbeleid wordt vastgesteld, ja, dan gaat dat van start.
0: Ja. Ja, dus er is ruimte om in principe daarin te veranderen. Ja, wat dat betreft ben ik ook wel heel benieuwd. Want er zijn wel veel partijen betrokken bij het samenleving.
1: Ja, het leek
0: betaald parkeren waren. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat daaruit gaat komen. Of ze het helemaal willen afschaffen, of stukjes, of goedkoper. Dat wordt nog een.
1: Ja, ik denk dat afschaffen gewoon niet gaat. Ik denk ook dat iedereen wel overtuigd is dat er gereguleerd moet worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat alle partijen inmiddels wel ervan overtuigd zijn dat je als je dit wil laten slagen, dat je dan gewoon echt met iedereen in gesprek moet. En niet alleen maar met de usual suspects, maar gewoon echt ook mensen die misschien in eerste instantie niet zo snel naar de gemeente gaan, maar dat je ze echt opzoekt.
0: Ja, je moet echt actief de straat ja. op.
1: Maar dat is ook iets wat wij als CDA ook best wel hebben gepropageerd, ook in ons verkiezingsprogramma. We willen natuurlijk die wijk, de buurt is voor ons echt heel belangrijk. Daar wonen de mensen, die hebben hun zorgen en die zorgen moet je tot je nemen en die moet je vertalen naar beleid. Ja. Ik zie dat ook in Govenwellen. Ik vind in Govenwellen bijvoorbeeld dat je best wel wat achterstallig onderhoud te doen hebt. Nou, uit de wijk komt dan bij ons die melden van dit gaat op het ogenblik niet lekker. Ja, dan gaan wij daar wel achteraan.
0: Ja, en ben je daar zelf ook al actief mee bezig?
1: Ja, zoals gezegd, ik ben anderhalve
0: week burger laten zitten. Ja, maar in de campagne dat je ook al gesprek hebt gevoerd.
1: Mijn handen jeuken. Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Ja, en misschien, je bent zelf ook ondernemer.
1: Ja.
0: Wat neem je vanuit dat optiek mee naar de gemeenteraadspolitiek?
1: Nou, dat is natuurlijk, dat moet je altijd oppassen. Want ondernemers zijn natuurlijk wel van snel werken, korte klap. En ik heb wel in de gaten, in een gemeente moet je niet met zo'n instelling komen. Want dan dat een gemeente werkt totaal anders. En dan moet je echt wel een aanpassing hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben denk ik best een snelle werker. En dat neem ik denk ik wel mee.
0: Ja, Chris, jij nog een vraag? Anders gaan we naar muziek luisteren.
2: Gaan we lekker naar de muziek.
0: Dan gaan we naar House am Zee. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, dat was de stem van Peter Fox met de House am See. Kaspar, waarom heb jij dit nummer gekozen?
2: Nou, mijn ex-vrouw is Duits en mijn drie kinderen zijn daarmee dus ook niet alleen Nederlands, maar ook half Duits. Mm-hmm. Dus ja, wij spreken thuis ook een beetje koeterwaals. We beginnen en zitten in Duits en we eindigen in Nederlands. En daarom ben ik ook best wel geïnteresseerd in Duits muziek. En Peter Fox is denk ik van een jaar of 15 geleden. En toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, toen was ik helemaal... Ik vond het zo fantastisch. Het past ook een beetje bij dit weer. Zo.
1: Ja, ja.
2: Als je ogen dicht doet, dan zie je... House am See betekent huis aan het meer. Hè? Niet, maar dan zie je ook de zon ondergaan aan een huisje aan een plas. Dus... Ik ben helemaal gek op deze zanger. En dit vind ik echt zijn allermooiste nummer.
1: Kijk, nou, dat is toch leuk om te weten. En geeft ook weer wat kennis over de achtergrond van jou. Nog meer Duitse zangers waarvan je zegt van nou, tips voor de luisteraars nou, om die eens te draaien.
2: Met mijn dochter luisteren we wel eens naar Duitse hiphop. Maar ik denk dat we dat hier maar niet moeten doen. Dat is ook wel leuk hoor. Dat is, ja.
1: Nou, misschien voor de luisteraars die fan van hiphop zijn.
2: Ja, nee, kunnen we het als Duitse, tip geven. Duitse hiphop.
1: Duitse hiphop uiteraard, ja. Dan gaan we nu praten. Sorry, wilde jij...
3: Ja, ik wil eigenlijk nu introduceren waar we het over gaan hebben. We gaan het over vrijwilligers hebben.
2: Ja.
3: Waarom is het zo belangrijk voor de stad dat de mensen zich inzetten als vrijwilliger?
2: Nou, het is een stad draait daar een beetje op. Hè? Even. Ik kan wel een soort geëmotioneerd raken, dan maak ik het wel erg groot. Maar als je op zaterdag, je ziet dan drie auto's achter elkaar rijden. Allemaal van die kleine voetballertjes erin met natte haren die van de uitwedstrijd terugrijden. Ik vind dat fantastisch. En allemaal vaders die dat allemaal doen. Maar ook, er zijn ook de mensen die de lijnen krijten. Of ook bij een kerkgenootschap of een moskee. Allemaal mensen die natuurlijk zorgen dat zo'n vereniging draait. Ik vind dat prachtig. Ik ben zelf bij AV Gouda ben ik trainer van de verstandelijk beperkte groep. Dat is ook omdat mijn oudste zoon is atleet bij die groep. Mm-hmm. Ik vind dat als je ziet hoe zo'n organisatie draait, echt uitsluitend op vrijwilligers. Overigens, net zoals jullie hier bij de omroep. Ik vind dat echt prachtig. Dat mensen heel onbaatzuchtig dat voor hun vereniging over hebben. Dat vind ik echt heel mooi. En ik denk dat dat een kracht is in de maatschappij. Die echt heel erg onderbelicht is. Dat mensen, de mensen weten denk ik van zichzelf niet eens hoe belangrijk ze zijn als ze zulk werk doen. En het gaat natuurlijk soms wel een beetje met horten en stoten. Dat een vereniging kan echt een beetje... soms hun leden wel eens een beetje overvragen met taken. Maar ik vind dat echt heel mooi om te zien dat dat werkt. Hè? Dus mensen zijn in hun element. Die zijn bij een vereniging waar ze tijd voeren. Ja, ik vind dat heel mooi.
1: En hoe vind je het persoonlijk om te doen? Dat trainen van de atletiekvereniging bijvoorbeeld? Of andere dingen die je doet?
2: Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Het is, wij hebben... misschien moet ik even uitleggen. Misschien zijn jullie bekend met het fenomeen G-teams. Hè? Dat zijn teams van die iedere vereniging wel heeft. Nee, dat moet ik niet zeggen. Niet iedere vereniging heeft het. Maar bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging een team is met verstandelijk beperkte. Nou, wij hebben bij AV Gouda, bij de atletiekvereniging, hebben wij dus ook een G-team. Dat heet in ons geval dan het VB-team. VB van verstandelijk beperkte team. Nou, we hebben een paar toernooien in het jaar waar we heen gaan. En dan strijden wij tegen de andere VB-teams van atletiekverenigingen in de regio. Het is toevallig, over 2 weken zijn de Special Olympics. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar Special Olympics is... dat. Nou, je moet het zien dat... je hebt natuurlijk de Olympische Spelen. Mm-hmm. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Dan heb je de Paralympics, dat is voor mensen met een fysieke beperking. Ja. En de Special Olympics, dat is voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, die worden 1 keer in de 2 jaar in Nederland gehouden. Over 2 weken zijn ze in Haarlem. En wij doen dus ook mee met atletiek. Dus er zijn denk ik 200 atleten uit heel Nederland die daar meedoen. Nou, dat is ontzettend leuk om te doen. Het is een weekend lang. Het is ook best wel intensief voor een trainer om daar aan deel te nemen. Maar het is wel een hele dankbare groep om je voor in te sparren.
1: Ja, en ik kan me voorstellen als iedereen daar loopt met een lach op zijn of haar gezicht, dat mooi is om als vrijwilliger te begeleiden. Of is dat ook niet altijd...
2: Nee hoor, nou ja, die vrijwilligers zijn, dat is wel zo. Het zijn eigenlijk altijd ouders. Dat is, ik kende, door mijn zoon ken ik dit al, maar ik kende ook helemaal dit hele fenomeen niet. Dus door mijn zoon ben ik hiermee in aanraking gekomen. En het is ontzettend leuk om te doen. En wat je zei, je hebt natuurlijk een hele dankbare groep.
1: Ja. En hoe gaat het met de vrijwilligers? Zeg maar, gaat dat goed? Lopen die tegen dingen aan? Zeg maar...
2: Nou, wat je wel bij sportverenigingen hoort, is dat natuurlijk vrijwilligers worden overvraagd. Wat natuurlijk ook is, en dat is dat, ja, dat is de maatschappij zoals die nu is. Als je een sportvereniging hebt, dan moeten vrijwilligers, die moeten een VOG hebben, een aansprakelijkheidsverzekeringen. Mm-hmm. Dat maakt het natuurlijk allemaal wel intensiever. Hè? In Gouda heb je, denk ik, ontzettend veel geluk dat je Sportpunt Gouda hebt. Dat is natuurlijk een verlengstuk van de gemeente dat sportclubs, sportvereniging kan ondersteunen. Dus bij deze sportvereniging die vastlopen, ga naar Sportpunt Gouda, want daar zitten ontzettend veel mensen die je kunnen... Nou, niet ontzettend veel mensen. Daar zitten mensen die je kunnen helpen. Want het is wel steeds ingewikkelder om een vereniging aan te sturen.
1: En dan bureaucratie eigenlijk, regeltjes en dat soort dingen. Of dus, zou je het zo omschrijven?
2: Nou, bureaucratie is denk ik niet het goede woord, maar er zijn wel gewoon een aantal regels waar je aan moet voldoen. Hè. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe tegenwoordig, als er iets misgaat, hoe het in de krant komt te staan. Als er natuurlijk ergens bij een vereniging een zedenincident is, dan is dat natuurlijk binnen 2 uur in heel Nederland bekend.
1: Ja, ja.
2: Het was vroeger niet zo. Dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag op alle maatregelen die genomen worden. Om een voorbeeld te geven. Wij moeten voor het meedoen aan die Special Olympics moeten bijvoorbeeld een VOG-verklaring hebben. Nou ja, wij vinden dat als ik kijk naar mijn medetrainers, denken we, nou ja, waarom zouden we dat nou moeten doen? Maar ik snap wel dat de maatschappij inmiddels zo is dat allemaal moet gebeuren. Om natuurlijk het risico te vermijden dat er iets misgaat. Dat is ook goed.
1: Ja.
2: Maar dat maakt natuurlijk wel dat je als vereniging aan ontzettend veel dingen moet denken.
1: Ja, je moet goed kijken naar de balans eigenlijk. Dingen zijn belangrijk, maar het moet ook in balans zijn met elkaar. Ja.
3: Want je noemde net dat vrijwilligers eigenlijk onmisbaar zijn in de stad.
2: Absoluut. Absoluut.
3: Ja. Wat zou er gebeuren als er geen vrijwilligers
2: zijn? Nou, moet je je voorstellen, dan is er geen voetbal. Dan zouden wij op het ogenblik niet worden uitgezonden. Dus nee, dan staat de maatschappij echt stil. Dus nee, dat is ontzettend belangrijk. Maar ik vind het ook gewoon heel mooi om te zien. Wat ik zei, als ik op zaterdagmorgen 3 auto's achter elkaar zie rijden met allemaal van die kleine voetballers achterin, ik vind het bijna emotionerend.
3: Want het kan ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ook een stapje zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die bijvoorbeeld een rugzakje hebben. En dat het dan een stap kan zijn om dan goed te kunnen integreren weer.
2: Nee, dat kan. Dat is een van de... Kijk, er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan vrijwilligerswerk. Kijk, je creëert natuurlijk een vriendengroep, een sociaal vangnet. En dan heb ik het niet alleen een sportvereniging, maar kijk, een kerk natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk een sociaal vangnet, mensen die elkaar in de gaten. Als het niet goed met je gaat, dan heb je iemand tegen wie je dat kan zeggen. Ja, dat.
3: Er zijn natuurlijk zoveel sectoren natuurlijk waar vrijwilligers echt nodig zijn. Bijvoorbeeld in verzorgingshuizen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat mensen bijvoorbeeld activiteiten doen met de ouderen of een restaurant helpen met het eten uitserveren en dat soort dingen.
2: Ja. Ja, nee, ik hoef alleen maar te knikken.
3: Ja,
2: je kan zo bij het CDA.
1: Kijk nou, een open uitnodiging, Chris. Dat gaan we na de uitzending eens even evalueren. En stel nou dat iemand, een van de luisteraars, dat die vrijwilliger wil worden. Dat kan sowieso bij Gouwestad, zeg ik er alvast bij. Dus wij kunnen altijd mensen gebruiken. Maar stel dat diegene nou niet per se interesse heeft in radio of televisie, maar iets anders wil doen. Waar kan je dan heen?
2: Nou, iedere sportvereniging zit te gillen om mensen natuurlijk.
1: Ja,
2: en als je niet sportief bent. Maar, zoveel. De meteorologenclub Gouda. Er is een hondenclub, een renclubje. Dat is,
1: ja, ja.
2: Nee, er is zoveel. Ik geloof ook dat de gemeente Gouden heeft ook nog het vrijwilligersinformatiepunt. Dus zelfs daar kan je nog terecht als je nou echt niet weet wat je wil. Maar ja. het voegt wat toe aan je leven. Het is, je moet ook het sociale vangnet moet je niet onderschatten. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen hier bij deze radio. Je hebt natuurlijk een soort samenwerksverband waar ook vriendschappen kan ontstaan.
1: Klopt, zeker. Ja, nee, dat klopt. Wij hebben hier op de werkvloer ook een leuke sfeer. Je ziet elkaar buiten de radio ook. Je hebt af en toe dat je soms wat gaat drinken met elkaar. Locatieuitzendingen bij het sportprogramma doen. Dan is ook altijd een hele happening met 4 uur lang allemaal interviews en een leuke afsluiting daarna. Dus nee, dat herken ik zeker.
3: Nou, want een andere vraag die mij ook oproept, zeg maar. Hoe zou je eigenlijk jongeren kunnen motiveren om dan ook vrijwilligerswerk te doen?
2: Nou, misschien,
3: is dat lastiger?
2: Dat denk ik sowieso. Maar misschien ook wat verantwoordelijkheid proberen over te dragen. Als je kijkt, nou ja, een van mijn kinderen die zeilt. Daardoor de zeilinstructie wordt dan gegeven door de jongen. Nou, ik denk dat je daarmee dan ook door wat verantwoordelijkheden te durven overdragen. Dat je daarmee natuurlijk ook jongeren wat enthousiaster kan krijgen. Ik geloof niet dat jongeren nou weinig aan vrijwilligerswerk doen. Hoor. Binnen sportvereniging zie ik heel veel jongens rondlopen en meisjes rondlopen die echt actief zijn.
1: Ja, en een goede mix is ook leuk om te hebben. Dan nog even naar het onderwerp veiligheid en sterke buurten. Is Gouda veilig genoeg of is daar werk aan de winkel?
2: Ik denk dat je daar moet onderscheiden. Als je kijkt naar de statistieken, hè, van is Gouda veilig op basis van gewoon de meldingen bij politie. En hoe veilig mensen zich voelen. En daar is denk ik wel een verschil tussen. Ik denk dat het gevoel van veiligheid niet altijd even groot is.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, en het gevoel, en waar komt dat door? Waar merk je dat aan, dat gevoel?
2: Dat kan zijn door hangjongeren. Wij hebben hier in Gouda, vind ik wel, een soort oververtegenwoordiging van fatbikes.
1: Ja,
2: die
1: ja.
2: De stad heen razen. Wij hadden in de verkiezingscampagne ook de website fatbikemeld.nl. Overigens, daar kan je nog steeds een melding maken van overlast van fatbike. Toen wij ermee kwamen, toen werden we toch wel een beetje uitgelachen. Maar je ziet nou zelfs dat landelijk er aandacht is voor de overlast van fatbikes. Ik vind het totaal onverantwoord. Ik woon in de binnenstad. De hele stad loopt vol met mensen. Dan komt er een fatbike met 2 kinderen van 8. Die komt met 30 kilometer slalomend door de winkelstraat rijden. Ik vind dat totaal onverantwoord.
3: Maar is dat dan daar geen rol in voor de ouders? Dan denk ik me.
2: Ik denk dat die het niet eens weten. Nee, maar goed, de gelukkig handhaving die treedt al sterker op. Hè. De fatbikes die worden al gecontroleerd of ze niet een gashendel hebben. Maar ik vind het best wel gevaarlijk.
3: Hè. Want bijvoorbeeld, je bent natuurlijk vader van 2 zoons, neem ik aan. Toch?
2: En een dochter.
3: En een dochter. Zijn nog pubers, denk ik, of niet? Zou je dan, als ze een fatbike zouden willen hebben, zou je dat het dan geven?
2: Nee, absoluut niet. Nee, gewoon trappen.
1: Je komt er niet in de fatbike.
2: Nee.
1: Ja, en het meldpunt, hoe staat het daarmee? Want ik weet, was dat natuurlijk een ding, maar
2: Wij krijgen daar meldingen op binnen. Ja, wat je natuurlijk heel veel ziet in die meldingen is van, nou ja, weet je wat, zo'n voorbeeld wat ik nou doe, dat iemand slaat om het raaklinks langs me heen. Ja, en dan is het natuurlijk een vraag die we stellen. Heb je het bij de politie gemeld? Ja, nee, 99 van de 100 gevallen gaan mensen niet bij de politie melden. Van de slalom die iemand met een fatbike over de kleiweg.
1: Nee.
2: En dat snap ik ook. Want daar wil je de politie ook niet mee belasten. Maar wij krijgen daar best wel wat meldingen op. En ik voel me ook wel gesteund dat de landelijke politiek ook gezegd heeft, hier moeten we wat aan doen.
1: Ja, en wat kunnen jullie er op gemeenteniveau aan doen? Want inderdaad, ik herken het probleem tegelijkertijd. Van mij landelijk is het al heel moeilijk.
2: Ja, het is landelijk heel moeilijk.
1: Om dit te reguleren.
2: Je kan ze niet verbieden, hè? Want als je zegt fatbike, ja, welke kenmerken verbied je ze? Dan hebben ze straks dunne banden en dan is het geen fatbike meer.
3: Ze willen small bike. Ze willen natuurlijk ook iets van dat de fiets maar 20 km per uur mag.
2: Vind ik ook nog veel trouwens.
1: Ik kan me voorstellen dat ook.
2: Ik zou zeggen, iedere fiets die elektrisch is, moet je een helm dragen. Nou, als je daarmee begint, dan dat vind ik voor die mensen zelf veiliger. En ik denk dat de gemiddelde fatbiker niet zo graag met een helm loopt. Dus,
1: ja. En handhaving. Ik las ook in het programma van het CDA dat jullie dus zeggen dat er moet strenger gehandhaafd worden. Ja, de politie heeft natuurlijk al vrij druk. De BOA's ook. Financieel is natuurlijk ook de vraag van... meer de vraag, zeg maar, hoe willen jullie dat concreet gaan aanpakken? Meer financiën ernaar? Meer ruimte voor lokale problemen?
2: Ik vind voor handhaving vind ik dat je daar best wel wat geld voor mag vrijmaken hoor. Kijk, dat is handhaving op alle niveaus. Dus niet alleen fatbikes, maar bijvoorbeeld ook al die afvalbergen die ontstaan. Omdat mensen maar bij blijven plaatsen, erbij blijven gooien. Ja, daar mag je best wel strenger op handhaven. Daar ben ik. Kijk, er zijn in Gouda volgens mij 17 BOA's. Dat vind ik nou niet zo heel erg veel.
1: Nee, dat is op een hele stad inderdaad.
2: Nee, dat vind ik wel meevallen. Dus,
1: ja, dat is 2-3 per wijk. Dat is niet een heel hoog aantal.
2: Nee.
1: Ja. En misschien ook die veiligheid van dat gedrag van jongeren. Wij hebben het in de uitzending ook wel eens van gehad. Waar komt dat door? Is dat verveling dat ze met een fatbike rondrijden? Of dat ze zeg maar... is dat normen en waarden? Het CDA-verhaal natuurlijk. Van gooi je afval gewoon in de prullenbak in plaats van ernaast.
2: Nou, dat moet je natuurlijk sowieso doen.
1: Ja. Maar waar zit dat in dat gebeurt in Gouda? Wat is de oorzaak daarvan? Of dat misschien meer is geworden in de afgelopen jaren?
2: Dat zou ik niet kunnen. Ik kan niet zeggen van dit is de reden dat ik. Het is natuurlijk 10 jaar geleden dat reden er allemaal scooters door de straat. Mm-hmm. Nou, die zijn er nu niet meer. Dus nou zijn het fatbikes. Ja, misschien over 10 jaar zijn het misschien elektrische skateboards, weet ik niet. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat jongeren hebben, zeg maar, wie is in de middelbare schoolleeftijd, hebben natuurlijk de neiging om een beetje met elkaar te klutten, elkaar te hangen. Dat kan soms, kan dat als vervelend worden ervaren. Ja, als dat moet je denk ik zorgen dat je daar voldoende alternatieven hebt om dat niet te doen. Nou, dat zie je nu ook, hè, bij de Julianasluiters. Nou, een skatepark in aanbouw. Nou, het is echt, ik vind het echt prachtig om te zien. Hij is bijna klaar. Dat je ook stad ook faciliteert. Dat je in ieder geval het verwijt niet kan worden gemaakt door de jongeren van er is niks voor ons, want er is genoeg.
1: Ja.
2: Maar ik ben ook 18 geweest. Het was soms ook wel lekker om een beetje met elkaar te hangen, een beetje herrie te maken.
3: Ja, dat wilde ik net ook eigenlijk zeggen. Ja, we zijn allemaal jong geweest.
2: Ja. Maar het is dus ook, kijk, je weet natuurlijk zelf ook wel van welk gedrag normaal is voor een beetje luidruchtig. Of echt overlast maken. En daar moet natuurlijk ook wel een soort van morele grens bij jezelf zijn. Oké, van weet je, er zijn dingen die doe je niet. Nou, dat moet je dan ook niet doen.
1: Ja. Nou, we lopen alweer richting het einde van de uitzending. Dus misschien de laatste vraag. Wat staat de komende weken voor jou op het programma allemaal in de gemeentepolitiek?
2: Volgens mij heb ik maandag een bespreking over de fysieke leefomgeving in de spoorzone. Mm-hmm. Het is zo dat de gemeente doet ontzettend veel om de nieuwe raadsleden goed in te werken. Dat is de afdeling Griffie van de gemeente, die is echt voor de raadsleden.
1: Ja.
2: Nou, die werken echt bizar hard om ervoor te zorgen dat de nieuwe raadsleden zo snel mogelijk op het goede informatieniveau zitten. Dus dat vind ik echt. Daar heeft de gemeente me echt positief beïndrukt hoor. Hoeveel ze voor de burgerraadsleden en de raadsleden doen. En daarnaast, ja, het loopt natuurlijk een beetje richting de zomervakantie. Tegelijkertijd zijn natuurlijk de onderhandelingen voor de coalitie. Dus er zit wel wat aan te komen met betrekking tot het te verwachten samenlevingsakkoord. Dan zal de coalitie ook gepresenteerd worden, vermoed ik. Maar goed, daar ga ik niet over. Dus,
1: Nee, en daar gaan wij ook niet over. Nee. Waar we wel over gaan is de afsluiting. Dus die ga ik nu doen. Caspar, bedankt voor je aanwezigheid.
3: Dank je wel.
2: Heel graag.
1: Leuk om jou te leren kennen.
2: Het was een leuk uurtje.
1: Nou, dat is leuk om te horen. Chris, ook bedankt.
3: Graag gedaan.
1: Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En dan gaan we nu afsluiten met toepasselijk bij dit warme weer en met het vorige nummer. Spinvis met Ik wil alleen maar zwemmen.
2: Oh, heerlijk.

Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong.

stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemiddag luisteraars, dit is Goudenstad Radio met de vijfde zondag van de maand. Die hebben we niet zoveel in dit jaar. En als er een vijfde zondag is, dan hebben we van 12 tot 1 altijd het programma Memory Lane. Waarin we een gast zijn favoriete muziek laten draaien. Nou, die gast vandaag die zit hier tegenover me, Theo Vogelsang. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij komen elkaar regelmatig tegen bij de Jodenbosch. 14 dagen geleden zagen we elkaar in Rotterdam en dan kwam het gesprek zo op muziek. Toen dacht ik, hé, jou moet ik hebben. En daarom zit je hier, Theo. En wie is Theo Vogelsang eigenlijk, voor degene die nog nooit van hem hebben gehoord?
1: Ja, Theo Vogelsang die woont nu een jaartje of 30 in Gouda. Komt oorspronkelijk uit Alkmaar, of daarvoor nog uit Friesland zelfs. En is werkzaam bij een natuurorganisatie.

0: Ook weer een prachtige lijst heb je opgesteld. Onze smaken komen toch wel redelijk overeen. We begonnen met Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Een van jouw favoriete groepen, of niet?
1: Ja, dat is echt wel een beetje de band die vroeger bij ons thuis ook het meeste gedraaid werd. Je had de Beatles versus de Stones. Nou, wij waren van de Stones. Je had Ajax Feyenoord. Nou, wij waren van Ajax. En mijn oudste broer die gaf daar eigenlijk een beetje de aanzet voor. Die draaide veel blues mannen waar ook de Stones hun inspiratie aan ontleend hebben. En mijn ene oudste broer die was helemaal into de Stones zelf. Speelde zelf, zong zelfs in een coverbandje. En ja, daar zitten gewoon zulke mooie herinneringen aan. En zulke intensieve muziek. Muziek die altijd binnenkomt. Waiting on a Friend is een beetje het laatste echt goede. Nou beledig ik misschien mensen wat ze gemaakt hebben. Maar ja, dit is gewoon klassieke muziek, Gerrit.
0: Prachtige tenorsaxofonist Sonny Rollins en die piano van Nicky Hopkins. Hè?
1: Ja.
0: Theo, je hebt een prachtig lijstje gemaakt, maar als we veel praten, dan komt er niet zo gek veel muziek. Dus ik stel voor dat we gewoon de nadruk op de muziek leggen. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is heel wat anders weer. 1974 van het album Crime of the Century. Dan heb ik het over Supertramp, Cool. Dat is toch weer heel wat anders dan de Stones.
1: Ja, zeker. Laten we zo zeggen, in midden jaren 70 begon ik echt een beetje verstand van muziek te krijgen. Dat was een jaartje van 16, 17 en... We hadden thuis een platenspeler staan, die was van mijn broer. En dan, die had die plaat gekocht van Crime of the Century. En dat begin, dat zit gewoon altijd in mijn hoofd. Dat is zo verschrikkelijk mooi. En dan kwam ik wel eens uit de kroeg op zaterdagavond en dan zat ik daarna te luisteren. Maar dan kwam hij een uur later thuis en dan moest ik van zijn platenspeler af.
0: Ja, ja.
1: En dat vergeet ik nooit meer, dus dat zit bij Supertramp. Maar dit is gewoon ook weer een klassieke plaat. En die intro, dat is echt iets om nooit te vergeten.
0: Ja, we gaan luisteren naar Supertramp met Skool.

0: School van Supertramp. En van Supertramp gaan we naar een icoon, kunnen we maar zo zeggen, in de popmuziek al jaren sinds 1962, denk ik. En hij is niet al te best mee bij stem, maar om het zo maar te... We hebben het natuurlijk over Bob Dylan. Hebben die wel eens live gezien trouwens, Theo?
1: Nou, het is volgens mij heel lang geleden dat ik hem een keer live gezien heb, maar het staat me niet eens meer zo bij. Maar zijn muziek des te meer. Dus ik heb toevallig wel recent nog die film gezien, A Complete Unknown. Ja. Geweldige film. Ja. Ja, en hij is gewoon textueel, maar ook qua beelden die hij oproept met zijn muziek, is hij gewoon onovertroffen.
0: Ja, en wat jij een van zijn beste album vindt, vertelde hij me, dat is het album Blood on the Tracks, 1965. Wat is er zo goed aan dat album?
1: Ja, daar staat werkelijk geen enkel slecht nummer op. Daar staan nummers op die ook wat langer zijn, zoals bijvoorbeeld Lily, Rosemary en The Jack of Hearts. 7-8 minuten. Ik zei net, ik heb het 1000 keer gehoord en ik moet elke keer weer denken, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Maar dit is een hele mooie binnenkomen van het album waarin hij zingt over een relatie die stuk gegaan is. En hij gaat op zoek naar haar. Het is gewoon textueel ook een heel mooi nummer. En ik vind hem muzikaal ook in deze periode, vind ik hem fantastisch.
0: Ja. We hebben het over Tangled Up in Blue van Bob Dylan.

0: Bob Dylan, Tangled Up in Blue van het album Blood on the Tracks uit 1975. Een keuze van onze gast vandaag, Theo Vogelsang. We gaan een jaartje verder op, Theo. 1976 toekwam en volgens mij is het nog steeds het best verkochte live album aller tijden. Dubbel album. Ik heb hem nog met een prachtige klaphoes. Hebben het natuurlijk over Show Me the, of hoe heet dat, Frampton Comes Alive.
1: Frampton Comes Alive, ja. Inderdaad, een van de beste live platen die er is. Ja, en ik had het laatst ook een keer over andere live platen. En ik denk wel eens van, je hebt de top 1000 en de top 2000. Ja. Ze moeten eens een keer een top 100 maken van de beste live platen.
0: Ja.
1: En dan krijg je bijvoorbeeld Lou Reed. En dan krijg je Roxy Music. Maar dit is... Ja, deze heb ik ook ontzettend veel geluisterd. Eigenlijk had ik Do You Feel Like We Do willen draaien.
0: Maar die duurde 18 minuten gewoon.
1: Ja, dat mocht niet van jou.
0: Ja, mocht dus. Wel. Ja, er komt dus er bijna anders aan de beurt.
1: Ah, dit is Show Me The Way, is ook een geweldig nummer met Yabio Tube. Nou, hoe doet hij het? Hij doet het. Maar dit is ook weer een klassieker.
0: Ja, Show Me The Way, Peter Frampton.

0: Ja, dat applaus dat is natuurlijk meer dan terecht voor Peter Frampton met Show Me The Way. We blijven in de 70er jaren een beetje hangen, Theo. 1977, jaren 70. Werd jij toen een beetje bewust van muziek eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje de middelbare schooltijd. Ja. Op een gegeven moment naar Wageningen vertrokken. Maar die periode, ja, dan je bent een puber en je wordt een beetje volwassen. En dan ja, komen dingen gewoon harder binnen dan dat je 65 bent. Zo is het toch.
0: Ja, hoewel 65 blijven ze ook nog steeds binnenkomen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja.
0: We hebben het over Fleetwood Mac. Ja, ik ken Fleetwood Mac vooral uit de echte bluesperiode. Uit het begin van Albert Tross en zo, en Need Your Love So Bad. En toen was het op een gegeven moment was het een beetje over. En ja, toen gingen ze naar Amerika. En toen kwamen er een paar Amerikanen bij. Nou, toen werden ze wereldberoemd bij Fleetwood Mac. Met vooral dit nummer, Go Your Own Way, van het onvolprezen album Rumours uit 1977.

0: Go your own way van Fries. Op mijn kies zit nog een heel verhaal aan vast, hè, Theo.
1: Ja.
0: Hij wist met een krantenwijk te maken.
1: Ja, mijn krantenwijk in Alkmaar, daar had ik op een gegeven moment met van die kaartjes van de bezorger van het Alkmaars Weekblad. Wenst u een fijn nieuwjaar.
0: Ja.
1: Had ik 300 gulden opgehaald en ik ging een platenspeler kopen en een versterker, een paar boxen. En de eerste plaat die ik had was Fleetwood Mac. En zeker bij die solo in Go Your Own Way, dan zette ik hem altijd knalhard op mijn kamer. En dan riep mijn vader van beneden van, mag het wat zachter daar? Maar dan ging hij nog harder natuurlijk. Dus wereldplaat.
0: Ja. Dan toch weer iets anders. Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band. Want die heeft ook wat bandjes versleten eigenlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Wat Davies on the Road Again. Volgens mij een Springsteen nummer dacht ik.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja, en ja, weet je, Manfred Mann is natuurlijk bekend nog van zeg maar de 60's, maar dit is een beetje zijn symfonische periode.
0: Ja, ja.
1: En ik merk die symfonische muziek, ook Genesis, dat soort dingen, dat spreekt mij toch altijd wel aan. Maar dit is ook weer zo'n klassieker waarbij, zeker in dit nummer, halverwege is er een solo op die keyboards en dat kan je gewoon in je hoofd, noot voor noot, kan je dat gewoon naspelen.
0: Ja.
1: En dames en heren, hier zit in de studio een goede aspirant drummer, die is Kees Schinkel. Dus die kan misschien wel meedoen.
0: Nou.
1: Maar dit is ook een klassieker en eentje die mij heel dierbaar is.
0: Ja, nou dan gaan we naar luisteren. Davies on the Road Again van de Manfred Mann's Earth Band.

0: Live, de band van Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Dan gaan we naar U2. Ja, die kan ook haast niet ontbroken. Ontbreken zitten we inmiddels in de jaren 80.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Hebben jullie wel eens live gezien, U2?
1: Ja, zeker. Ja? Nee, die heb ik wel een keer 5-6 gezien. U2. Ja, U2. A boy tries hard to be a man. Dat is een beetje het... hoe zeg je dat? Motto van U2, of in ieder geval mijn fascinatie voor U2. Die jongens die hebben platen gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Die eerste twee LP's met name, die kwamen bij mij binnen. Op een manier dat ik dacht van ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Hè? Ja. Die energie, die stem van die Bono. Dat fantastische gitaarwerk van die Edge. En dit, zo'n nummer ook, als we zo direct gaan draaien, daar zitten ook bepaalde herinneringen aan. Dat heb jij misschien ook wel. Herinneringen aan gebeurtenissen, dingen die gebeurd zijn in je leven, waar je dit soort nummers bij hoort.
0: Ja.
1: En dit is Pride in the Name of Love. En dat is een van de beste nummers van U2.
0: Ja, van het album The Unforgettable Fire, 1984. U2.

0: Pride in the Name of Love van U2. Dan zetten we even Counting Crows en R.E.M. in de wachtrij. Want ja, want ik wil toch even die laatste drie nummers die op staan. Die zijn bij mij ook niet zo bekend. Dat wil niet zeggen dat ik alles al weten ben. Maar Madrugada, ik had er nooit van gehoord, Theo.
1: Nou, dat is een gebrek aan je
0: opvoeding. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Uit 2002, wat is dat?
1: Nou,
0: een Noorse groep, geloof ik, hè?
1: Ja, het is een Noorse band. En de zanger daarvan, Sivert Hoyem, die heeft een van de mooiste stemmen uit de popmuziek.
0: Ja.
1: Die jongens die zijn in staat. Het is af en toe vrij stevig, maar het is ook lyrisch. Er zit echt gitaarwerk achter. Nou, dat wil je niet horen. Het is dus niet hard rock, het is gewoon melodieuze rock.
0: Ja.
1: Maar er zit, dat heb je wel vaker met muziek uit Noorwegen of met muziek uit Nieuw-Zeeland of zo. Er zit een randje aan wat gewoon binnenkomt. En dit is de eerste nummer van de eerste plaat die ze gemaakt hebben. Deze heb ik uitgekozen speciaal ook voor Hans van Kersbergen. Dat hij het even weet.
0: Ja.
1: Maar dat komt binnen. Dat is gewoon de eerste paar noten. En dan denk je van wat is dit? Nou ja, en dan ben je verkocht.
0: Dat nummer heet Focal. En dat komt van het album Industrial Silence uit 2002. Ik ben benieuwd. Madrugada.

0: Eigenlijk is het jammer dat we die plaat weg moeten draaien. Of moeten draaien, maar ja, het duurt zo lang natuurlijk.
1: Een uur is zo kort.
0: En het is een geweldige zanger, een heerlijke belletist. Ik ga zo eens restjes kijken of ik meer van hun te pakken kan krijgen. Beers Den kende ik ook niet.
1: Nee. Nee, Beers Den is een Britse band. Die zijn zeg maar een jaar of 10 geleden begonnen met... Het is een beetje folk, het is een beetje rock. Beetje Mumford & Sons ook. Ze doen veel met een banjo ook. Hm. Ik heb ze toevallig deze week nog mogen zien in Carré in Amsterdam. En dit is de plaat Red Earth and Pouring Rain. En dat is een plaat die mij ontzettend doet denken aan een jaar of 8 geleden. Toen ik aan beide ogen last kreeg van netvliesloslating. En dat moest allemaal geopereerd worden in toestanden. En toen heb ik een half jaar lang heb ik eigenlijk alleen maar deze plaat gedraaid. En dit is het eerste nummer van die plaat. En ze hebben een stuk of 4, 5 cd's gemaakt tot nu toe. En het is een ontdekking. Maar dan luisteren maar.
0: Dan gaan we luisteren. Beers Den met Red Earth and the Pouring Rain.

0: Red Earth en de Pouring Rain van Beer's Den. Als ik op de klok kijk, Theo, dan hebben we nog een goede 3 minuten. De tijd vliegt eigenlijk, ja, hè?
1: Het gaat veel te snel.
0: Jongen. Ja. We zijn niet toegekomen naar R.E.M., we zijn niet toegekomen aan de Counting Crows. Maar ja, je zei voor die tijd, ik heb al een schifting moeten maken. Er zijn er al heel veel gesneuveld voor. Zo'n uur moet eigenlijk veel langer duren, hè? Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier was, Theo. En ja, ik heb ook weer wat nieuws geleerd. En we gaan eruit met, ja, een Belgische band, hè? Moon
1: Eye. Moon Eye, Big Enough. Ja, het is voor mij, luisteren naar de Belgen, zou ik zeggen. Er zijn de afgelopen jaren een paar fantastische bandjes vandaan gekomen. Ja. Nova Star, The Bony King of Nowhere. Binnenkort nog weer hier in So What, Marble Sounds. En Moon Eye, dat is een jaar 4 geleden hoorde ik deze plaat. En dat is dan zo'n binnenkomen, vooral dit eerste nummer.
0: Wat voor soort muziek is dat?
1: Ja, het is een beetje singer-songwriter, het is melodieus. Maar ja, ze kunnen ook ongelooflijk tekeer gaan, ook op de gitaar. Sommige nummers die gaan echt uit de bocht. En er staan ook fantastische stukjes van hun op YouTube. Ja. Raad je echt aan om naar te kijken. Maar dit is het nummer wat eigenlijk wel als laatste toegevoegd aan deze plaat, heb ik ooit begrepen. En eigenlijk het mooiste nummer van de hele plaat.
0: Ja, nou dan gaan we er daarmee uit. Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Dit was Memory Lane, de 5e zondag van de maand. Ik weet niet meer, de eerste 5e zondag is, zal wel ergens in mei zijn. Nou, dat is in ieder geval heel ver weg. Theo nogmaals bedankt, Theo Vogelsang. We gaan eruit met Moon Eye en Big Enough.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: 1, 2, 3, 4.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt.